0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Lou Rawls.

0: ook. Hij kwam uit Philadelphia. Lou Rawls met letter L. You'll Never Find met zijn iconische stem, hè? Heerlijk. Maar dat wist ik niet, dat je uit Philadelphia kwam. En Helen Oates, daarvoor kwam ook uit Philadelphia. Jill Scott, Jim Croce, Billie Holiday. Er zijn toch een fantastische artiesten uit Philadelphia.
1: Helemaal met je eens. Philly.
0: Philly, Philly Town.
1: Ja, je hebt, straks krijgen we natuurlijk ook West Philly. West Philadelphia.
0: Ja, daarom. Hij zegt het al waar hij is geboren.
1: Absoluut. Ja, maar wat ik al eerder heb aangegeven, ik ben wel eens geweest in Philadelphia. Waarom hebben wij ons thema Philadelphia? Nou, dames en heren, morgen vindt er een hartstikke belangrijke wedstrijd plaats tijdens de wereldkampioenschap voor voetbal. Curaçao gaat spelen tegen Ivoorkust in de stad Philadelphia.
0: Daarom, ja, daarom het onderwerp vandaag.
1: Daarom, en ik heb
0: en begrepen, het is misschien, ja, oh sorry, je wou het zeggen.
1: Nee, ik heb begrepen dat dus alle fans worden opgeroepen naar een, ik ga het zo even opzoeken voor diegenen die het echt willen weten. Die worden opgeroepen om naar een plein te gaan in Philadelphia. Ja? Dan gaan ze van daaruit de blauwe mars doen, dat is de oranje mars.
0: Er komt een soort mars, ja. We hadden net Magali Goré op de telefoon, hè? Ja, die vertelde dat.
1: Magali die zei dat tijdens het programma van Vanessa. Ja. En die vertelde dat. Maar ik had het ook al gelezen, inderdaad. Volgens mij is het Curaçaose toeristenbureau die organiseert dat. Maar hartstikke leuk. Kan je nagaan dat je zo'n zee van blauw hebt die richting het stadion loopt.
0: Nou, prachtig. En daarna gaan we scoren. Mooi. Ja. En Philadelphia, misschien denk je van, hé, wat een lastig onderwerp. Ik ken alleen maar Streets of Philadelphia. Ja, maar die hebben we al gedraaid. Nee, zoek maar op. Google maar welke artiesten komen uit Philadelphia. En dan mag je liedje insturen. 675-1031. Wij zijn op de helft. We hebben nog de M tot en met Z te doen. Maar in de tussentijd is het 8 uur geweest. En dat betekent dat ik even naar de hemelse helden ga, Bert.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Clive Davis. Ken je hem?
1: Tuurlijk ken ik Clive Davis.
0: Oh ja, jij bent Amerikaan.
1: Nou ja, hij is echt een hele bekend producent.
0: Ja, klopt. Ja. En echt een platenbaas, producent. Hij heeft heel veel artiesten beroemd gemaakt. Begon al in de jaren 60. Davis was decennia lang platenbaas voor grote platenmaatschappijen. Hij stond bekend als de man met het gouden oor. Hij luisterde en hij dacht, ja, die moet ik hebben. Nou, en zo heeft hij Bob Dylan gecontracteerd in de jaren 60 al. Daarna in de jaren 70 Bruce Springsteen, we hebben net gedraaid. Billy Joel. Pink Floyd, hij was de baas van Pink Floyd. Van zoveel artiesten.
1: Ja, en volgens mij had Whitney Houston ook. Volgens mij, ja.
0: Dat klopt. Want eerst had hij dus zijn eigen compagnie Columbia Records. Daar werd hij directeur van. Dan was er wat, werd hij aangeklaagd vanwege belastingmisbruik. Ja, je mag ook niks. Dus dan moest hij zijn eigen andere nieuwe platenlabel doen. En dat was Arista. En inderdaad, toen contracteerde hij dit meisje. Mevrouw, je was al een mevrouw.
1: Ongelooflijk.
0: Maar toen Whitney 19 was, in 1983, toen zei hij tegen haar, je krijgt een contract. Ik vind jouw stem zo mooi. Nou, dat hoor je. En Whitney Houston bleef haar hele leven aan het label van Davis verbonden. Hij was ook betrokken bij dit nummer. En daarna nog Alicia Keys, bijvoorbeeld. Nou, die man heeft echt de grootste namen gedaan.
1: Aretha Franklin, Dionne Warwick, tante van Whitney Houston. Bijvoorbeeld Patti Smith, Westlife, The Outlaws, Eric Carmen, Kenny G. Oh my god, Ace of Base, Air Supply.
0: Echt waar?
1: Ja, noem maar allemaal op.
0: Clive Davis, hij is 94 jaar geworden. Afgelopen week overleden. Hij rust in vrede.
1: May he rest in peace.
0: We gaan verder met artiesten die uit Philadelphia komen. Nou, dat is bijvoorbeeld Pink.
2: De M van...
0: Ja, ik was nog vond niks met een M, dus A Million Dreams. Dat komt uit die film, musical. The Greatest Showman, daar komt het vandaan.
1: There you go.

0: En dit komt dus ook uit de film Philadelphia.
1: Ja, wat vond je ervan?
0: Prachtig, oh ja. Stemmig, ja. Mooi, hoge stem van Neil Young.
1: Zeker.
0: Ja, van de soundtrack van die film waar we het al over gehad hebben natuurlijk.
1: Ja, waarom hebben we het over Philadelphia?
0: Nou, morgen gaat het daar gebeuren, hè. Morgen kleurt Philadelphia blauw, blauw, blauw. Ik denk dat morgen in Philadelphia de meeste Curaçaoënaars zijn sinds het WK.
1: Ik ben het met je eens. Ik heb ook het gevoel dat er heel veel mensen van Curaçao er zijn. Er wordt een oproep gedaan. Iedereen van de Blue Wave, die fan is van de Blue Wave, die graag mee wil doen met de Blue Wave Fanwalk, zoals ze het officieel noemen. Meld je alstublieft bij Marconi Plaza in Philadelphia om 1 uur 's middags. Dan begint de stoet om 2 uur te lopen. Die gaan dan richting het stadion. En dan moet er gewoon een zee van blauw richting het stadion gaan, vind ik persoonlijk. Wat denk jij?
0: Ja, geweldig. En dan met zo'n transistorradio op de schouder, met dan het nummer van Blue Wave van Jayon. Of
1: gewoon ook de nummer van Kev bijvoorbeeld.
0: Ja, dat continu in de loop.
1: Ik heb net foto's gezien van de fanzone in Philadelphia.
0: Leuk.
1: Daar gaat het ook heel goed aan toe op dit moment, hoor.
0: Oh, zijn ze aan het feesten al?
1: Zijn lekker aan het feesten.
0: Oh, lekker, joh.
1: Het kleurt helemaal blauw. Ray die zit daar lekker te zingen. En de hele menigte hoe noem je dat?
0: Ik weet niet wat je bedoelt. Ophitsen? Zijn ze menigte aan het ophitsen?
1: Nee, het gaat niet om hitsen. Het gaat om animeren. Dat is het.
0: Oh, dat bedoelde ik. Ja, dat is een beetje hetzelfde.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar leuk.
1: Is anders.
0: Ik heb eigenlijk... Ja.
1: Als we naar de volgende ronde gaan, is de kans heel groot dat ze in Arlington, Texas spelen.
0: Oh ja?
1: Dat is net buiten...
0: Weet je tegen wie dan? Welke groep?
1: Het is waarschijnlijk of Noorwegen.
0: Oeh.
1: Of Frankrijk.
0: Ach, jeetje. Dat
1: of Mbappé of Holland.
0: Wordt niet makkelijk, ja. Holland, ja. Maar trouwens, over fans gesproken. Kijk, ik vind het prachtig hoe Blue Wave zich gedraagt. Hè? De fans. En de trots. En ik huil bij het volkslied als ik het zie. Ik vind Noorwegen ook wel mooi. Hè? Dat hoe in het stadion. Ja,
1: dat dus die roeien nadoen.
0: Ze gaan maar aan het roeien.
1: Wie ik de mooiste fans vind nou? Japan.
0: Oh?
1: Wat doen ze dan? Elke wedstrijd...
0: Gaan ze opruimen. Ja, dat heb ik
1: voor
0: ook gehoord.
1: Voor het stadion gaan ze opruimen.
0: Geweldig, ja.
1: Geweldig,
0: ja.
1: Jongen. Echt geweldig.
0: Dus die zijn mooi. En Nederland vind ik ook niet slecht, want die doen nu steeds vaker links-rechts. Hè?
1: Ja,
0: dan links met z'n allen. De koning deed het ook toen de Japanse keizer er was vorige week in Nederland.
1: Ja?
0: Wat deed koning Willem-Alexander? Die zei dan, moest een foto maken. Zei hij, we moeten iets naar links. En toen zei hij, naar links.
1: Ja.
0: Dat is dan Willem-Alexander. Hè? Die doet ook gewoon mee, hoor. Die jongen, die man.
1: Ja.
0: We haken af. Dit is de Alphabet Show, Philadelphia Show. Dat betekent, we zoeken liedjes...
1: We mogen gewoon praten.
0: Oh, is er waar. Ja. Maar we zoeken liedjes die uit Philadelphia komen. En die zijn er veel. Kijk, Neil Young kwam er niet vandaan. Die komt uit Canada. Maar hij zong over Philadelphia. Maar wel bijvoorbeeld Lou Rawls hebben we gehad. En Pink. En we kunnen nog denken aan bijvoorbeeld Patti LaBelle of zo. Of Solomon Burke. Of
1: Sister Sledge bijvoorbeeld.
0: Sister Sledge kwam ook uit Philadelphia.
1: Ja. Nee, die deed aan de Philadelphia Sound, sorry.
0: Hoor.
1: Er zijn genoeg voorbeelden van invloeden van Philadelphia. Inderdaad. Ja. Zoals onder andere mijn Alphabattle.
0: Ja, zullen we die nog even draaien? Want die kan dus insturen. 675-1031.
1: Klopt.
0: Maar ook voor de Alphabattle. Vanavond strijdt Bert tegen mij. Dit is Kampert. Dit is David Bowie. All night. Want David Bowie was in de jaren 70 in Philadelphia in de studio om een heel album op te nemen. Met een Philly style, Philly soul.
1: Klopt, Sigma Studios, 1974. Begon hij de album, uiteindelijk heeft hij het afgemaakt in New York. Maar hij wou die Philadelphia sound wel graag opnemen.
0: En wil je die ook horen bij de letter X? Stem dan op Kampert. Dit nummer heet Young Americans, maar dit is Cam Meijers. Mrs. Jones. De uitvoerend artiest is Billy Paul en hij zingt over meneer en mevrouw. Ik en mevrouw Jansen. In dit nummer.
1: Mevrouw Jansen.
0: Ja,
1: Sister Slash komt wel uit Philadelphia bij.
0: Jawel, die komen er wel vandaan. Stem op mij als je Billy Paul helemaal wil horen bij letter X 675-1031.
2: De O van.
0: Nou, de OJ's. Dat is echt een typisch voorbeeld van Philadelphia Sound. Van Philly Soul.
1: Philly Soul, back. Ja. Bring it on, OJ's.

9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van Patti LaBelle. Lady Marmalade. Go, sister.

0: Ja, met letter P. Dat was natuurlijk Patti LaBelle van de groep LaBelle. Ze heeft de groep naar haar achternaam vernoemd. Uit 1974, dat was natuurlijk Lady Marmalade. Later in Moulin Rouge nog een keer nagedaan.
1: Ja.
0: Want nu zingt ze over New Orleans, over een dame van lichte zeden.
1: Ja.
0: Maar in Moulin Rouge ging het over Paris, toch?
1: Ja, maar ook over een dame van lichte zeden.
0: Ja, maar dan niet in...
1: Niet in New Orleans.
0: New Orleans.
1: Het gaat natuurlijk wel over... Ja. I mean, New Orleans en Paris are almost the same.
0: Nou, ja,
1: er is trouwens ja, ik weet niet, je houdt waarschijnlijk niet van American football, maar je hebt een Amerikaanse voetbalteam in New Orleans. Dat heet de Saints.
0: De Saints, Saints.
1: En ze hebben als... Ja, ik weet niet waarom. Ja, ik denk wel dat ik weet waarom. Maar die voelen zich echt heel erg verbonden. Parijs althans.
0: Oh.
1: Voetbalfans van Parijs, die voelen zich heel verbonden met die team.
0: Ja?
1: Dus dit jaar gaat de New Orleans Saints voor het eerst in Frankrijk spelen.
0: Oh, echt waar? Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, nee, tijdens, dat vind ik heel interessant.
1: Tijdens het seizoen. Een seizoen in Amerika dat begint rond augustus.
0: Oh ja.
1: Ze één keer per week hebben ze een wedstrijd. Soms op een donderdag, soms op een zondag. Meestal op een zondag.
0: Ah.
1: Nou, dan gaan ze dus naar Parijs vliegen en dan gaan ze een wedstrijdje spelen.
0: Leuk.
2: Ah, dat is goed. Ja, New Orleans.
1: Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar goed.
0: Nou, weet je, Patti LaBelle was dit was het origineel was van nummer Lady Marmalade. En we zoeken dus vanavond in de Alphabet Show songs from Philadelphia. Dus artiesten uit Philadelphia, of die over Philadelphia gaan, of de Philly Soul.
1: Zoals bijvoorbeeld een Patti LaBelle, die komt uit Philadelphia.
0: Daar zei ik op echt. En ook van OJ's daarvoor. Echt typisch Philadelphia. Nou, toen de letter Q. Ik heb gisteren even gekeken, wat kunnen we verzinnen? Queen komt niet uit Philadelphia.
1: Nee, nee.
0: En toen ging ik voor het eerst in deze hele carrière van mijn Paradise FM carrière dus, AI gebruiken.
1: Weten deze maand Brassa FM. Maar ga verder.
0: Ja. Doe me aan hoor. Sorry. Ik ging dus zoeken naar. Neem een Philly Soul song of neem een song from Philadelphia with a Q. En toen kwam AI binnen 2 seconden op. Question van The Futures.
1: The Futures is inderdaad wel een Philly Sound blues band, geloof ik.
0: Ja, ze komen uit Philadelphia.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat nummer kan ik niet vinden.
1: Question kan ik maar niet. Hey, ik zit gewoon nu gewoon top of my head te bedenken.
0: Ja.
1: Ken jij Questlove?
0: Nee, geen idee.
1: Questlove is dus de bandleider van The Roots. The Roots is de huisband van de...
0: Jimmy Fallon?
1: Klopt.
0: Oh ja.
1: De Late Show Jimmy Fallon.
0: Ja.
1: En ja, hij heeft zelf volgens mij wel ook een solo carrièretje gehad.
0: Oh ja, en hij heet Questlove. Ik ga even zoeken in het systeem hoor.
1: Hij heet Questlove, dus misschien...
0: Ja, staat er niet in. Tribe Called Quest? Nee.
1: Zullen we gewoon een Tribe Called Quest doen?
0: Nee, we gaan naar de R. Ja, sorry. Ja, nee. We lopen ook uit, dus het geeft niet.
1: En maar wat maakt het uit of we uitlopen?
0: Oh, we gaan straks nog even jouw Questlove zoeken. Maar nu even naar...
3: De R van...
0: Real Thing.
1: Van wie is dat?
0: Ja, ze komen uit Liverpool. Maakt niet uit. Niet uit Philadelphia. Maar het is wel Philly Sound.
1: Dat klopt.
0: Ja, lekker.
1: YouTube me or everything.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De S van
1: Solomon Burke met het prachtige Don't Give Up On Me.
2: If I fall short

0: Hij kwam uit Philadelphia met de S. Solomon Burke. Nou, dat is niet echt lachen, hoor. Het was helemaal geen lachwekkend liedje. Het was een prachtig nummer. Geef me niet op. Ga gewoon door. Heb je nog updates, Bert, over alles? Over aardbeving, over WK-voetbal?
1: Nou ja, WK-voetbal. Nou, de stand tussen Marokko en Haiti, dat is uiteindelijk 4-2 geëindigd. Wat betreft Brazilië, dat is 3-0. Nou, het lijkt erop dat waarschijnlijk Nederland, toch volgens ook veel kenners, dan klopt dat een beetje. Nederland gaat waarschijnlijk Marokko treffen.
0: Ja, hè? Dus dat... Marokko heeft en Brazilië hebben allebei 7 punten in die groep C.
1: Ja.
0: En, Brazilië beter doelsaldo, dus Marokko is tweede geworden.
1: Ja.
0: En Nederland moet tegen de tweede, tenminste als ze winnen morgen, Nederland.
1: Als ze groepshoofd worden, maar dat is wel het lijkt er wel erg naar. Dus,
0: kan het, ja, misschien denken ze, willen we liever niet, want dat wordt wel een heftige Nederland-Marokko.
1: Nou, dat wordt inderdaad een heftige.
0: Vooral in Amsterdam-West.
2: Dat is deze. Mijnderts melige moppetrommel.
0: Dan gaan er wat auto's in de brand, denk je niet?
1: Nou.
0: Wat de uitslag ook is.
1: Nou.
0: Oh, sorry. Oké. Okay. Het is tijd. Het is al 8:30 lang geweest. Het is tijd voor Mijnderts melige moppetrommel. Nou ja, heb je er zin in, Bert?
1: Ik heb er zin in.
0: Oké, daar komt hij. Hier is weer een vrolijke, gezellige, vrolijke, altijd lachwekkende doktersmop.
1: Vertel, wat heb je voor?
0: Komt een man bij de dokter?
1: Wacht, nee.
0: Zegt de man... Dokter, dokter, ik zag net 5 jongens een andere jongen in elkaar slaan. Zegt de dokter... Ja, waarom heeft u niet geholpen? Zegt de man... Ja, ik dacht dat 5 wel genoeg was. Erg, erg, hè? Wat vind je?
1: Ik vind dat violence is not...
0: Nee, praten we niet goed. Dit was een grapje, hoor, jongens. Lekker de stemming, hè?
1: Heerlijk. Hey, dat vind ik echt...
2: De thee van...
0: Sorry.
1: Een beetje Sister Sledges.
0: Ja, dit is Philly Soul. Philly Soul. Want dat doen we in de Alphabet Show vanavond. De thee van Thinking of You van...
1: Sister Sledge.

0: Met letter U, dat was You and Your Hand. En U schrijf je dus met een U. Ja, zo kom je op een liedje met een U. Ja. Want UB40 en U2 komen niet uit Philadelphia. Maar Pink wel. En daar hebben we dus al twee nummers van gedraaid.
1: Waar komt U2 vandaan dan?
0: Nou, ik denk ergens aan Belfast of zo. Belfast.
1: Dublin.
0: Song over Belfast Child. Right. Noord-Ierland, zullen we maar zeggen, hè?
2: Nee, joh.
0: Ah, nee?
1: Nee, ik denk dat ze echt uit Ierland komen. Kom niet van Noord-Ierland vandaan.
0: Uit normaal Ierland.
1: Ze zongen er wel heel veel verloven.
0: Oh, daarom
1: wel verloven.
0: Zo'n strijder, hè, die Bono.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, strijder voor de good cause, right?
0: Ja, zeker weten. Heel belangrijk, ja. Maar er is nu al twee nummers van Pink. Daarvoor trouwens, dat was uit The Greatest Showman, hè? Jij als filmkenner, Bert, weet waar die film over gaat. Met Hugh Jackman.
1: Hugh Jackman. En met?
0: Michelle Williams. Was dat een goede film? Het is een musical, hè?
1: Het is inderdaad een musical. Ja. Het gaat over een circus, right? The greatest showman on earth. En dan Hugh Jackman is the greatest showman. Hij is zo'n circusleider.
0: Oh ja, ik heb hem wel gezien in het vliegtuig. Ja, dan weet ik het weer.
1: Heb ik gezien?
0: Ja, was wel goed.
1: Okay.
0: Ja. Maar Hugh Jackman, ik heb hem ook in Les Miserables gezien. De Miserables.
1: Oh,
0: ik weet niet. Hij kan het allemaal. En dat irriteert mij. Dat iets allemaal zo goed kan. Ken je dat?
1: Ja, ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Maar datzelfde heb ik eigenlijk ook met Jim Broadbent.
0: Wie is dat?
1: Sorry. Hij was degene in Moulin Rouge bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Right? Die dan dat huis van de vrouwen van de lichte zeden.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal een beetje.
0: Die dat runde.
1: Was
0: dat die met dat rode haar?
1: Met dat rare snorretje.
0: Snorretje, ja.
1: Al make-up. Maar als je Jim Broadbent ook ziet. En die heeft echt van alles gespeeld. En dat hij dat ook heeft kunnen spelen.
0: Dat kan hij dan ook weer.
1: Fantastisch.
0: Bijna irritant dat ze dat bijna kunnen. Irritant. Ja, dat heb ik met Hugh Jackman dus.
1: Dat kan ik me goed voorstellen. En he's a genuine. Een really nice guy, volgens mij.
0: Het zal ook wel weer, ja. Echt zal hij ook wel weer aardig zijn.
1: Echt zo'n aardig man. Laatst was er een... Wat was het? Oh ja, ken je Trevor Noah?
0: Trevor Noah is die
1: Zuid-Afrikaanse voormalige late night host. Hij heeft nu trouwens een hele leuke podcast.
0: Oh ja.
1: Het heet Trevor Noah What Now. Luister daarna.
0: Tip van Bert.
1: Absoluut. Ja. Maar hij was een keer tijdens een show. Dan heb je bepaalde momenten waarin ze de camera's en alles even moeten herpositioneren.
0: Oh ja.
1: En dan praat hij even altijd met het publiek zo.
0: Leuk.
1: Heel informeel, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En toen kwam Anna Kendrick eruit. Ja. Ken je Anna Kendrick?
0: Nee, wil hem even helpen.
1: Nou, Anna Kendrick heeft bijvoorbeeld in Up in the Air heeft gezeten. Ze was ook in... ik ben even de naam kwijt. Over die a cappella groepen in... op college die dan tegen elkaar gaan zingen.
0: Oh, was dat met Whoopi Goldberg?
1: Nee,
0: Sister Act?
1: Dat was Sister Act. Dat is iets anders. Anyway,
0: maakt niet uit.
1: Dat zat ze ook in.
0: Ja?
1: Maar die komt gewoon spontaan naar buiten. Dus hij kijkt er echt zo aan van, wat doe je nou? Toen zegt ze, ja, ik wil eigenlijk ook even erbij zitten. Toen zegt hij van, oké. Dus toen ging ze soms erbij zitten. Hij is helemaal zo van, wat doe je eigenlijk? Ja? We zijn gewoon die camera's aan het herpositioneren. Hij zegt, ja, nee, maar jij bent nu toch even lekker aan het praten met je publiek. Zei hij, ja, dat wil ik ook even doen.
0: Oh, leuk.
1: En dan zeggen ze van, Hugh Jackman. Ja, Hugh. Dan zegt Anne Kendrick, ja, Hugh Jackman. What an asshole.
0: Ja.
1: Dan sta ik echt kaart te lachen. Zei ze, nee, het is echt een van de meest... aardigste mensen die je in Hollywood tegen kan komen.
0: Oh ja?
1: Dat is heel zeldzaam.
0: Zijn van die acteurs die altijd aardig blijven. Ja.
1: Ja, precies.
0: Hoe heet die van de Matrix ook alweer? Die is ook altijd zo aardig, toch? Keanu Reeves. Zegt ook van dat hij doet een goodwill en alleen maar vriendelijk.
1: Ja, het hoeft voor hem allemaal niet zo duur. En hij komt gewoon aanrijden in whatever.
0: Komt op zijn fiets naar Hollywood.
1: Of op zijn motor of whatever.
0: Ja,
1: ja dat zeggen ze ook. Ja, ik ken hem niet. Maar ja, goed.
0: Nee, ik ken hem ook niet. Nee. Nooit met hem gekwartet. nog twee nummers te gaan voor de alfabettel. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, nee, jij staat nu zo ongelooflijk voor.
0: Ja.
1: Het is niet leuk.
0: Mensen kunnen nog stemmen. 675. Nee, wat?
1: Ze kunnen niet stemmen.
0: Jawel. Nee, doe nog een oproep.
1: Weet je hoeveel mensen nu moeten stemmen om jou te laten verliezen?
0: Veel, dat klopt. Ja, dat klopt. Want ik heb Billy Paul met Me and Mrs. Jones. Ik zei net dat hij nog leefde, maar hij is al overleden trouwens, Billy Paul. Maar het oerbekende nummer Me and Mrs. Jones, die wil ik horen bij de X-Tracks. Want dat is het nummer van Philadelphia, waar morgen de Blue Wave speelt. Maar Bert heeft het nummer van David Bowie, Young Americans.
1: Ja, is opgenomen in Sigma Studios. Dat is een hele bekende Philly Sound Studio in Philadelphia. Hij is dus inderdaad een Engelsman, komt niet uit Philadelphia. Maar de sound wat hij wou van Amerika. Hoe heet het ook alweer?
0: Young Americans?
1: Ja, that one. Ja? Is wel inderdaad erg Philly Sound.
0: Ja, Philly Sound. Stem op Bert als je deze helemaal wil horen. 6751031. David Bowie of Billy Paul. Het kan nog. Twee nummers. We gaan dan twee nummers draaien van artiesten die uit Philadelphia komen. Dan moest ik even googlen. Ja, de meest bekende is misschien wel The Fresh Prince of Bel-Air. Die gaan we straks doen bij de W van Will Smith. Maar eerst nog een hedendaagse singer-songwriter. Ken je haar? Met de V?
1: Vivian Green, ken ik.
0: Oké, ik niet. Ik ga even luisteren.
2: De V van
0: Vivian Green.

0: En Philadelphia, dat is het thema van vanavond in de Alphabet Show. En het is ons bijna gelukt. We hebben nog 3 nummers te gaan. Het is 9 uur. Ja, dus Will Smith moet het doen. En je zei net, zullen we ook Summertime nog doen?
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Dan doen we dat in de afterparty.
1: Ja, ja, ja, hartstikke leuk. Maar heb je trouwens ooit... ken jij Graham Norton van Engeland? Die is, heeft zo'n talkshow, Engelsman.
0: Oh,
1: hartstikke
0: nee,
1: leuk talkshow.
0: Oh, jawel, ja, ja. Er zitten al die sterren in altijd, hè.
1: Right. Ja. En dan heeft hij dus een keer heeft hij het publiek... Dan had hij dus Will Smith de gast. Ja. En toen heeft hij het publiek gewoon gevraagd. Maar ja, het blijkbaar iedereen in Engeland kent gewoon... die rap van French Prince of Bel-Air gewoon uit hun hoofd.
0: Ja.
1: Dus toen heeft hij dus iets met hun afgesproken... dat zodra hij een bepaalde woord gaat zeggen...
0: Oh.
1: Dan gaat het hele publiek gewoon... Dat hele lied gewoon rappen.
0: Ja, Fresh dus, Prince of Bel-Air, ja, zoiets of zo. Dus
1: gewoon vanaf het begin.
0: Yeah. Vanaf het begin.
1: This is a story, but anyway, about how... No. Dus hij is bezig met die interview en hij zegt, dan zegt hij dat
0: sleutelwoord.
1: Zoiets van, so you were born and raised in West Philadelphia. En dan begint het hele publiek, so... En hij kijkt echt zo van, holy... Want er zitten gewoon echt 300 man dat lied te rappen.
0: Dat hebben ze afgesproken met hem.
1: Ja, schitterend.
0: Ja, dat hij heeft natuurlijk wel een beetje toen verpest met die... Was het Oscars of Grammys, waarbij die dus...
1: Met de Oscars.
0: Boos was.
1: Dat was de eerste Oscars tijdens COVID. En
0: Kevin Hart? Nee,
1: Chris Rock.
0: Oh, Chris Rock, ja.
1: En toen hadden ze dus een bepaalde setup... dat hij heel makkelijk eigenlijk bij die persoon kon komen.
0: Ja.
1: Dus hij staat zo op, loopt erop af... en geeft een gigantische... Ja,
0: slaps hem in de face, hè?
1: Ja. Hij heeft sindsdien eigenlijk het enige bekende film... wat hij toen heeft gedaan, is Bad Boys 4, geloof ik.
0: Oh.
1: Maar hij wordt min of meer een beetje ze noemen dat blackballing.
0: Ja?
1: Ze wordt een beetje geblackballed in Hollywood op dit moment. Maar
0: I Am Legend was wel heel goed.
1: Ja, er zijn ook geruchten dat er een I Am Legend 2 uitkomt.
0: Oh, toch wel?
1: Daar was hij echt mee bezig ook met de productie daar.
0: Oh,
1: maar dat is ook allemaal
0: kan schattig. Dat wel, ja. Ja, ja, ja. Hey, het is 9 uur geweest. Ik denk uitslag voor de Alpha Battle. Vertel het maar, wie heeft er gewonnen?
1: Ja, Kamp Meijndert met
2: de
1: Mr.
2: X van...
1: Nou, Me and Mrs. Jones van Billy Paul.
0: Heb ik gewonnen?
1: Je hebt gewonnen.
0: Dan ga jouw nummer ook draaien over David Bowie. Young Americans komt in de afterparty. We gaan tot 10 uur door met liedjes uit Philadelphia.

0: een lekker nummer met de letter I. Dat was You Got Me. Bijna aan het einde van de Alphabet Show. Dat waren dus The Roots, samen met ook Erika Badu.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ook zingen. Ja, ja, lekker. Ja, en Roots was dus is dus de band van Jimmy Fallon, nog steeds?
1: Ja, klopt. Nog steeds zijn ze. Zij excuses, sorry.
0: Geeft niet, hoor.
1: Het bekende jaar dat Prince dus op het podium hier stond voor de North Sea Jazz Festival.
0: Ja.
1: Was hetzelfde jaar dat The Roots ook eigenlijk geprogrammeerd werden.
0: Oh, ja.
1: Maar die werden geprogrammeerd eigenlijk net na Prince.
0: Zwaar hier, ik heb ze dus ook helemaal niet gezien. Nee, want ik was bij Prince. In zijn afterparty van anderhalf uur.
1: Nou ja, goed, inderdaad. Oh, met vijf, zes nagiftes. Dus ja, niemand die ging dus naar The Roots.
0: Jammer, maar dan moet The Roots toch terugkomen nog een keer.
1: Ja, vind ik ook. Questlove die was al een keer eerder. Er is een aflevering van de North Sea Jazz. Was hij hier, maar gewoon puur op persoonlijke titel. Want hij vindt DJ'en ook heel erg leuk.
0: Oh, ja.
1: En dan komt hij opeens bij een afterparty. Is gewoon lekker aan het DJ'en. En dat deed hij dus hier een keer.
0: Ja, en in de afterparty zo nog een nummer van The Roots, hè?
1: Ja, en heb ik persoonlijk zelf aangevraagd. Vind ik hartstikke leuk.
0: Dat mag.
1: Heet die.
0: The Seed.
1: Ja,
0: okay.
1: Leuk nummer.
0: Want ze komen uit Philadelphia. En we hebben nu 25 nummers gedraaid van artiesten uit Philadelphia. Of met de Philly Sound, of met Philadelphia in de titel. Het is ons gelukt, Bert.
1: Mijn bewondering gaat uit naar jou. Want ik schreeuwde het uit en ik had al een paar nummers opgezocht.
0: Ja.
1: Maar jij hebt het helemaal afgemaakt samen met de luisteraars van vanavond. Die massaal hebben aangevraagd.
0: We hebben het samen gedaan. We zijn helemaal één in deze aflevering.
1: Want weet je waarom? Want morgen gaan wij gewoon winnen in Philadelphia.
0: Morgen zijn we ook één in Philadelphia.
1: Morgen zijn wij één in Philadelphia. 1 uur Marconi Plaza. All of you guys, de Blue Wave fans, ga er naartoe, want er gaat dus een parade om 2 uur vertrekken vanuit Marconi Plaza richting het stadion. Het wordt 1 grote blauwe massa richting het stadion in Philadelphia. En dan gaan we de Blue Wave gewoon aanmoedigen. Want zij gaan morgen winnen tegen Ivoorkust.
0: Zeker weten.
1: En dan, vrijdag gaan we dus niet meer naar werk.
0: Nee, dan gaan we echt uitslapen en feestvieren. Ja, morgen om 3 uur de aftrap. We gaan, dat is heel spannend. Ja, in de tussentijd hebben we een hele rare uitzending gehad met daarvoor al een aardbeving die voelbaar was hier. Maar ik lees nu toch ook wel op NOS.nl dat er vrees is toch voor veel slachtoffers, hoor, in Venezuela, in Caracas. Ja. Er zijn toch heel veel gebouwen ingestort. Er waren eigenlijk 2 aardbevingen. 1 van 7.2 en daarna nog een paar minuten van 7.5. Een paar minuten later op de schaal van Richter. Dus er is wel vrees. En het is ook hier zeker op het eiland gevoeld. Ook hier in het ziekenhuis staat er. Zijn mensen die hebben het ziekenhuis hier, het CMC, zien schudden.
1: Ja, nou ja, goed, wij zaten hier in de studio samen met Vanessa. En wij hebben het inderdaad wel hier heel duidelijk gevoeld. Heel raar, het was zeker zo'n 15 tot 20 seconden telde ik ongeveer dat
0: zeker
1: het beven. Ja. Ja. Heel apart. En nou ja, ik hou mijn hart echt vast voor de mensen in Caracas, want die hebben het sowieso niet breed.
0: Nee.
1: Dus ja, echt ik hoop echt dat morgen allemaal reuze meevalt, hoop ik.
0: Laten we dat hopen.
1: Laten we dat hopen.
0: Ja, zeker weten. Hey, dankjewel, Bert. Dat was weer gezellig.
1: Dat was supergezellig. Thanks voor de uitnodiging, Meijnerd.
0: Ja, kom gauw weer eens terug.
1: Zal ik zeker doen.
0: Volgende week, dat kan niet, want dan heb ik Dertie al beloofd.
1: Oh.
0: En dan zouden we...
1: Wat doen volgende week?
0: Ja, we gaan slijpliedjes doen. Ken je dat? Slijpen? Zeiden wij het.
1: Oké, wij hadden daar een ander term voor. Wij noemden het meer schuiven, geloof ik.
0: Schuivelen, ja. Niet buikdansen, dat is iets anders. Maar slowen, zeggen sommige mensen.
1: Ja, slow dancing. Wij noemen het slow, ja.
0: Slow dancing.
1: En bij ons vroeger, tenminste toen ik tiener was, had je dan, als je dus naar een feestje ging, waren er dus altijd, zeg maar, 5, 6 popliedjes. Dan waren er 5, 6 meringue liedjes op Curaçao meestal. En dan...
0: Dan kwam er rook.
1: Dan kwam
0: of niet?
1: Dan kwam er opeens dat licht ging dan omlaag.
0: Ja.
1: En dan dacht je van ja...
0: En dan moest je een meisje uitkiezen.
1: Dan moest je een meisje uitkiezen. Dan ga je lekker dansen.
0: En op welk nummer deed jij dat dan?
1: Ja, ik zit even zo te bedenken. Volgens mij noem er een paar voorbeelden op. Are You Speak Wagon, kan ik me zo herinneren.
0: People Loving You.
1: Yeah. People Loving You. I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. Spandau Ballet.
0: Through the Barricades.
1: Through the Barricades, onder andere bijvoorbeeld.
0: Nou, we gaan dus echt een hele slow uitzending doen volgende week. Met allemaal van dat soort slijpen. Nou, Me and Mrs. Jones zou ook kunnen bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, maar dat was niet tenminste.
0: Dat deed je niet.
1: Bij mij waren het meer nummers van de jaren 80. Dus nee, die kwam niet. Wat wel naar voren kwam was... bijvoorbeeld House for Sale.
0: Oh, ja. Ja, dat is van Lucifer, van de Nederlandse band.
1: Ja,
0: Klopt. Met Henny Huisman op de drums.
2: Op de
0: maar dat deed je dan hier op Curaçao?
2: Ja, dat deed
0: ik
2: op Curaçao.
0: House for Sale. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars hebben, wat ze denken. En wat, waar ze op gesloten hebben vroeger. Waar, gesloten, gezwijmeld, gedanst.
2: Nou, je zal verschillende generaties krijgen. En dat is dus juist zo leuk. Het wordt lekker divers.
0: Leuk. Nou, we gaan het zien volgende week. Leuk. Nog één nummer te gaan en daarna een afterparty met nummers uit Philadelphia. Philadelphia artiesten of Philadelphia sounds. En jouw nummer nog van David Bowie gaan we ook draaien. Zo.
2: Hartstikke leuk. Hey, Meindert, hartelijk bedankt. Ik heb het echt genoten. Doe de groetjes aan Daddy voor me.
0: Dat zal ik doen.
2: Dankjewel.
0: Tot gauw, hè, weer.
3: De Z van...
0: Ja, een Z is ook een nummer nog. Zing When the Strings of My Heart. The

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa

0: 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wachten. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: SFM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 32 cent. Elektriciteit en water stijgen woensdag 1 juli. Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de John B. Gorsiraweg is vanmorgen een bewoner gewond geraakt. De brandweer werd om 8:30 opgeroepen om het vuur te blussen. Een bewoner raakte gewond toen hij een matras naar buiten probeerde te brengen. Hij is per ambulance naar het CMC gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. De prijzen aan de pomp dalen dinsdag 30 juni. Benzine kost dan 2,66 gulden per liter. Een daling van ruim 9 cent. Diesel daalt naar 2,16 gulden per liter. Een daling van meer dan 2.

0: Het stroomtarief gaat met bijna 28 cent omhoog en water met ruim 11 cent per kubieke meter. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand opnieuw samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft aangegeven dat deze bijeenkomst op 29 of 30 juni plaatsvindt, waarschijnlijk in Zwitserland. Tijdens een eerdere ontmoeting spraken de delegaties af om werkgroepen op te richten voor onderhandelingen over nucleaire zaken en sancties. In Frankrijk is vandaag opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947. Woensdag werd een gemiddelde temperatuur van circa 30 graden gemeten, waarmee het record van dinsdag is verbroken. In de helft van Frankrijk is het zelfs minstens 40 graden geweest. Code rood geldt voor een groot deel van het land. In Frankrijk geldt vandaag code rood wegens extreme hitte in 72 departementen. Dit betreft 14 meer dan woensdag. Meer dan 95% van de Franse bevolking, zo'n 51,1 miljoen mensen, wordt getroffen door deze waarschuwing. De hittegolf die het land sinds vorige week teistert, brengt recordhoge temperaturen met zich mee. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven groeien, maar wel langzamer. Dit meldt de Centrale Bank. De groei komt vooral door investeringen in toerisme en vastgoed. Voor Curaçao wordt een groei van 2,7% verwacht, voor Sint Maarten 2,6%. De inflatie ligt vermiddeld op 2,4% door stijgende energieprijzen. In Curaçao hebben mensen gistermiddag de gevolgen gevoeld van twee zware aardbevingen voor de kust van Venezuela. De sterkste had een magnitude van 7,5. Interim-president Rodriguez heeft in Venezuela de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn minstens 32 doden en 700 gewonden gemeld.

0: Dan nog internationaal nieuws. Door aardbevingen in Venezuela zijn in de staat La Guaira tientallen gebouwen ingestort. De stroom is uitgevallen en veel mensen zijn in het puin op zoek naar hun naasten. Waarnemend president Delcy Rodriguez meldde dat er 32 doden en meer dan 700 gewonden zijn geteld. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk. De klimaatchef van de Verenigde Naties, Simon Steel, koppelt de extreme temperaturen in Europa aan klimaatverandering. Hij stelt dat de huidige hittegolf onmiskenbaar het gevolg is van de klimaatcrisis en dat dit een prijs is voor de uitstoot van fossiele brandstoffen. In Nederland stijgen de temperaturen ook aanzienlijk. Steel waarschuwt dat de situatie verergert zolang fossiele brandstoffen worden verbrand. Landen rond Venezuela hebben hulp beloofd na de dodelijke dubbele aardbeving. Mexico, Cuba en El Salvador sturen hulp. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft hulp in de vorm van gespecialiseerd personeel voorbereid. El Salvador zendt 300 reddingswerkers en 50 ton hulpgoederen. Ook de Verenigde Staten en Spanje bieden steun aan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat bloe. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de

0: finale op 20 juli. The Pink Elephant goes blue. So do you. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

Paralyzed op deze vroege donderdagochtend. Het is matchday. Ja. 6:12. Goed dat je me aan hebt staan, ook zo vroeg. John Legend, die is er ook vroeg bij. PDA hoor je.

Orange Grove. Het is Ready for Rachel Paradise. 101 van harte. Goedemorgen, zeg. 20 over 6. Laten we even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij hier op één oor lagen. Want reddingsteams die zijn nog altijd op zoek naar overlevenden na de zware aardbeving gisterenmiddag in Venezuela. Hulpverleners doorzoeken met speurhonden en zwaar materieel ingestorte gebouwen, terwijl internationale hulpgoederen het getroffen gebied beginnen te bereiken. Onder andere de VS, Spanje, Qatar zelfs. Meerdere landen die hebben hulporganisaties. Die hebben reddingsteams, medische voorzieningen en noodvoorraden gestuurd. De autoriteiten vrezen dat het dodenaantal verder zal oplopen naarmate de verwoeste gebieden worden bereikt. Inmiddels staat die teller op 32 doden, 700 gewonden. Dan naar Frankrijk. 5 mensen zijn daar uit voorzorg in isolatie geplaatst nadat ze nauw contact hebben gehad met de arts bij wie eerder deze week ebola werd vastgesteld. Het gaat om zorgmedewerkers en directe contacten die worden gecontroleerd op eventuele ziekteverschijnselen. Volgens de Franse gezondheidsautoriteiten vertoont niemand op dit moment symptomen van ebola. Het bron- en contactonderzoek wordt voortgezet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dan president Trump heeft na intensief overleg en stevige discussies met senatoren uit zijn eigen Republikeinse partij alsnog voldoende steun gekregen voor zijn Iran-beleid. Eerder leek een meerderheid in de Senaat zijn militaire bevoegdheden te willen beperken, maar na aanpassingen en politieke onderhandelingen schaarden voldoende partijgenoten zich alsnog achter het voorstel van de White House. En daarmee voorkomt Trump een gevoelige politieke nederlaag op een belangrijke buitenlands dossier. En het Nederlandse regeringsvliegtuig, ook regelmatig te gast op Hato Airport, wordt gebruikt door de koning, de ministers en de leden van het kabinet. Dat moet worden vervangen. Volgens het ministerie lopen de onderhoudskosten steeds verder op en voldoet het toestel op termijn niet meer aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Het heeft ook te maken met dat het een Boeing is en dat de KLM overstapt op Airbus. De aanschaf van een nieuw regeringsvliegtuig kost naar verwachting tientallen miljoenen euro's. De overheid onderzoekt welke toestellen geschikt zijn en wanneer de vervanging dan precies kan gaan plaatsvinden. Ja. Dat is toch een relatief belangrijk onderdeel van het wagenpark van de overheid. Ook een relatief duur onderdeel van dat wagenpark. Goed, zeg, ben je weer een beetje bijgesproken? Dat is toch altijd lekker een begin van de dag. Goed geïnformeerd, vind je niet? Zometeen wat meer info over onze eigen regio met Nelly Rossa in het laatste Paradise FM nieuws. Eerst muziek nu van Michael Jackson.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Command the road with ultimate.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbuiweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: harte goedemorgen. Je donderdagochtend doet zich aan. Het is 6:55 al. En hier is Nelly met je laatste Paradise FM nieuws update. Goedemorgen, bon dia.
1: De zware aardbevingen van gistermiddag voor de kust van Venezuela waren ook voelbaar op Curaçao. Er is volgens de meteo geen sprake van een tsunami-dreiging. Wel wordt er rekening gehouden met naschokken. En verder meldt de centrale bank dat de economie van Curaçao dit jaar met 2,7% groeit, vooral dankzij het toerisme. Wel zorgt de onrust in het Midden-Oosten voor duurdere brandstof en een verwachte inflatie van 2,4%. En internationaal nieuws, want in Venezuela is een massale reddingsoperatie op gang gekomen na de twee aardbevingen van gistermiddag. De bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 behoren tot de zwaarste in het land in een eeuw tijd. Tientallen gebouwen zijn ingestort en reddingswerkers zoeken kortsachtig onder het puin naar overlevenden. Volgens de officiële cijfers zijn er zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden. Maar de angst is dat het slachtofferaantal nog drastisch zal stijgen. Ja, hulporganisaties benadrukken dat de komende 48 uur cruciaal zijn om levens te redden. Het Rode Kruis is ter plaatse om evacuaties te ondersteunen en de hulpbehoeften in kaart te brengen. Ja, voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers gevallen.
0: Oké.
1: Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie nauwlettend in de gaten.
0: Ja, dat waren heftige beelden die ons hebben bereikt. Mm. En er is ook een oproep gedaan, begreep ik, dat de Venezolaanse overheid de sociale media's moet ontblokkeren. Er schijnt nogal wat geblokkeerd te worden daar. Om mensen in contact met elkaar te laten kunnen zijn. Mm. Heftig.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Heb je hem gevoeld?
1: Nee, niks gevoeld.
0: Ik ook niet. Ik heb hem wel gehoord. Maar dat was het eind van de dag. Dus ik dacht eerst eventjes dat het mijn maag was die rommelde. Maar toen dacht ik, hé, dat is de compressor uit de koelkast. Ik kwam net namelijk de keuken ingelopen. En, maar dat bleek, dus achteraf bleek dat het een aardbeving te zijn. Ja, zijn we dan ook, hoe zeg je dat, blessed dat wij dat op deze manier kunnen beleven in plaats van hoe ze dat aan de overkant van het water beleven. Zo'n aardbeving. Dat wij alleen maar dingen horen of voelen en dat zij gewoon last hebben van gebouwen die in elkaar storten.
1: Straten die helemaal open zijn.
0: Ja.
1: Het is echt, de beelden waren verschrikkelijk. Maar dat zie je dus ook in de kranten. Op de voorpagina van de Extra onder andere. En ook in de Vigilante zie je dus foto's van die ravage die is aangericht. Gisteravond is dus de noodtoestand uitgeroepen. De ravage is enorm. En de bevingen hadden natuurlijk ook gevolgen voor het vliegverkeer. Want de internationale luchthaven van Caracas, de Maiquetía, heeft zware schade opgelopen, waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen. En dit leidde gisteravond direct tot een omleiding naar Curaçao. Een toestel van Iberojet was onderweg van Spanje naar Caracas met 353 passagiers aan boord. Maar zij moesten dus uitwijken naar Hato. En de autoriteiten op ons eiland hebben zich over de passagiers ontfermd. En ook opvang voor ze geregeld.
0: Ja.
1: Colombia heeft inmiddels ook aangeboden om de luchtverkeersleiding van Venezuela te ondersteunen. Vluchten worden nu omgeleid naar Bogotá, Barranquilla. En ook Curaçao staat dus stand-by om meer vliegtuigen op te vangen.
0: Ja,
1: ja, het is, als je die foto's ziet, het is gewoon verschrikkelijk.
0: Heel heftig. Zeg, ander nieuws in de kranten. Iets met blauw, denk ik.
1: Nou ja, ik wil toch eerst even over dat wat gisteren gebeurde. Want toen, wij zagen hier rookontwikkeling. En
0: oh ja.
1: Het ging eigenlijk wel snel. Dat waren die rookpluimen veranderden in witte rook. Dus wij dachten, het is allemaal wel oké.
0: We dachten, er is een nieuwe paus.
1: Nou, ik dacht dat niet. Maar ik dacht, het is wel oké. Maar uiteindelijk was het dus niet zo oké. Want een huis aan de John B. Gorsiraweg stond dus in brand. En bij aankomst van de politieeenheid constateerde deze dat een deel van het interieur van het huis in brand stond. En er werd snel assistentie gevraagd van de brandweer om de brand te kunnen komen blussen.
0: Ja.
1: En uit het onderzoek bleek dus dat de bewoonster kleding op bed ging strijken. En op een gegeven moment zette zij dus het strijkijzer op een matras.
0: Ja.
1: Maar ze wachtte te lang met het weer oppakken, wat resulteerde in een brand.
0: Ach.
1: En de bewoonster die inzag dat zij de brand dus niet onder controle kon krijgen, rende weg om haar zoon te roepen, zodat hij kon helpen.
0: Ja.
1: En hij probeerde dus die brandende matras weg te trekken om deze dus uit de slaapkamer te halen. Maar hij liep daarbij dus brand gaswonden op aan zijn handen en buik.
0: Ja.
1: Waardoor hij natuurlijk de matras moest laten vallen. En het zorgde ervoor dat de brand zich uitbreidde en het huis dus gedeeltelijk verwoestte. Dat is echt heel raar. Echt een ongeluk zit echt in een klein hoekje. Nou, de ambulance heeft het slachtoffer dus naar de spoedeisende hulp van het CMC gebracht voor verdere medische behandeling. En het huis is gedeeltelijk afgebrand. Ja, je ziet dat wel op die foto's. En het zijn die huizen daar zo naast de Amerikaanse ambassade. Daar is,
0: bij het consulaat, daarachter.
1: Bij het consulaat, ja.
0: Ja.
1: Het Amerikaanse consulaat. Er zijn nog huizen van de oude, wat is het nou, die handelsmaatschappij.
0: Ja.
1: Ja, heel naar. Dus ik zal voortaan niet zo snel meer roepen van het is allemaal wel oké, want dat is het dus niet.
0: Nee.
1: Wel goed nieuws is voor de portemonnee aan de pomp, is dus dat de nieuwe prijzen voor brandstof en elektriciteit, die gaan dus dalen. Vanaf dinsdag zakt de prijs dus voor een liter benzine met 9 cent. En diesel wordt maar liefst 32 cent goedkoper. En op 1 juli gaat ook de elektriciteitsprijs omlaag, licht omlaag, met ongeveer 1,5 cent per kilowattuur. Maar water stijgt wel met 11 cent per kubieke meter.
0: Oké.
1: Nou, dat verder in de kranten. En jij wilde iets blauws. Nou, op de voorpagina inderdaad van het Antilliaans Dagblad zie je dus dat de supporters zijn ready. Blue Wave straalt vertrouwen uit voor cruciale wedstrijd. Nou, duizenden fans zullen dus straks vanmiddag om 4 uur daar zo in Philadelphia zitten in het stadion voor het duel tegen Ivoorkust. En dit duel is dus bepalend of ons team onderuit gaat of doorgaat naar de volgende knock-out ronde. En winnen is een must. En we moeten wel met echt hele goede cijfers winnen.
0: Mm.
1: Dus gooi het er maar in.
0: Je moet met goede cijfers winnen. Is 1-0 niet genoeg?
1: Nee, joh, we staan helemaal onderaan in het groepspoel.
0: Oh, ja.
1: Die 1-7-1 heeft ons niet echt geholpen.
0: Nee. Oké, nou dan moeten we ervoor gaan. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Knallen met de ballen. Dat is een beetje het advies voor vanmiddag.
1: Ja, Gilbert zit natuurlijk ook. Gilbert Martina, de voorzitter van voetbalbond FFK. Die zit daar ook, zal ook daar natuurlijk aanwezig zijn. En tegenover het Antilliaans Dagblad spreekt hij van een gezonde spanning. De mindset staat op winst. Onze eerste 3 punten wat zal leiden tot kwalificatie voor de tweede ronde. Dus we gaan 3 punten binnen deze wedstrijd binnenhalen. Zodat we door kunnen. Dus als we allemaal dezelfde mindset als Gilbert hebben, dan komt het wel goed.
0: Wat leuk zeg. Ik lees trouwens ook dat Aruba solidair is. Ook ambtenaren op Aruba die mogen vanmiddag weg van de zaak om te gaan kijken. Oh. Maar wel pas vanaf 3 uur. Niet zoals bij ons vanaf 12 uur.
1: Nee, de wedstrijd is ook pas om 4 uur.
0: Ja, dus op zich is een uurtje vooraf toch prima. Maar waarom is dat eigenlijk vanaf 12 uur? Omdat dat gewoon lekker makkelijk is of zo?
1: Nee, je moet heel veel dingen regelen voor watchparties. Weet je?
0: Ja.
1: Bij de KFC, je moet instellen, lange rijen daar zo. Nee, spreek uit ervaring. Toetjes ook nog regelen. No. Ja.
0: Ja, en je moet je haar nog doen. Kleren uitzoeken.
1: Ja, de was nog ophangen. Van alles.
0: Ja. Oké, nee, logisch. Waarom hebben ze niet de hele dag vrijgegeven anders?
1: Nee, dat is weer te overdreven, hè?
0: Oh, dat is overdreven, oké. Tot zover. Bedankt. Ja.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
0: uit volle borst. Ja, zeg van harte goedemorgen. Meebrullen doen we met U2, Everlasting Love.

0: Het is Christina Aguilera op 103.1 Paradise. Goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Vandaag wederom in de aanbieding 2 Beach Entrance tickets voor het Blue Bay Resort. En daarbij 50 piek te besteden bij Tribu, daar het pizza restaurant. Ik zou het wel weten, ja. Heerlijk. Lekker een dagbesteding. Lekker een weekendje, dagje in het weekend die kant op. Ja, niet het hele weekend, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Op onze kosten, ja, kan je overkomen. Als je meespeelt met welk dier hoor je hier? Luister en huiver.

dieren die... die je er maar beter niet bij kan hebben op je verjaardagsfeestje, zeg maar. Het zijn niet de gezelligste gasten in een kringgesprek. Ze lijken een beetje op uit de kluiten gewassen versies van wat we hier hebben rondlopen in de bomen. Hè? De boomduif, zeg maar. Alleen deze die komen niet om je afgekloven chicken wing mee te nemen. Nee, die komen zelf iets afgeluiven, zeg maar. Dan niet alleen chicken wings, maar ook je benen en je armen en zo. Gaat zien. Het is ook niet het geluid van uw gast hier aan het eind van de dag.

Het is Paradise en Jack Johnson hoorde je daar, Upside Down. Welk dier hoor je hier? Het is geen gier, kan ik je vertellen, maar wat is het wel? Het heeft scherpe tandjes. En het is de grote broer van de leguaan, zeg maar. Maar dan iets minder goed gehumeurd. Dus. Ja, ik zou hem niet per se op mijn verjaardagsfeestje erbij willen hebben. Maar goed, dat moet je zelf weten. En het bijt in je bil. Ook nog eens een keer, ja. 675-1031. Wat is het dier wat wij zoeken vandaag? Voor twee beach entrance tickets bij het Blue Bay Resort. Kom maar door, met jouw goede.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink

0: Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Goedemorgen, het is Paradise FM op je donderdagochtend, match day. 7 uur, daarom Nelly en Rosa hier met je laatste nieuws op de Bondia. Goedemorgen.
2: In Frankrijk zijn 5 mensen uit voorzorg in strikte quarantaine geplaatst nadat zij in het vliegtuig hebben gezeten met een arts die besmet is met ebola. De 5 moeten 21 dagen in thuisisolatie blijven en worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het gaat om de eerste ebola-besmetting in Europa sinds de recente uitbraak in Congo. De Franse arts was daar op humanitaire missie en vloog vanuit de hoofdstad terug naar Frankrijk. Tijdens de vlucht verslechterde zijn situatie licht, waarna hij zelf alarm sloeg. Bij aankomst is hij direct in isolatie overgebracht naar het ziekenhuis, waar zijn situatie momenteel stabiel is. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid is het risico op verdere verspreiding vooralsnog klein. De arts had tijdens de vlucht op hoofdpijn na geen zware symptomen. Ebola is pas besmettelijk op het moment dat een patiënt daadwerkelijk ziekteverschijnselen vertoont. De hulporganisatie waarvoor de arts werkte onderzoekt nog hoe de man besmet heeft kunnen raken. En heel Europa zucht onder een extreme hittegolf. In Spanje eiste de hittegolf de afgelopen dagen al 7.

0: Sinds het begin van de metingen. Ook in Frankrijk is de situatie ernstig. Zeker 40 mensen kwamen om het leven door verdrinking toen ze verkoeling zochten in het water. Daarnaast is er grote verslagenheid door de dood van 3 jonge kinderen die deze week in verschillende Franse steden bezweken nadat ze waren achtergelaten in snikhete auto's. Het Verenigd Koninkrijk beleefde de warmste junidag ooit en in Italië geldt voor 16 steden code rood. En ook landen als Polen en Kroatië zetten zich momenteel schrap voor temperaturen van ruim 40 graden. En lokaal nieuws, want verschillende inwoners van Curaçao hebben gistermiddag de effecten gevoeld van 2 zware aardbevingen vlak voor de kust van Venezuela. De zwaarste beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen. Daar zijn zeker 164 doden gevallen. De meteo hier bevestigt dat er geen tsunami-dreiging is voor ons eiland. De crisisstaf houdt de situatie in de gaten vanwege mogelijke naschokken. Curaçaoënaars in Venezuela wordt dringend verzocht zich online te registreren via nederlandwereldwijd.nl. En dan de economie. De centrale bank verwacht dat de economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven groeien. Mede doordat toeristen vanwege de onrust in het Midden-Oosten vaker voor het Caribisch gebied kiezen. Voor Curaçao wordt het jaar een groei van 2,7% voorspeld. Keerzijde zijn de stijgende brandstofprijzen. Toch blijft de inflatie op ons eiland dit jaar naar verwachting steken op gemiddeld 2,4%. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
4: No solo gré, tu renico passion. Lo que ha comenzado como un sueño, habirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Landhuis Chobolobo of bij De Heren kun je terecht voor een lekkere ijskoude brasa. Jeroen, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Nou, ik zou wel eentje lusten nu naar de ijskoude brasa.
0: Waar moet je niet aan denken? Hou op zich, het is 6:11. Ja, ben jij wat later, hè? Je zit in een andere tijdzone.
1: Andere tijdzone.
0: Ja.
1: Ik heb een heel ongeruste collega, dat is een Engelse.
0: Ja.
1: En die heeft dus het verhaal gehoord dat ene wonderdokter uit Ghana, Nana Kwaku Bonsam, heet de beste man,
0: ja,
1: die heeft voor Engeland-Ghana een vloek uitgesproken over Harry Kane, zodat hij dus niet tot scoren kon komen. En ze geloofden dat natuurlijk niet, maar hij heeft niet gescoord. En dus hij maakt zich nou wel ernstig zorgen daarover.
0: Kunnen we die man ook niet op die voorkust loslaten?
1: Ja, nou, daar kom ik zo nog op, hoor. Oh, okay. Want dat gaat nog verder. Maar hij heeft inmiddels gezegd van, hij heeft Kane vrijgelaten, dus hij kan weer aan het scoren. Dus Amy is weer helemaal gerust.
0: Oh, fijn.
1: Maar de olifanten, hè, de bijnaam, de Les Elephants,
0: mm-hmm,
1: die zijn zich ook natuurlijk aan het voorbereiden op straks. En dat doen ze in de staat Delaware. Maar die hebben ook de hulp gekregen van een Soldier of Jesus.
0: Oh.
1: En de beste man, ja, die maakt zich enerzijds wel een beetje zorgen, want hij zegt, Curaçao heeft allerlei occulte instrumenten ingezet om het gevaar van Ivoorkust te bezweren. Maar hij zegt, dat lukt een hele lange tijd, maar in de slotfase weten we toch 2 keer te scoren. En winnen we dus de wedstrijd 2-0 en gaat Ivoorkust dan door naar de volgende ronde. Hij heeft ook nog gezien dat een Afrikaans land de wereldbeker mee naar haar huis gaat nemen.
0: Oh.
1: Ja. Dus wat moet je ervan zeggen, hè? Van dit soort
0: wonderdoktoren. Weet niet wat hij heeft gerookt, maar dat wil ik ook wel.
1: Jezus. Ja. Nou ja, maar veel zal wel weer aankomen, denk ik, op goed verdedigen. En daar zal Eloy Room, die zal vast hopen dat het engeltje op de lat, Jairzinho Pieter, weer plaatsneemt.
0: Ja.
1: Want hij zei na de wedstrijd tegen, wat was het? De laatste wedstrijd tegen de Ecuador, zei hij van, nou ja, hij zegt, ik heb gevoeld dat hij bij me was. Hij zegt, die heeft ons er doorheen gesleept, Jairzinho. Het is ook een heel triest verhaal. Ik ken hem zelf persoonlijk heel goed.
0: Ja.
1: Een lieve jongen. En zo ineens verdwenen. Blijft een heel raar verhaal allemaal. Maar goed. Hij is er dus nog altijd bij. En hopelijk staat hij Rome en Curaçao vandaag ook bij. Want het zal nodig zijn, want het grote afvallen is begonnen. Inmiddels in Qatar, Tsjechië, Haiti, Turkije, Tunesië, Jordanië en Panama. Die weten al waar ze aan toe zijn. Die kunnen naar huis.
0: Mm-hmm.
1: En er zitten nog een aantal landen zoals Zuid-Korea.
0: Maar Qatar heeft wel wat bereikt, hè? Qatar heeft wel wat bereikt op het WK. Het is toch het enige land geweest die iemand een gebroken been heeft gehakt op een WK.
1: Zo. Gadver, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat was wel heftig.
0: Ja.
1: Nou ja. Dus, die zijn niet heel veel verder opgeschoten sinds 4 jaar geleden.
0: Het is een beetje alsof je als eerste naar huis gaat op een verjaardagsfeestje van iemand. En onderweg naar buiten nog eventjes de volledige tafel, de eettafel die vol staat met allemaal lekkers doormidden hakt. En de tafellaken mee sleurt, zeg maar. Kort geweest, maar heel veel schade aangericht.
1: Ja, dat mag je zeggen. Nou, zijn jullie er helemaal klaar voor daar?
0: Ik denk het wel. Jij ook, Nelly, eigenlijk. Waar ga jij de match kijken?
2: Bij een Brasse-locatie natuurlijk.
0: Uiteraard, ja. Wij zijn er wel klaar voor. Ik ga hier nog even een televisietje in de studio aanzetten. Dan ga ik lekker met Vanessa hier in de studio kijken. Want die zit natuurlijk live op de radio tijdens de wedstrijd.
1: Ja, dat moet wel vet worden. Stel je voor dat je live kunt juichen, dat zou het zijn, hè?
0: Ja. Alleen niemand die het hoort, want iedereen die zit voetbal te kijken. Nee, dat zal wel meevallen. Er zijn altijd mensen onderweg, dat verbaas je je over. Maar er zijn altijd mensen die zitten in de auto op het moment dat er wordt gespeeld.
1: Ja. Wat ik trouwens ook nog wel voorbij hoorde komen, vond ik ook eigenlijk best wel komisch. Ja. Een dikke advocaat, dat is ook een persconferentie, die hebben jullie allemaal gezien. Die zegt gewoon doodleuk van, ja, we hebben Duitsland een beetje onderschat. Dat vind ik wel een hele mooie. Duitsland onderschat.
0: Ze waren toch wel goed.
1: En daarom, ze waren veel beter dan verwacht. En daarom is het zo geëindigd. Maar het punt tegen Ecuador was meer dan terecht. Met de geweldige Rome en Locadia. Die dan ook een nieuwe club gunt op een goed niveau. Maar ik neem aan. Ik mag toch hopen dat ze Ivorcus niet onderschat hebben. Nee. Want dan komen ze nog eens een keer thuis van een koude kermis. Ja, ja. Dat willen we niet.
0: Een overwinning vanmiddag is dus nodig. Met hoeveel eigenlijk? Wat is vereist om door te kunnen?
1: Ze hebben al een punt, hè? Dus komen op 4. Ecuador heeft maar 1 punt volgens mij uit mijn hoofd. En zij hebben er 3. Dus ja, volgens mij maakt het dan verder niet zoveel uit. Hoor, okay, met hoeveel je wint.
0: Een 1-0 overwinning is goed. Nelly twijfelt erover. Maar
1: ik ben niet zo'n heel goede rekenaar.
0: Maar Jeroen heeft volgens mij van voetbal, Nelly.
1: Ja, maar niet van rekenen.
0: Oh nee. Ik
1: ben niet zo'n rekenaar. Goed. Ik vind dat, maar je moet gewoon wedstrijden winnen en dan kom je er vanzelf.
0: Ja, je komt er vanzelf wel achter of je dan door mag of niet. Hè, zo is het ook maar weer. Zeg, we gaan...
1: volgens mij is het gewoon...
0: We gaan er klaar voor zitten. Waar ga jij eigenlijk kijken, Jeroen?
1: Ik ben gewoon thuis. En als het me te heet wordt, dan duik ik even in het zwembad in de rust.
0: Oké. Okay.
1: Even afkoelen.
0: Ja, ja, ja. Heel goed.
1: En dan pak het ook even een lekkere brasa erbij.
0: Ja, ja, ja, lekker man. Nou, we spreken elkaar morgen weer met de uitslag.
1: Ja, ja, ja.
0: Later! Leuk.

0: de dag uit volle borst. Dat doe je met Kim Wilde bijvoorbeeld op Paradise 103.1. You keep me hanging on. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Buffin Mas app, hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, y Beton Industry Green. E recebi o sample digital com cada compra de 25 florins. Cada carte foi enata para chance pagar um Toyota Agya 2026 de garagem Cordia. Com um ano de seguro completamente grátis de Enya. E 1.500 florins de gasolina de Aço Gás e UbiPay. E tem mais prêmio para ter um set de Porsche de Coiman. 25 mil fermas. Offre um voucher no valor de 1.500 florins de Beton Industry Brivahat. Para mais informação, visita fermas.com.
3: De Blue F Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
4: Mama, wow, la nosa llega.
3: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
7: Van harte, goedemorgen, Paradise FM op deze donderdagochtend, de 25e van juni. Het is precies 7:30 geworden en daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate van de jaar. Goedemorgen.
8: De zware aardbevingen van gistermiddag voor de kust van Venezuela waren ook voelbaar op Curaçao. Er is volgens de meteo geen sprake van een tsunami-dreiging, wel wordt er rekening gehouden met naschokken. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Verder meldt de centrale bank dat de economie van Curaçao dit jaar met 2,7% groeit, vooral dankzij het toerisme. Wel zorgt de onrust in het Midden-Oosten voor duurdere brandstof en een verwachte inflatie van 2,4%. Ook roept de centrale bank de overheden van Curaçao en Sint Maarten op om de huidige economische groei te gebruiken voor het opbouwen van financiële buffers. Vanwege de onzekere internationale situatie ontraadt topman Richard Doornbos het verlagen van de brandstofaccijnzen. Dat verzwakt de overheidsfinanciën, terwijl vooral de rijke bovenlaag ervan profiteert. In plaats daarvan pleit de bank voor gerichte steun aan kwetsbare gezinnen en snellere investeringen in groene energie. En nieuws uit Nederland, want het aantal SOA-testen bij de GGD is vorig jaar met 8% gedaald. Terwijl het aantal diagnoses van ernstige SOA's juist is gestegen. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de RIVM. SOA AIDS Nederland spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling. Vorig jaar stelde de GGD meer gevallen vast van syfilis onder andere. Ook het aantal nieuwe HIV-diagnoses steeg met 6% tot 440 gevallen. Alleen het aantal chlamydia-diagnoses halveerde, maar dat komt door een strenger testbeleid waarbij alleen nog bij klachten wordt getest. De daling van het totale aantal testen was vooral te zien onder vrouwen en heteroseksuele mannen. SOA AIDS Nederland vreest dat mensen het voorkomen van een SOA minder belangrijk vinden, wat ook terug te zien is in afnemend condoomgebruik. De organisatie waarschuwt dat onbehandelde SOA's tot ernstige complicaties kunnen leiden en pleit voor meer investeringen in voorlichting en preventie.
7: Jeetje, vrouwen en heteroseksuele mannen. Maar wat zijn die vrouwen dan?
8: De daling van het totale aantal testen was vooral te zien onder. Dus minder vrouwen en heteroseksuele mannen hebben zich laten testen.
7: Maar hebben ze dan bij die vrouwen ook gevraagd of ze op man of vrouw vallen?
8: Sowieso. Nee, laat me daar dit gesprek niet met jou aangaan. Oh. Maar vaak gaat het om vrouwen die seks hebben met mannen.
7: Ja.
8: Die gevoeliger, kwetsbaarder zijn.
7: Oh ja, ja.
8: Voor SOA's.
7: Ja. Je zegt het een beetje alsof het vies is, vrouwen die seks hebben met mannen.
8: Hoezo zeg ik, kijk ik er zo bij?
7: Ja. Oh, wacht, verkeerde muziekje. Ik wil er deze aanzetten.
9: De ochtendkrant van Nelly.
7: Ja, je kijkt er wel een beetje vies bij, ja. Ja.
8: Mannen zijn nodig voor het creëren, voor het in stand houden van, wat is het, de bevolkings...
7: De mensheid, die zich vervolgens de verdoemenis inwipt.
8: Ik er helemaal niet vies bij, normaal.
7: Nou, ik vond wel iets in jouw ogen een beetje neerbuigend ook.
8: Neerbuigend?
7: Ja, ja.
8: Nee.
7: Ja, jawel. Ja, alsof je er niet toe doet als je... Nou, goed, laat ik maar. Laten we eens even kijken.
8: Projecteren, maar dat maakt niet uit.
7: Wat zei je?
8: Je bent aan het projecteren. Nee, ik vind het heel... Van de week toevallig had ik een gesprek hierover met iemand. En het ging over het afnemend condoomgebruik. En ook dat jongeren, vooral de Gen Z's, die maken nauwelijks nog gebruik van condooms. En maken zich ook niet echt zorgen over SOA's.
7: Nee.
8: Terwijl mijn generatie en daarboven, we zijn natuurlijk opgegroeid met dat HIV verschrikkelijk was.
7: Ja.
8: En die zijn natuurlijk hartstikke... Ik bedoel, mijn generatie is wel bang om een SOA op te lopen.
7: Nou ja, en de eerste SOA die je kan krijgen met een scharrel is een kind. Dus alleen al daarom...
8: Nee, dat is niet hetzelfde.
7: Ja, maar dat is een permanente SOA. Er is geen behandeling tegen. Goed, laten we eens even kijken naar wat er in de ochtendkranten staat geschreven.
8: En het is wel heel snel ontspoord, dit gesprek. Maar woningbouwstichting FKP die krijgt 2,5 miljoen gulden van de overheid voor het onderhoud van sociale huurwoningen. Dat had minister Charles Cooper van VVRP eerder bekendgemaakt, dat er een kapitaalinjectie zou komen. Het resterende bedrag volgt zodra er nadere afspraken liggen over de verrekening van de huurinkomsten. Nou, het geld komt dus op een kritiek moment, want FKP sloeg onlangs nog alarm dat er door een groot gebrek aan subsidie over de afgelopen jaren en ook dit jaar weer flinke achterstanden zijn opgelopen. En veel sociale huurwoningen staan hierdoor ook noodgedwongen leeg, omdat ze dus niet kunnen renoveren of achterstallig onderhoud, dat allemaal blijft liggen. Dus alleen maar voor acute spoedgevallen komt FKP nog langs. En dat gaat dan om verstopte rioleringen, lekkende daken en ook bij termietenplagen. Nou, PAR-fractiemedewerker Anna-Maria Pauletta reageert kritisch op het nieuws van deze kapitaalinjectie en roept de burger op om druk te blijven uitoefenen. Ze hebben zelf al een vragenuren aangevraagd waar dit punt ook op de agenda staat. Dus over dat nieuwe onderhoudsbeleid van FKP vanwege de gebrek aan subsidie. Volgens haar is het overmaken van het geld alleen niet genoeg, maar moet er dus nu streng gecontroleerd worden welke huizen waar en voor wie worden opgeknapt. Ze vindt het ook onbegrijpelijk dat FKP zonder geld is komen te zitten, aangezien er jaarlijks 5 miljoen gulden aan onderhoudssubsidie op de begroting zou moeten staan. Nou, verder in de kranten ook dat de Nederlandse Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over de uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Koninkrijk. De autoriteit persoonsgegevens heeft in een brief gewaarschuwd dat de privacybescherming verre van sluitend is en dat de waakhond gaat handhaven. Het kan er in het uiterste geval toe leiden dat de gegevensuitwisseling binnen het Koninkrijk volledig wordt stopgezet.
7: Waarom? Oh.
8: Volgens GroenLinks PvdA Eerste Kamerlid Jeroen Recour heeft dat enorme gevolgen. Zo kunnen er dan geen justitiële gegevens meer worden gedeeld en kunnen bepaalde salarissen niet meer worden uitbetaald. Dat staat in de extra. Op de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gaat op 7 juli schriftelijke vragen indienen om opheldering te eisen van de Nederlandse regering. Dat staat dus in de kranten. Verder ook nog is die bekende... Ik had het er van de week nog... Ik heb het volgens mij 1 keer genoemd over een bekende zanger. Heeft een hoogbejaarde vrouw of zijn partner toch... zou die hebben geslagen en dat ze daardoor in het ziekenhuis zijn beland. Mm-hmm. Dat heeft toch wel gevolgen gehad, want de band waar die zanger dus deel van uitmaakt,
7: ja.
8: Doble Ere Puru, die heeft dus ook een persbericht uitgestuurd en daarin gezegd dat ze voorlopig afstand van hem nemen. Dus dat hij voorlopig niet wordt ingezet bij optredens. Dat ze het onderzoek afwachten. Zelf zegt de zanger dat het niet waar is waar hij van wordt verdacht. Hij werd dus 2 uur lang verhoord, maar daarna liet de politie hem weer op vrije voeten. Hij zit momenteel gewoon thuis. Het slachtoffer ligt dus in het ziekenhuis. En in de extra ontkent hij dus alle beschuldigingen. Hij verklaart zijn vrouw nooit te hebben aangeraakt. En zegt dat de publicaties hem veel schade berokkenen. Ook zegt hij dat de familie van die vrouw hem weghoudt bij zijn echtgenoten en weigert te vertellen waar ze ligt. Dus hij kan haar niet opzoeken, wat natuurlijk wel niet vreemd is.
7: Nee.
8: Maar de Doble Ere Puro laat weten de resultaten van het politieonderzoek af te wachten voordat ze een definitief besluit nemen over de toekomst van de zanger binnen de band.
7: Ja.
8: Nou, dat. En verder natuurlijk weer even over dat, want we hebben het er net over gehad, ook met Jeroen Baldwin, over wat we nodig hebben om te kunnen winnen. En hier stelt de, wat zijn dit, ESPN, die zegt dus, dankzij het gelijkspel tegen Ecuador hebben we dus nog uitzicht op de volgende ronde. Maar om dit te bereiken moeten we dus bij de eerste twee ploegen eindigen in groep E, dus onder Duitsland. Of bij de 8 beste nummers 3 horen. En een plek bij de beste 2 in de groep zou dus volstaan. Maar dan is het, de opdracht is dus heel simpel. We moeten dus vandaag winnen van Ivoorkust. En daarom hebben we ook de hulp van Duitsland nodig. Want die moet dan niet verliezen van Ecuador, wat Jeroen ook al zei.
7: Ja.
8: Maar wint Ecuador en wint, sorry, wint Curaçao en wint Ecuador niet, dan zijn we gewoon, dan gaan we door naar de volgende ronde.
7: Ja, maar Ecuador gaat niet winnen, want die gaan tegen Duitsland.
8: Ja, maar als Ecuador wel wint, dan moeten we echt een onwaarschijnlijke monsterzege boeken tegen Ivoorkust om als tweede te eindigen.
7: Oké. Okay. We gaan het zien. Hè?
8: Ja, maar ook om door te gaan, om bij de beste 8 de nummer 3 te horen, hebben we heel, zijn we ook afhankelijk van de andere pools. We kunnen eindigen op 1, 2 of 4 punten. En omdat 1 en 2 punten niet genoeg zullen zijn om bij de 8 best nummers 3 te horen, moet er dus echt worden gewonnen van Ivoorkust. Met 4 punten lijkt je zo goed als zeker van een plek.
7: Ja, ja, ja. Alright, we gaan het zien. Mag ik je danken?
8: Ja hoor.
7: Bedankt.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

Paradise, 103 voor TNFM en Sophie Alice Baxter op deze donderdagochtend. De donderdagochtend dat mensen in Venezuela verdriet, spanning en chaos wakker worden na de aardbevingen van gisteren. Zo eens even kijken of we daar verder in kunnen duiken. Eerst muziek van Bruce, The Boss, Springsteen, Paradise en I'm on Fire.

0: Paradise, 103.1 en Bruce, de Boss, Springsteen. Op deze donderdagochtend gisteren, nou rond een uur of zes... toen schudde de aarde bij ons in de regio. En dat heeft zich geuit op Curaçao tenminste dan. Met mensen die de grond voelden bewegen. Hoe hoger je zat, hoe gammeler het gebouw was, hoe meer je voelde natuurlijk. En aan de overkant van de plas in Venezuela heeft dat tot heel veel schade en doden en gewonden geleid, deze aardbeving. Ik las dat het de sterkste aardbeving was sinds het jaar 1900. Dat is, best pittig. Aan de telefoon Olaf André Gijs van het Caribbean Weather Center. Olaf, goedemorgen, bon dia.
1: Goedemorgen, bon dia.
0: Jij zat ook ergens achter een bureau, denk ik. En toen zag je je scherm heen en weer shaken.
1: Ja, klopt. De tafel, hè. Dus was helemaal aan het shaken. Ik had allemaal ordners met de files, waren allemaal aan het bewegen. Dus ja, ik dacht van, oh jee, we hebben een aardbeving. Dus ja. Het is niet de eerste keer, maar het was wel flink. Ja,
0: het was een pittige. Wat weten we tot dusver?
1: Ja, wat ik wel weet, dus nadat die aardbeving heeft plaatsgevonden, heb ik te horen gekregen dat er dus twee bevingen waren. Wat ze noemen een foreshock in het Engels. Dus dat is dan de beving voor de main aardbeving. Ja. Dus de hoofdaardbeving. En de eerste was 7.2. En dan de tweede was 7.5. En die 7.5 was dus de main de echte beving. De hoofdaardbeving.
0: Ja.
1: En dat was op zo'n beetje 10 kilometer diepte. Dat is dus niet heel diep. Waardoor je natuurlijk ook meer die impact voelt. Maar omdat ze dan naast elkaar die platen aan het bewegen waren en niet boven elkaar, daardoor was de kans op een en daarnaast ook nog eens op land en niet op zee, was de kans op een tsunami gering.
0: Ja.
1: En de schade had natuurlijk, als we boven elkaar hadden gezeten, die platen, dan was de schade waarschijnlijk misschien wel erg geweest en de kans op tsunami ook hoger.
0: Okay.
1: Dus we hebben gelukkig in die sens dat er natuurlijk die platen naast elkaar gaan. Dat de kans op een zware tsunami of zo, stukken dingen, dan veel kleiner zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is wat wel vaker gebeurt in die plaat die we hebben, ten zuiden van ons. Dat ze naast elkaar schuiven en niet boven elkaar.
0: Okay. Ja, en dat is het geluk geweest, want als er een tsunami was ontstaan, dan waren we natuurlijk nog verder van huis.
1: Klopt. Dus het gelukkige van, dus in de stands van een tsunami, is dat het op land heeft plaatsgevonden en dat is aan die platen ook naast elkaar schuiven waren. Als we boven elkaar waren geweest en op zee, dan hadden we waarschijnlijk wel een tsunami gehad.
0: Ja.
1: Dat is een geluk bij een ongeluk, maar het is wel ernstig genoeg wat er gebeurd is in Venezuela, want de schade is enorm, ondanks de kracht. En de situatie. En met al die nabevingen die nog komen, er zijn nog steeds wel bepaalde gebouwen die al zwak zijn, misschien kunnen neerstorten. Dus het beste wat men kan doen is gewoon evacueren.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Is het gevaar voor nu geweken, denk je? Of kan er nog meer achteraan komen?
1: Ja, ik denk dat het nu het ergste wel voorbij is voorlopig. Maar naschokken kunnen natuurlijk wel plaatsvinden de komende dagen.
0: Mm.
1: Dus, en dat is waar men moet uitkijken. Want als ze naar terug willen gaan naar hun gebouwen en ze zijn onstabiel, dan is het wel een gevaar natuurlijk. Ik denk dat Venezuela echt dat ze daarop gebouwd hebben op aardbeving. Want ze hebben niet echt die ervaring dat ze heel veel aardbeving hebben van zulke kracht.
0: Nee. Nou heeft Donald Trump al op het Truth Social geschreven: we zullen er zijn voor onze nieuwe en geweldige vrienden. De eerste berichten zijn niet goed, dat kun je wel stellen, want er zijn 164 doden te melden. Meer dan 700 gewonden. Dat ziet er niet best uit, nee.
1: Nee, want de USGS, dus de experts van Amerika, die geven aan dat het zou kunnen oplopen tot 10.000 aantal mensen die zijn overleden. Ja. Dus laten we hopen dat het niet het geval is, maar dat het de kans is wel dat het heel hoog kan worden.
0: Ja. Jeetje, wat weten we van de oorzaak van zo'n beving? Is dat, heeft dat met de olie oppompen te maken, denk je?
1: Nou, er zijn platen, zoals ik al zei, ten zuiden van ons zijn er platen. En die schuiven op elkaar. Hè? Dus het is echt de Caribische plaat die wij hebben ten zuiden van ons, van de ABC-eilanden. En ook dus door heel door die noordkust van Amerika. En die schuiven tussendoor. En dat is al ook 100 jaar geleden ook gebeurd. Dus die schuiven constant. En dan heb je van die bevingen. Maar nu was het wel een hele zware beving. En volgens mij is het een van de zwaarste die je ooit heeft gemeten. Dus dat is dus nu weer gebeurd. Ja. En ja, het boren van olie en al die dingen, en gas en zo, kan natuurlijk wel het terrein destabiliseren. Dus dat kan natuurlijk wel een effect hebben. Maar in hoeverre dit een effect al heeft gehad, dat weet ik niet precies.
0: Nee.
1: Maar het zijn wel dat, we weten wel dat die platen zijn die constant in beweging zijn in die gebied.
0: Nou goed, thanks Olaf voor je update. En we houden ons paraat voor het geval er wat na schokken zullen optreden.
1: Ja, is goed.
0: Thanks, later.
1: Ai, ai, ai, ai. Tot later, doei doei.
0: Paradise op deze donderdagochtend. En Shakira.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Toppie-boxje.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppie-box voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: zich juist voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Goedemorgen, het is Paradise op je donderdagochtend, 8:02. En daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Buenos dias, good morning, bon dia.
2: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van Venezuela na de zware aardbevingen van gistermiddag. Omdat Venezuela grenst aan onze eilanden, dus ABC-eilanden, wordt het Zuid-Amerikaanse land door het Koningshuis expliciet aangeduid als buurland van het Koninkrijk. In een verklaring op sociale media laat het koningspaar weten mee te leven met alle getroffenen en in gedachten te zijn bij de families die rouwen of in angst verkeren om hun dierbaren. Bij de opeenvolgende aardbevingen zijn volgens de officiële cijfers inmiddels

0: ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft inmiddels laten weten dat Nederland een gespecialiseerd reddingsteam naar Venezuela stuurt om te helpen bij de noodhulp en zoekacties. En mensen die destijds niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de onwettige belastingheffing in box 3... krijgen definitief geen geld terug, dat heeft de Hoge Raad vanochtend bepaald. De hoogste rechter oordeelde 5 jaar geleden al dat de zogeheten vermogensrendementsheffing onwettig was, omdat de Belastingdienst in Nederland rekende met een fictieve winst die veel hoger lag dan de werkelijke rente. De overheid moest toen miljarden euro's terugbetalen aan tienduizenden mensen die wel op tijd protesteerden. Honderdduizenden andere gedupeerden die destijds geen bezwaar hadden gemaakt, hoopten via een rechtszaak alsnog op compensatie. De Hoge Raad zet daar nu definitief een streep doorheen. De rechter erkent dat de uitspraak zeer teleurstellend is voor de betrokkenen, maar stelt dat de wet nu eenmaal dicteert dat de oude belastingaanslagen juridisch vaststaan. De uitspraak scheelt de Nederlandse schatkist miljarden euro's. En lokaal nieuws. De Centrale Bank verwacht dat de economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven groeien, mede doordat toeristen vanwege de onrust in het Midden-Oosten vaker voor het Caribisch gebied kiezen. Voor Curaçao wordt dit jaar een groei van 2,7% voorspeld. Keerzijde zijn de stijgende brandstofprijzen. Toch blijft de inflatie op ons eiland dit jaar naar verwachting steken op gemiddeld 2,4%. Daarnaast roept de Centrale Bank de overheden van Curaçao en Sint Maarten op om de huidige economische groei te gebruiken voor het opbouwen van financiële buffers. Vanwege de onzekere internationale situatie ontraadt topman Richard Doornbos het verlagen van de brandstofaccijnzen. Dat verzwakt namelijk de overheidsfinanciën, terwijl vooral de rijke bovenlaag ervan profiteert. In plaats daarvan pleit de bank voor gerichte steun aan kwetsbare gezinnen en snellere investeringen in groene energie. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
2: Paradise FM. Verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is relatief rustig op de Curaçaose wegen. Vakantietijd komt eraan. De Krakersbijweg staat er wel vast. 10 minuten extra reistijd loop je daarop. De Siru-Loraweg dan richting Jan W. Vanaf het kruispunt met de Liraweg tot aan de rotonde staat het vast. Zo'n 7 minuten. En de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Vanaf de Kaya Jan W. staat het vast. Tot aan de rotonde van Santa Rosa. 7 minuten extra reistijd. Succes daar met achteraan sluiten. Gaan we nog even kijken naar de gewijzigde aankomsttijden op de internationale luchthaven van Curaçao. De JetBlue Airways uit New York is 17 minuten eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:50 deze middag. En verder vliegt alles nog lekker netjes op tijd.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Hey, chi vuole i pone de Bomaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de Bomaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switch match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bow, bin join e olla blu.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
9: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

Lowlife 103.1 FM, je donderdagochtend matchday. En Kylie Minogue hoorde je daar. Weet je al waar je gaat kijken? Vanmiddag 4 uur, dan is de aftrap. En kijken doe je natuurlijk het allerlekkerste, allerbeste op een van die officiële Brasa FM fan locaties. Zoals bijvoorbeeld de Captain Bar, of de Swing Old Lady, of Mondi City Beach, of Pirate Bay. Afijn. Je komt er wel uit, hè? Check maar even onze Insta. Paradise FM Curaçao. Dat kun je ze allemaal nalezen.

Paradise, van harte goedemorgen. Het is je donderdagochtend en Felix Jeen hoorde je daar. De Book of Love. Ze zijn momenteel nog volop in opnames in het Verenigd Koninkrijk. Er worden maar liefst 4 films gemaakt over een van de meest legendarische bands ooit. Over de Beatles. 4 films vanuit het perspectief van elk bandlid 1 film. En ze worden gedropt, gelanceerd, uitgebracht op 7 april. 2028, ja, we moeten nog eventjes erop wachten, maar het is wel veelbelovend. Hè? De Oscar-winnaar Sam Mendes van onder andere Skyfall, die zit erachter, is een van de makers van deze speelfilmreeks. En wordt gezien als de grootste muziekfilmproductie ooit, ever ooit. Nog indrukwekkender dan die over Elton John en over Queen. Dit moet je wel gaan zien. Nog even geduld dus. April 2028. Doe nog eventjes, hè? Nog een jaar of 2. Gelukkig, de tussentijd kunnen we doden met muziek van deze gasten. Hè? De Beatles hoor je op Paradise 103.1.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Van harte goedemorgen. Je donderdagochtend is hier. Het is 8:58. En daar is Nelly Rossa met je laatste Paradise FM nieuws update.
6: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van ons buurland Venezuela na de zware aardbevingen van gistermiddag. Omdat Venezuela via de Caribische Zee direct grenst aan de ABC-eilanden, spreekt het koningspaar in een officiële verklaring expliciet over ons buurland. Het koninklijk huis laat via sociale media weten intens mee te leven met alle getroffenen en in gedachten te zijn bij de families die rouwen of in grote onzekerheid verkeren over hun dierbaren. En verder meldt de centrale bank dat de economie van Curaçao dit jaar met 2,7% groeit, vooral dankzij het toerisme. Wel zorgt de onrust in het Midden-Oosten voor duurdere brandstof en een verwachte inflatie van 2,4%. Tot slot ziet de CBCS een enorme economische kans in de sportwereld. De historische kwalificatie van Curaçao voor het WK voetbal van dit jaar biedt een uniek platform. De overheid en de toerismesector moeten deze wereldwijde aandacht nu omzetten in een duurzame stroom van toeristen. En nieuws uit Nederland, want er bestaat geen veilige ondergrens voor het drinken van alcohol. Zelfs af en toe één glaasje brengt al gezondheidsrisico's met zich mee en past niet in een gezonde leefstijl. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een onafhankelijk adviesrapport aan de regering. Met het rapport haalt de raad een streep door het oude advies om maximaal één glas per dag te drinken. Volgens de deskundigen is er geen stevig bewijs dat een dagelijks drankje goed is voor het hart. Wel is er hard bewijs dat alcohol de kans op schade aan organen en zeker 7 soorten kanker vergroot. De Gezondheidsraad adviseert de overheid daarom om alcoholgebruik actief te ontmoedigen en stelt maatregelen voor zoals hogere accijnzen, waarschuwingen op verpakkingen en een algeheel alcoholverbod in het verkeer.
5: Jeetje. Dit zijn bemoedigende woorden, hè?
7: De Ochtendkrant van Nelly.
5: Ik word altijd een beetje bangig als ik dit soort berichtgeving lees.
6: Nou, weet je, degene die ik ken, de geheelonthouders...
5: Ja.
6: Hun kwaliteit van leven is er echt op vooruit gegaan.
5: Is dat zo, ja?
6: Ja, dus als ze stoppen met drinken... Dus ik speel met de gedachte om ook te stoppen, maar ik vind het toch moeilijk.
5: Ja, ja. Ja, die gedachte heb ik ook wel eens, hoor, moet ik je zeggen. Maar ik vind het ook wel moeilijk.
6: Ja, het is lekker op de tijd.
5: Het is heerlijk, ja. Lekker bij het eten. Een glaasje wijn. Mm. Of 2 of 3. Of soms wel 4.
6: Of bij het WK voetbal. Een hele fles.
5: Ja. Ja, nee, ja, goed. Kijk, als die fles voor 3/4 leeg is, dan kun je hem net zo goed leegmaken. Anders dan kun je hem wegtonderen. Toch?
6: Nou, dat is geen advies dat ik wil geven. Maar uit eigen ervaringen. Ik weet, als ik kijk naar het WK voetbal. Of als Curaçao speelt.
5: Ja.
6: Dan heb ik... Dus dit zeg ik weer, maar het is waarschijnlijk niet eens waar. Maar ik denk dat ik alcohol nodig heb om het te kunnen overleven.
5: Echt?
6: Ja, want ik heb je al laten zien, ik word helemaal gestrest.
5: Ja, jij slaat mensen die met jou kijken. Los,
6: ik gil en alcohol helpt een beetje om de gevoelens een beetje te... zodat je minder voelt, laat het zo zeggen.
5: Oh ja, verdoven.
6: Ja, verdooft inderdaad een beetje.
5: Alright, hey, laten we even naar de krantjes kijken deze ochtend. Wat staat erin opgeschreven?
6: Ik zag trouwens in het Antilliaanse Dagblad een artikel dat in de Volkskrant namelijk heeft gestaan gisteren.
5: Ja.
6: De zorgen over de snelle groei van het toerisme op Curaçao hebben gisteren dus de voorpagina van de Volkskrant gehaald. Onder de kop toerisme pikt steeds groter deel Curaçao in. Schrijft verslaggever Marjolein van der Water over de toenemende onrust rond de toegankelijkheid van stranden, de invloed van buitenlandse investeerders en ook de gevolgen voor natuur en leefomgeving. De krant illustreert die zorgen aan de hand van onder andere Talita Visser, die dus zijn Marie Pompoen woont naast luxe resort Bouaze. En volgens de Volkskrant is Visser in haar straat de enige eigenaar aan zee die weigert haar woning aan het resort te verkopen. Nou, ze heeft natuurlijk... We hebben al verschillende rechtszaken gehad waarin zij zich verzet tegen de uitbreidingsplannen van voor de nieuwe hotelsuites die dus gebouwd worden pal naast haar perceel. En de zee achter haar huis dreigt te worden drooggelegd voor bebouwing met hotelkamers. Nou, daar gaat het artikel op in. Maar volgens de Volkskrant staat Talita's situatie niet op zichzelf. Want het eiland wordt namelijk in hoog tempo volgebouwd met hotels en vakantiewoningen. Terwijl het aantal bezoekers sterk is toegenomen. En vorig jaar ontving Curaçao dus een recordaantal van 800.000 verblijftoeristen. Dat is natuurlijk exclusief de cruisebezoekers. En we mikken op 1 miljoen overnachtende bezoekers. Dus dat betekent dus alleen maar dat het drukker gaat worden. En dat er dus nog meer kamers nodig zijn als we dit willen bereiken. Maar dit heeft natuurlijk wel een schaduwzijde, want de huizenprijzen gaan door het dak. Het elektriciteitsnetwerk is overbelast. Afval stapelt zich op en ook de riolering is niet toegerust op de massa's mensen. Daar wijst ze op. Maar ook Derek Durkeram, die zegt tegen de Volkskrant dat veel inwoners vrezen dat het eiland zijn authenticiteit verliest en dat projectontwikkelaars geld willen verdienen en azen op de meest iconische plekken van Curaçao. Hij spreekt ook onder... Of zij, Marjolein, spreekt onder ook met Rob van den Berg, de econoom. En die plaatst vraagtekens bij de vraag wie daadwerkelijk profiteert van de groei van het toerisme. Volgens hem genieten grote investeerders belastingvoordelen die niet gelden voor kleine lokale ondernemers. Terwijl volgens het statistiekbureau, CBS, het eiland kampt met armoede en ongelijkheid.
5: Ja.
6: Nou, dus het laat ze zowel aan beide zijden van de kanten van de medaille zien van het toerisme.
5: Ingewikkeld verhaal.
6: Dat is een ingewikkeld verhaal. Ik denk van, je moet gewoon duidelijke keuzes gemaakt worden.
5: Ja, nee, maar, kijk, ik bedoel, ongelijkheid en armoede is natuurlijk niet goed. Dat valt niet goed te praten, maar dat betekent niet dat er gelijkertijd dat er niemand mag ontwikkelen en dat er geen buitenlandse investeerders mogen komen. Toch?
6: Maar dat zeggen ze ook niet.
5: Met allebei moet je dat voor elkaar hebben.
6: Maar dat wordt ook niet gesteld, maar er moeten wel duidelijke keuzes. Je kan het niet zomaar overlaten aan... En als het zo de wetgeving nu, of de regels die er nu zijn, of de regelingen die er nu zijn, dat alleen maar buitenlandse investeerders daarvan profiteren, maar de lokale bevolking niet, dan klopt er iets niet.
5: Nee, zeker. Dat klopt.
6: Dan hou je die ongelijkheid in stand.
5: Ja.
6: En zeker als we zo doorgaan en er geen natuurgebied meer overblijft. Maar ja, dat is...
5: Nou ja, maar dat is ook wel heel erg dramatisch.
6: Dramatisch.
5: Er is nog heel veel natuur op het eiland.
6: Ja, en jij ziet het alleen maar als plekken om verder op te bouwen. Ik zie het als een plek dat je gewoon moet behouden zoals het nu is en er niet aankomen.
5: Ik zie hier nog heel veel potentieel om te ontwikkelen, ja.
6: Ja, dus dat...
5: Maar nee, natuurlijk moet je wel wat bomen laten staan af en toe. Maar als je toch kijkt, pak even Google Maps erbij en even een satellietfoto van het eiland. Hoeveel groen er nog is.
6: Moet blijven.
5: Ja, maar ja, een hotelletje meer of minder, dat valt echt niet op hoor. Als je uitzoomt. Er is nog heel veel ruimte.
6: Weet je wat ik ga doen? Ik wil jou gewoon een week kidnappen en een of andere... ik wil niet zeggen inburgeringscursus, maar ik wil je wel de echte Curaçao laten zien. Want volgens mij leef je echt ergens in een ivoren toren. Jij moet met andere mensen praten.
5: Hoezo dat nou?
6: Gaan we het hier doen.
5: Het is wel een lekker makkelijke discussie beëindigen. Dreigen met dat je me gaat kidnappen.
6: Ja, dat is volgens mij echt nodig.
5: Oké, ja. Ja, ik zit niet in een ivoren toren, hoor. Hij is van beton. Was hij maar van ivoor. Ja. Moet hem dromen blijven houden, hè?
6: Ik denk niet dat je verder moet praten, Joris.
5: Oké, okay, ander nieuws nog? Of was dit het?
6: Laten we het hierbij houden.
5: Dat laten we het hierbij houden, dankjewel.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Boom Clap. Het is Madken op Paradise. Begging. Goedemorgen.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Hey, 9:10 bijna op deze donderdagochtend. Match day. Nelly, je bent in het woordenboek gedoken.
2: Oh ja, dat klopt. Nou, ik zag op geïnspireerd onder andere door Jeroen Baldwin, maar ook door wat ik online tegenkwam, want het WK, en vooral met Afrikaanse landen, dan is er altijd wel iets met hekserijen, voodoo.
0: Oh ja.
2: Die duiken dan met enige regelmaat op. Vooral met de context van het WK. En deze rituelen worden dus gebruikt om de tegenstander mentaal te ontwrichten of succes af te dwingen. Nou, eerder vandaag vertelde Jeroen al over de Nigeriaanse bondcoach, die dus de staf van Congo openlijk van voedselpraktijken tijdens de beslissende strafschoppenserie heeft beschuldigd. En ook dat een of andere Ghanese tovenaar, die heeft zo'n vloek hebben uitgesproken over die Engelse sterspeler, ja, Harry Kane. Maar wij spelen dus straks tegen Ivoorkust. En ze hebben dus ook traditionele overtuigingen. Zoals juju.
0: Ja.
2: En dat is een diep gewortelde en fascinerende rol in de sportcultuur. Want zij brengen soms ook offers of gebruiken amuletten om geluk af te dwingen en het tij in wedstrijden te keren.
0: Ja. Hebben ze daar al wel internet eigenlijk? Een stroom.
2: Waarom denk je nou, waar ben jij gebleven? De wereld verandert, en dat is zeker ook in het Afrikaanse continent.
0: Ja.
2: Dat is weer een hele andere discussie.
0: Okay.
2: Maar in ieder geval de bekendste geschiedenis rond hekserij en het Ivoriaanse voetbal vond dus plaats tijdens de Africa Cup of Nations in 1992.
0: Ja.
2: En toen zou de Ivoriaanse overheid en de sportminister zouden destijds toverdokters uit een dorp nabij Abidjan hebben ingehuurd om het land te helpen de felbegeerde Afrika Cup te winnen. En mede dankzij hun spirituele bijdrage pakte Ivoorkust de titel naar een historische, zenuwslepende strafschoppenserie tegen Ghana. Ze hadden dus 11-10 gewonnen. Maar de problemen begonnen toen deze toverdokters beweerden dat ze dus nooit voor hun geleverde diensten waren betaald. En als gevolg hiervan spraken zij een vloek uit over het nationale elftal.
0: Oh.
2: Nou, de reden waarom ik dit hele lange inleiding is natuurlijk dat wij van die beschermingssieraden of ook amuletten hebben. Dat hebben we ook, die traditie.
0: Ja, ja,
2: en die,
0: ja,
2: worden gemaakt van een bepaalde zaad. En dat is van de Makura.
0: Ja, ja.
2: Heb je die ooit gezien? Die boontjes zijn zwart met rood.
0: Nee,
2: je ziet ze soms ook op die maracas, als op die muziekinstrumenten.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Dus je ziet soms ook die boontjes. Nou, die boontjes worden dus ook gebruikt als, je kan ze in een sieraad verwerken, als bescherming tegen Oyada, tegen het boze oog.
0: Okay.
2: En vandaar dus deze hele inleiding. Dus dat je, dat we bepaalde, je kan ook zeggen, je kan bidden tot God. En hopen dat onze jongens zo de overwinning behalen die we dus zo nodig hebben om de tweede ronde te halen.
0: Ja.
2: Of
0: je kan een vloek uitspreken dus.
2: Nee, dat doen we niet. We gaan geen vloeken uitspreken, maar we gaan ons wel beschermen.
0: Ja, ja. Maar daar hebben ze dus geen beschermers al voor, toch?
2: Trouwens, die vloek voor Ivoorkust werd pas in 2015 definitief verbroken toen ze opnieuw die Afrika Cup wisten te winnen.
0: Ja, misschien moeten wij dan toch nog maar eventjes wat poppetjes in elkaar gaan naaien of zo. Van die voodoo poppetjes met die voorkust.
2: We hebben het niet nodig. We geloven gewoon in de kracht van de Bakuna's.
0: Okay.
2: Het familieleven daar zo.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Nelly. Wat was het woord nou ook alweer?
2: Het ging om die zaadjes en er zit een makura-zaad.
0: Makura-zaad, nou mooi. Makura-zaad, daarmee sturen we jou richting de wedstrijd vanmiddag. 4:00 is de aftrap en dat gaat wel rete spannend worden. Overwinnen, dat moeten we. Dan moet Duitsland ook nog winnen. En dan komen we er. Nou, wellicht ooit eens. Zeg van harte goedemorgen, Paradise FM. En Belinda Carlisle is hier. Het is Circle in the Sand.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van Venezuela na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. In een officiële verklaring spreekt het koningspaar over ons buurland. Een gespecialiseerd reddingsteam vanuit het Koninkrijk wordt naar Venezuela gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten roept de overheden op om de huidige economische groei te benutten voor toekomstige buffers. De bank raadt het verlagen van brandstofaccijnzen af en pleit voor steun aan kwetsbare huishoudens. Op moet er sneller worden geïnvesteerd in groene energie. De kwalificatie van Curaçao voor het WK voetbal biedt kansen voor toerisme. Dan nog internationaal nieuws. Europese landen bieden hulp aan Venezuela na dodelijke aardbevingen. Frankrijk stuurt 85 gespecialiseerde reddingswerkers. Duitsland zet 6 militaire transportvliegtuigen in voor het transport van hulp. Spanje zendt 54 militairen van een rampenbestrijdingseenheid. Zwitserland stuurt 80 reddingswerkers met honden en materieel. De Poolse premier Donald Tusk heeft tijdens een conferentie over het herstel van Oekraïne in Gdansk gepleit voor wederzijds respect tussen Polen en Oekraïne. De diplomatieke ruzie draait om een besluit van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky om een legereenheid te vernoemen naar een omstreden

0: verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruzie een strategische fout die schadelijk is voor beide landen. Oekraïne wordt vertegenwoordigd door premier Julija Svyridenko, die de Polen bedankte voor hun hulp. De Europese Unie maakt vandaag het eerste deel van de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne over. Voorzitter Ursula von der Leyen kondigde tijdens een conferentie in Gdańsk aan dat het gaat om 3,2 miljard euro. De eerder aangekondigde 6 miljard euro voor drones wordt in de komende dagen overgemaakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is afwezig vanwege een diplomatiek conflict met Polen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: World Cup kijken.

0: hij! Hij zit erin!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, van harte goedemorgen. Whitney Houston zometeen voor je na deze van Miss Janet Jackson. Paradise.

0: Mark Morrison hoor je natuurlijk op Paradise 103.1 FM Return of the Mac. Vandaag op Matchday wat lekkers te winnen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Namelijk een diner voor twee bij Myra's Kitchen in Otterobanda zitten zij. Fantastisch knus en sfeervol is het daar. Jij kan daar naartoe op onze kosten om lekker te gaan peuzelen. Moet je even luisteren.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, als dat het is. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar wordt bekendgemaakt einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show.
2: Me by the kus.

0: Flowers doe je met Paradise, 103.1 FM. Mr. Kyrie, zometeen nog meer lekkers van Bob Sinclair. En ook Toto komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: plaatje.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Water World. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Maar en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.

0: 15.
1: CBCS ziet economische kansen door WK-voetbal. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Centrale Bank roept de overheden van Curaçao en Sint Maarten op om de huidige economische groei te benutten om buffers op te bouwen voor de toekomst. De internationale situatie blijft namelijk onzeker. De Centrale Bank raadt het verlagen van brandstofaccijnzen af. Volgens president Richard Doornbos verzwakt het de overheidsfinanciën en profiteert de rijke bovenlaag er vaak het meeste van. In plaats daarvan pleit de bank voor gerichte financiële steun aan kwetsbare huishoudens. Ook moet er sneller worden geïnvesteerd in groene energie en een moderner stroomnet om minder afhankelijk te worden van dure olieimport. Tot slot ziet de Centrale Bank een enorme economische kans in de sportwereld. De historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal biedt een uniek platform. De overheid en de toerismesector moeten volgens de Centrale Bank deze wereldwijde zichtbaarheid omzetten in een duurzame stroom van toeristen, mits dit een balans blijft met de draagkracht van het eiland. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van ons buurland Venezuela na de zware aardbevingen van gistermiddag. Het Koninklijk Huis laat via sociale media weten intens mee te leven met alle getroffenen en in gedachten te zijn bij de families die rouwen of in grote onzekerheid verkeren over hun dierbaren. De opeenvolgende bevingen, die gistermiddag ook op onze eilanden voelbaar waren, hebben in Venezuela aan zeker 164 mensen het leven gekost. Al stijgt dat aantal nog steeds. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft inmiddels bevestigd dat er vanuit het Koninkrijk een gespecialiseerd reddingsteam naar Venezuela wordt gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Brabant.

Paradise en Bob Sinclair. Daarvoor nog Toto Pamela op deze 25e van juni. Het is Match Day. Ja, vanavond, vanmiddag bedoel ik, 4 uur, dan is de aftrap tegen Ivoorkust. Curaçao Ivoorkust gaat ongelooflijk spannend worden. Op deze internationale dag van de zeevaarder. Niet te verwarren met de dag van de rode zeevaarder. Maar nee, het is de normale zeevaarder. Is door de VN uitgeroepen om aandacht te vragen voor al die belangrijke, dappere matrozen op de zeven zeeën. Zonder de zeevaarders zouden onze kleren, ons eten, onze cadeautjes en onze gadgets nooit bij ons komen, nooit van ons worden. Eigenlijk zijn we dus volledig afhankelijk van deze stoere zeevaarders. Zet ze vandaag even in het zonnetje, als je er eentje tegenkomt in het wild.

Cake by the Ocean, DNCE. Het is Cake by the Ocean op Paradise 103.1. Zo meteen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. Maak er een lekkere dag van. En veel plezier vanmiddag tijdens de match. We gaan Curaçao op zijn grondvesten laten doen trillen. Afgesproken. Morgenochtend 6 uur spreken wij elkander weer. Tot dan. Ai ai.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is in de ban van het nationale voetbalelftal. Vanmiddag om 4 uur speelt het team een cruciale WK-groepswedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia. Ambtenaren en docenten mogen al om 12 uur naar huis. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat de selectie er klaar voor is en vol op de aanval gaat spelen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van Venezuela na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. In een officiële verklaring spreekt het koningspaar over ons buurland. Een gespecialiseerd reddingsteam vanuit het Koninkrijk wordt naar Venezuela gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Dan nog internationaal nieuws. Europese landen bieden hulp aan Venezuela na dodelijke aardbevingen. Frankrijk stuurt 85 gespecialiseerde reddingswerkers. Duitsland zet 6 militaire transportvliegtuigen in voor het transport van hulp. Spanje zendt 54 militairen van een rampenbestrijdingseenheid. Zwitserland stuurt 80 reddingswerkers met honden en materieel. De Poolse premier Donald Tusk heeft tijdens een conferentie over het herstel van Oekraïne in Gdansk gepleit voor wederzijds respect tussen Polen en Oekraïne. De diplomatieke ruzie draait om een besluit van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky om een legereenheid te vernoemen naar een omstreden verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruzie een strategische fout die schadelijk is voor beide landen. Oekraïne wordt vertegenwoordigd door premier Julia Svyridenko, die de Polen bedankte voor hun hulp. De Europese Unie maakt vandaag het eerste deel van de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne over. Voorzitter Ursula von der Leyen kondigde tijdens een conferentie in Gdansk aan dat het gaat om 3,2 miljard euro. De eerder aangekondigde 6 miljard euro voor drones wordt in de komende dagen overgemaakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is afwezig vanwege een

0: afwezig vanwege een diplomatiek conflict met Polen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een dieva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hairboutique.

0: Kevin DeGraw, Chariot naar Earth, Wind & Fire. De man die door schade en schande misschien wel het beste album ooit voor hemzelf maakte. Face the River. Het maken van die plaat was een soort van therapie. Achter die vrolijke meezingers schuilt een artiest die enorme persoonlijke tragedie wist om te zetten in muziek. En dat allemaal nadat beide ouders waren verloren aan die verschrikkelijke verziekte kanker.
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Ja, die kant heeft het leven, hè, daar hebben we allemaal mee te maken. Gelukkig zijn er ook een heleboel leuke dingen waarbij we veel energie hebben, zeker op deze donderdagochtend 25 juni. Want als je even goed gaat nadenken, relativeren, ja, er zijn die ziektes en allemaal problemen in de wereld. Maar eigenlijk, als je zo om je heen kijkt, heb je het best goed, toch? Ja, als je dat maar even realiseert. Een stukje dankbaarheid zo. Naar het begin van de deel 2 van je ochtend. Na Joris Jeremy hier tot aan 12 uur met de beste muziek ooit gemaakt. Richting de lunch, we spelen de muziekquiz. Ja, en het is donderdag natuurlijk, dus dat betekent dat we weer een soundtrack van een douchemoment hebben. Ik heb een klein geluksmomentje op Curaçao opgeschreven. Ja, het is een klein beetje bedacht, maar het zijn wel herkenbare situaties. En daar hoort ook muziek bij. Ja, het is ook een relaxmomentje. Daar zou zomaar deze plaat van Curtis Tigers bij kunnen horen met I Wonder Why. Dat is het niet. Maar je hoort het wel over 10 minuten hier op Paradise 103.1. Die soundtrack van een overheerlijk douchemoment. Amy Winehouse ontbreekt vanochtend ook niet. Back to Black. En ik zei het dus al, die muziekquiz, hè. Over een half uurtje heb ik weer het fragment voor je. Luister en huiver, houd WhatsApp bij de hand. En als je ons nummer nog niet weet, 675-1031.

0: bewogen leven had ze, maar ze leefde leven wat ze wilde leven. Hoe vaak kun je leven in één zin noemen? Nou, Amy Winehouse, die leefde echt volop. Wat een fantastische meid die heel wat herinneringen heeft nagelaten met de muziek die ze gemaakt heeft.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Je zit ergens waar je eigenlijk maar heel even zou blijven. Stel je dat eens voor, hè? Gewoon een korte pauze tussen twee momenten in. De stoel zit net goed genoeg, de lucht voelt zacht en ergens op de achtergrond speelt muziek die je niet bewust hebt opgezocht. En je denkt nog, ik ga zo weer door. Maar ondertussen blijf je zitten zonder dat je het doorhebt. Het moment rekt zich uit, wordt net iets langer dan gepland en precies dat maakt het waardevol. Die muziek, dit is jouw soundtrack voor een pauze die stiekem belangrijker was dan je dacht. En je hoorde Sophie B. Hawkins.
1: Tot 12 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler op.

0: En ik kijk even in mijn glazen bol en ik zie iets bijzonders gebeuren over een paar minuten. Ik zie namelijk George Michael naast Queen staan. En ik zie een optreden dat eigenlijk nooit had mogen werken, maar zo indrukwekkend was dat zelfs Queen-fans het door al te beschouwen als een van de mooiste eerbetonen aan Freddie Mercury. Mijn glazen bol zegt dat George Michael die avond niet alleen een gastartiest was, hij liet de wereld even geloven dat niemand Freddie kon vervangen, maar dat er wel iemand is. Als die zijn schoenen kon vullen. Wat ik precies zie, dat hoor je zo na het nieuws van 10:30.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin

club. Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: half elf.
1: CBCS ziet economische kansen door WK-voetbal. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De centrale bank roept de overheden van Curaçao en Sint Maarten op om de huidige economische groei te benutten om buffers op te bouwen voor de toekomst. De internationale situatie blijft namelijk onzeker. De centrale bank raadt het verlagen van brandstofaccijnzen af. Volgens president Richard Doornbos verzwakt dit de overheidsfinanciën en profiteert de rijke bovenlaag er vaak het meeste van. In plaats daarvan pleit de bank voor gerichte financiële steun aan kwetsbare huishoudens. Ook moet er sneller worden geïnvesteerd in groene energie en een moderner stroomnet om minder afhankelijk te worden van dure olieimport. Tot slot ziet de centrale bank een enorme economische kans in de sportwereld. De historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal biedt een uniek platform. De overheid en de toerismesector moeten volgens de centrale bank deze wereldwijde zichtbaarheid omzetten in een duurzame stroom van toeristen, mits dit in balans blijft met de draagkracht van het eiland. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben medeleven betuigd aan de inwoners van ons buurland Venezuela na de zware aardbevingen van gistermiddag. Het Koninklijk Huis laat via sociale media weten intens mee te leven met alle getroffenen en in gedachten te zijn bij de families die rouwen of in grote onzekerheid verkeren over hun dierbaren. De opeenvolgende bevingen, die gistermiddag ook op onze eilanden voelbaar waren, hebben in Venezuela aan zeker 164 mensen het leven gekost. Al stijgt dat aantal nog steeds. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft inmiddels bevestigd dat er vanuit het Koninkrijk een gespecialiseerd reddingsteam naar Venezuela wordt gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

MC Hammer in 1990 met You Can Touch This kwam, gebeurde er iets bijzonders. Hè? Iedereen probeerde die danspasjes na te doen. En miljoenen mensen maakten voor het eerst kennis met rap en de kreet Stop Hammer Time. Het werd een wereldwijde uitspraak. En dat bewijst me weer dat sommige hits kunnen verdwijnen. Maar deze gewoon cultuur werd een fenomeen. Die MC Hammer hier op Paradise FM 103.1. Een ander fenomeen. Over 10 minuten de muziekquiz. Er is weer een diner voor twee te winnen. Na onder meer Juanes en de Frank Boeijen Groep.

0: Paradise 103.1, de beste muziek ooit gemaakt. Zing je natuurlijk het volle borst mee. Zeker ook deze van Juanes, hè?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De kleurrijke artistieke sfeer in Otrobanda. Een ontspannen binnentuin, lekker terras, ontzettend vriendelijke bediening. Waarom moet je minstens één keer bij Marwa's Kitchen in Otrobanda hebben gegeten? Nou, niet alleen vanwege het eten, maar omdat het een van die zeldzame plekken is waar je dus voor een kop koffie binnenloopt en jezelf betrapt dat je er 2 uur later nog steeds zit. Vandaag een diner voor 2 te winnen in de muziekquiz bij Marwa's Kitchen. Moet je wel het antwoord goed in weten te sturen via WhatsApp naar 675-1031. En het gaat vandaag om een intro. En dat introotje wat ik je ga laten horen is ultra kort. Dus opgelet, opgelet, hè. Komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Het is van een band. Een groep die al heel lang niet meer bestaat, maar grote hits heeft gescoord, die ik eerder vanochtend, dit uur nog, al heb gedraaid. Heb je een idee? Van wie is dat intro? Titel en artiest? App het naar 675-1031. 675-1031. Zijn dit de Fun Young Cannibals? And She Drives Me Crazy.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is in de ban van het nationale voetbalelftal. Vanmiddag om 4 uur speelt het team een cruciale WK-groepswedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia. Ambtenaren en docenten mogen al om 12 uur naar huis. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat de selectie er klaar voor is en vol op de aanval gaat spelen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van Venezuela na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. In een officiële verklaring spreekt het koningspaar over ons buurland. Een gespecialiseerd reddingsteam vanuit het Koninkrijk wordt naar Venezuela gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Dan nog internationaal nieuws. Europese landen bieden hulp aan Venezuela na dodelijke aardbevingen. Frankrijk stuurt 85 gespecialiseerde reddingswerkers. Duitsland zet 6 militaire transportvliegtuigen in voor het transport van hulp. Spanje zendt 54 militairen van een rampenbestrijdingseenheid. Zwitserland stuurt 80 reddingswerkers met honden en materieel. De Poolse premier Donald Tusk heeft tijdens een conferentie over het herstel van Oekraïne in Gdansk gepleit voor wederzijds respect tussen Polen en Oekraïne. De diplomatieke ruzie draait om een besluit van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky om een legereenheid te vernoemen naar een omstreden verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruzie een strategische fout die schadelijk is voor beide landen. Oekraïne wordt vertegenwoordigd door premier Julia Svyridenko, die de Polen bedankte voor hun hulp. De Europese Unie maakt vandaag het eerste deel van de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne over. Voorzitter Ursula von der Leyen kondigde tijdens een conferentie in Gdansk aan dat het gaat om 3,2 miljard euro. De eerder aangekondigde 6 miljard euro.

0: komende dagen overgemaakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is afwezig vanwege een diplomatiek conflict met Polen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Met tropische verrassing Luis Enrique, maar ook die discogangers van Kool & The Gang.

0: Paradise FM met heerlijke Latijns-Amerikaanse muziek, hè?
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Van Louis Enrique zometeen naar een andere Latijns-Amerikaanse grootheid. Ja, eigenlijk is het een complete band, hè? Maar wel een unieke mix van soul, rhythm, blues, Latijnse invloeden. Die band die viel enorm op en die heeft over 10 minuutjes in de beroemde bekentenis een geheim te onthullen op deze 25e juni. En dat is er wel eentje, kan ik je vertellen. En dat allemaal tijdens het WK Voetbal 2026, waarbij we natuurlijk ons ook weer opmaken voor de wedstrijd. Morgen de derde poolwedstrijd. Sorry, morgen. Vandaag is dat inmiddels alweer. Dit is al bijna zover. Ik kan niet wachten. Nou, ik zelf ga naar Cabana. Naar welke fanlocatie ga jij? Ben je ergens misschien te vinden zoals Hemingway, Bonita, Mr. Porter, de Heren Suikertuintje, of misschien wel Pirate Bay, of Mondi, of Relax, of Wet n Wild, de Swinging Old Lady, misschien wel bij Blue Bay. Op veel plekken er staan heel veel schermen, dat is het mooie van het eiland. Daardoor heb je eigenlijk wel overal voldoende plek om die wedstrijd te gaan kijken. Nou, dat zijn een paar fanlocaties. En ook hier in het ochtendprogramma bij Joris en in de middag bij Pepijn, bij Vanessa's vanmiddag weer, besteden we volop aandacht aan dat WK voetbal. Want wij zijn Brasa FM. Het is de takeover van Paradise FM 103.1... tijdens dit hele fantastische toernooi in Mexico, de Verenigde Staten en in Canada. En de Blue Wave, die mag bijna weer. Laten we gewoon nog weer even een puntje pakken. Zullen we dat afspreken? Ja toch, hè?

0: een heerlijk relaxed soort van douche moment met Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Was het tijd voor wat energie, hè? Panic at the Disco.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Mink DeVille was in de jaren 70 een van die huisbands van de legendarische CBGB Club in New York. Hè? De plek waar ook bands als Blondie en de Ramones hun eerste stappen naar wereldroem zetten. Maar terwijl veel groepen daar punk speelden, koos frontman Willie DeVille zijn eigen route met die unieke mix van soul, rhythm en blues en natuurlijk de Latijnse invloeden. Juist daardoor viel de band op tussen honderden andere acts die droomden van een doorbraak. In de beroemde bekentenis van vandaag hoor je Willie DeVille zelf vertellen over misschien wel het belangrijkste onderdeel van elke artiest: de band met zijn publiek.
2: It's very easy to make an audience crazy. And make them, you just turn the amplifier up and they'll go crazy. But to quell the audience and get them so quiet they listen to every word, even though they don't understand it, you can hear a pin drop. That is success. That's shamanism. That's casting a spell on people. And that's a power. I kill them with a guitar, not with a gun.
0: En juist dat, hè, dat is misschien wel een van de grootste kunsten van een artiest. Niet alleen optreden voor mensen, maar een verbinding maken met mensen. Willie DeVille begreep dat als geen ander. Hè. Of hij nu voor 100 mensen stond of voor een uitverkochte zaal. Hij wilde dat het publiek zich onderdeel voelde van het hele verhaal. En als je goed luistert naar de plaat die nu volgt, hoor je precies die warmte, die energie en die verbinding terug. Hier is Spanish Troll van

0: toen al door dat de man die je zometeen hoort na het nieuws van 10:30... inderdaad die enorme grootheid was en altijd zou blijven. Ook al is hij niet meer onder ons. En een hele grote hit wordt van hem gedraaid. Over een paar minuutjes, ja, maar dan zijn we wel hier met die mega-artiest MJ.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: 12.
1: CBCS ziet economische kansen door WK-voetbal. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De centrale bank roept de overheden van Curaçao en Sint Maarten op om de huidige economische groei te benutten om buffers op te bouwen voor de toekomst. De internationale situatie blijft namelijk onzeker. De centrale bank raadt het verlagen van brandstofaccijnzen af. Volgens president Richard Doornbos verzwakt dit de overheidsfinanciën en profiteert de rijke bovenlaag er vaak het meeste van. In plaats daarvan pleit de bank voor gerichte financiële steun aan kwetsbare huishoudens. Ook moet er sneller worden geïnvesteerd in groene energie en een moderner stroomnet om minder afhankelijk te worden van dure olieimport. Tot slot ziet de centrale bank een enorme economische kans in de sportwereld. De historische deelname van Curaçao aan het WK voetbal biedt een uniek platform. De overheid en de toerismesector moeten volgens de centrale bank deze wereldwijde zichtbaarheid omzetten in een duurzame stroom van toeristen, mits dit in balans blijft met de draagkracht van het eiland. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van ons buurland Venezuela na de zware aardbevingen van gistermiddag. Het Koninklijk Huis laat via sociale media weten intens mee te leven met alle getroffenen en in gedachten te zijn bij de families die rouwen of in grote onzekerheid verkeren over hun dierbaren. De opeenvolgende bevingen, die gistermiddag ook op onze eilanden voelbaar waren, hebben in Venezuela aan zeker 164 mensen het leven gekost. Al stijgt dat aantal nog steeds. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft inmiddels bevestigd dat er vanuit het Koninkrijk een gespecialiseerd reddingsteam naar Venezuela wordt gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exactement.

Madonna is een bijzondere verschijning. Is er altijd al geweest. Sinds dat ze begonnen is, de hele jaren 80 heeft ze op de kop gezet. En nog steeds, nog een paar weken geleden, maar stond ze in New York, kwam ze uit de muur gedraaid met DJ's, alles erop en eraan, dansers. En ze beweegt nog als ooit tevoren. En nou ja, de jongste is ze niet meer, maar grote artiest zal ze altijd blijven. Daar is ze gewoon voor geboren. To Be With You hier op Paradise 103.1 met het Mango Moment onderweg. Ja, de 12 komt in de klok, de lunch is dichtbij. Na onder meer TLC en Mr. Big.

0: je bent mooi van binnen. En dan straal je het uit van buiten TLC.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Daar gaan we naar die fantastische TLC naartoe, hè. Even naar de lunch die zelden begint met honger, let maar op. Want meestal begint hij met een moment. Een tafel in de schaduw van een oude boom bijvoorbeeld. De geur van versgebakken pambati die voorbij zweeft en een vriend die zegt: hey, vertel eens, hoe gaat het nou echt met je? En dan komt het eten, een warme stoba die langzaam zijn verhaal vertelt. Een frisse salade die knispert als een zachte zeebries. Misschien een pastetje waarvan de eerste hapje even stil maakt. En terwijl glazen klinken en de middagzon het eiland goud kleurt, gebeurt er iets bijzonders. De tijd vertraagt. Gesprekken worden langer. En lachen klinkt vrijer. Dat is de magie van de lunch. Niet alleen wat er op je bord ligt, maar wie er tegenover je zit. Even geen haast, geen to-do's, geen klok. Alleen goed gezelschap, goed eten. En het besef dat geluk soms verrassend eenvoudig kan smaken. Laat het smaakvol zijn, zometeen na 12 uur met Pepijn Bierenbroodspot in de lunchshow. En dit is nog Morricante, jekke jekke.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids. Alles voor mijn kamertje.

0: zit erin!
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is in de ban van het nationale voetbalelftal. Vanmiddag om 4 uur speelt het team een cruciale WK-groepswedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia. Ambtenaren en docenten mogen al om 12 uur naar huis. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat de selectie er klaar voor is en vol op de aanval gaat spelen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van Venezuela na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. In een officiële verklaring spreekt het koningspaar over ons buurland. Een gespecialiseerd reddingsteam vanuit het Koninkrijk wordt naar Venezuela gestuurd om te helpen bij de zoek- en reddingsacties. Dan nog internationaal nieuws. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela om te helpen na de twee aardbevingen die het land hebben getroffen. President Delcy Rodriguez bevestigde dat de hulpoperatie wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties. Tom Fletcher, assistent-secretaris-generaal van de VN, zei dat er een massale gezamenlijke inspanning komt om de bevolking te ondersteunen. Nederland en diverse andere landen hebben hulp aangeboden. Door de hoge temperaturen in Europa geldt nu voor 17 van de 27 grootste steden in Italië code rood wegens de hitte. De waarschuwing geldt onder meer voor Rome, Milaan en Turijn. Tientallen miljoenen inwoners ervaren temperaturen boven de 30 graden. 5 overlijdens zijn gelinkt aan de hittegolf, waaronder 2 boeren en een dakloze man. Europese landen bieden hulp aan Venezuela na dodelijke aardbevingen. Frankrijk stuurt 85 gespecialiseerde reddingswerkers. Duitsland zet 6 militaire transportvliegtuigen in voor het transport van hulp. Spanje zendt 54 militairen van een rampenbestrijdingseenheid. Zwitserland stuurt 80 reddingswerkers met honden en materieel. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
6: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, Pepijn hier. Vind je het ook zo spannend? Ik ben een

0: Michael. Uit de tijd dat hij nog over vrouwen zong. Everything She Wants.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11 minuten over 12 op deze wellicht historische donderdag. Wat gaan we allemaal doen in dit programma tot 2 uur vanmiddag? Nou, we hebben zometeen de quote van de dag. Dat gaat over het best wel aardige feit dat die wedstrijd van Nederland... Ja, Nederland voetbalt ook. Dat zou je bijna vergeten in alle consternatie. Maar die wedstrijd van Nederland, die wordt gefloten. De hoofdscheidsrechter is een vrouw. En dat is voor het allereerst in de geschiedenis van het Nederlands elftal. Dus daar gaat de quote van de dag over. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik natuurlijk het Curaçaose nieuws door. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. We gaan een heerlijk diner voor 2 weggeven bij Myra's Kitchen in de muziekquiz. We hebben natuurlijk de spotlights. Wie zijn er jarig vandaag? En we gaan ook nog naar een jaar. En dat is een muzikaal leuk jaar, vind ik.
2: 1977.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede donderdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan het zo meteen over de belangrijkste bijzaak hebben, namelijk voetbal. Hè. Dat speelt natuurlijk ook in Nederland volop. Maar eerst, ja, ik kan het niet vermijden.
4: Warm, hè?
0: Het is code rood. En dat, ik doe daar altijd een beetje luchtig over. Dat biedt misschien een beetje verkoeling ook voor jullie. Maar nu worden er wel echt graden gemeten die in Nederland ongekend zijn. Meer dan 30 graden in de beeld. En voor morgen geldt, en dat vind ik wel vreemd trouwens, vanaf middernacht is er een code rood in 8 provincies wegens hitte. En de overheid geeft het advies. Mensen kunnen blijkbaar dat zelf niet verzinnen, zoek verkoeling.
3: Ja, precies. En nou ja, het is wel een serieuze waarschuwing hoor, code rood. Dat betekent ook dat je morgen alleen de weg op moet gaan als dat echt moet. Voor de rest moet je ook binnen blijven. En morgen gaan er ook meerdere basisscholen in ons land dicht. Dus het gaat echt wel om een serieuze waarschuwing, want het kan op sommige plekken 40 graden gaan worden. En het is wel serieus, hè, Pepijn. Laten we eerlijk zijn. Het gaat echt om de gezondheid van de mens. Dus iedereen roept natuurlijk, ja, het is misschien wel paniekerig. Maar goed, code rood wordt niet heel snel uitgeroepen. Dus er is echt wel zeker sprake van extreme hitte op dit moment in ons land.
0: Ja, vannacht was de warmste nacht in Nederland ooit in juni gemeten. Komende nacht wordt mogelijk de warmste ooit. Ga niet de weg op, behalve als het nodig is. Ik neem aan dat miljoenen mensen gewoon naar hun werk moeten.
3: Ja, dat zeg jij, Pepijn. Maar het grappige is, als dat advies geldt, dan zie je ook eigenlijk veel minder verkeer op de weg. Dan zie je dat het dus ineens wel kan. Hebben we ook met corona gezien, dan kan iedereen ineens massaal thuiswerken. Maar als al die adviezen er weer af zijn, dan zegt de werkgever, je moet gewoon komen. En dat heeft ook te maken met het feit dat de werkgever eigenlijk de werknemer niet helemaal vertrouwt. Want doet het degene wel genoeg dan als hij thuis werkt en dat soort zaken. En dat merk je gewoon. Dat gaat bij ons op de redactie ook. In corona mochten we er niet komen. En nu moeten we allemaal massaal iedere keer naar Hilversum toe. Dus ja, ik denk dat er morgen geen files zullen staan op de weg.
0: Rechtszaken die stonden gepland in provincies waarvoor morgen code rood is, die gaan niet door. Die gebouwen hebben toch airco?
3: Ja, die gebouwen hebben wel airco, ja. Dus dat vind ik ook best opvallend. Maar wat je wel ziet natuurlijk, hè, in Nederland zijn er gewoon heel veel scholen die stammen uit, ja, die gebouwen stammen uit de jaren 60. En binnen no time is het in zo'n schoolgebouw gewoon 35, 40 graden in zo'n klaslokaal. Ja, dat is niet bevorderlijk voor die kinderen natuurlijk. Maar goed, thuis is het ook niet koud in veel gevallen. Dus,
0: nee, dus
3: het is een beetje voor zo'n hele cirkel.
0: Dat advies blijft binnen. Ik zou in de tuin onder een parasol gaan zitten, mocht je een tuin hebben en een parasol.
3: Ja. Of gewoon bij mij langskomen, want ik heb airco.
0: Hey, de Oranje fans in Kansas City, laten we het toch even over de belangrijkste bijzaak hebben. Die moeten zich opmaken voor noodweer.
3: Ja, er wordt onweer, storm en zware regen voorspeld. En dat wordt wel spannend, want ja, die wedstrijd die start al echt heel laat. Bij ons is het dan 1 uur 's nachts. En het kan zomaar zijn dat die wedstrijd met een paar uur wordt uitgesteld. En dat is natuurlijk wel jammer, want ik wilde vannacht toch misschien ook wel gaan kijken. Maar goed, als het dan ineens 3 uur 's nachts wordt, dan ja, dat is gewoon niet te doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar goed, ik ga sowieso vanavond wel naar Curaçao kijken. Want die spelen natuurlijk om 11 uur Nederlandse tijd. Dus die kan ik, of 10 uur zelfs, die kan ik wel even meepakken.
0: Die spelen om 10 uur Nederlandse tijd. Want wij spelen om 4 uur 's middags Curaçaose tijd. En ik kan je vertellen, Mark, het hele land ligt hier volledig op zijn gat. Alle supermarkten gaan eerder dicht. Scholen gaan vandaag eerder uit. Alle ambtenaren hebben vrij vanaf 12 uur. Het zou bijna leuk zijn om om 4 uur over het eiland te gaan lopen. Om te kijken hoe druk het is. Want ik denk dat hier bijna niemand te vinden is op de weg. Dat iedereen voetbal aan het kijken is.
3: Ja, leuk. En wat verwacht jij van de wedstrijd eigenlijk, Pijn?
0: Ik hoop vurig dat wij winnen. Hè. We hebben natuurlijk een fantastische keeper, hè, Eloy Room. Ja. Inmiddels wereldwijd beroemd. We hebben goede spitsen. Het kan gebeuren. En een analist zei, dit zijn allebei afwachtende ploegen. Dit zijn ploegen die meer... Je hebt ploegen die maken het spel en daar bieden zij tegenstand aan. Dus het is heel, heel spannend hoe die het initiatief neemt. Maar ik zeg je wel één ding, mochten we dit overleven... dan komen we in de volgende ronde in een dusdanig zware pool... dat ik niet weet of we dat halen. Maar goed, dat geheel terzijde. Hey, je mag, het is een beetje makkelijk om te zeggen, maar ik doe het toch. Je mag ook niks meer, je mag geen vlees meer eten. Roken was überhaupt al in de ban. Maar nu mag je ook geen biertjes meer drinken. De overheid moet ingrijpen om alcoholgebruik voor alle Nederlanders te ontmoedigen... en minder normaal te maken. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door alcohol uit de supermarkt te halen... hogere accijnzen en verpakkingen, net als bij sigaretten... heel onaantrekkelijk en anoniem te maken. Het gaat wel wat ver.
3: Ja, het gaat zeker ver. Maar het blijkt wel uit onderzoek dat alcohol echt degelijk schadelijk is voor de gezondheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen wordt gezegd. En daarbij weten we ook... dat de kans op kanker echt aanwezig is als je regelmatig alcohol nuttigt. Dat blijkt echt allemaal. En je ziet ook gewoon, kijk, ik ben zelf helemaal gestopt met alcohol. Want bij mij was het altijd 1 is geen. En als ik er dan 2 op heb, ben ik er 3, dan ben ik er 4, dan ben ik er 5. En uiteindelijk heb ik dan 5 glazen op. En dat is misschien niet zo heel erg goed. En ik merk aan mezelf dat ik echt een gelukkige mens ben nu ik niet meer drink. Ik ben een stuk frisser in mijn hoofd. En iedere ochtend word ik... hartstikke blij wakker. Zonder katers. Dus ja, ik raad het iedereen aan. Stop er gewoon mee. Want ook zonder alcohol is het leven superleuk. Ik heb het gewoon gemerkt. Ik heb vorige week een feest gehad van Talpa. Ik stond gewoon te dansen met een 0.0 biertje. Nou, wie had dat gedacht?
0: Ik zeg dan altijd bij dat 0.0 biertje drink dan gewoon Spa Rood. Maar goed, dat is mijn overtuiging.
3: Ja, maar weet je wat het blijkt? Het lijkt een soort mindfuck te zijn, hè? Want als jij dus een soort placebo-effect... als jij met een biertje in je handen staat... dan heb je het gevoel alsof je toch alcohol hebt genuttigd. Echt.
0: Het grote probleem hierbij, trouwens tot slot, is... er is geen ondergrens. Hè? Iedereen dacht altijd, een paar glazen wijn, dat is gezond. Nee. Totale onzin. Wijn is ook heel slecht voor je. Absoluut niet aan beginnen. 1 glas per dag is al slecht. Dat is eigenlijk de conclusie. En dat is toch vervelend om te horen.
3: Ja, dat is ook vervelend. Maar goed, kijk, Pepijn, als jij gewoon dagelijks een glaasje wijn drinkt... dat moet geen probleem zijn. Laten we eerlijk zijn, dat is geen probleem. Dat zegt iedereen. Alleen overmatig alcoholgebruik, dat is niet goed. En ook standaard drinken is ook niet goed. Dus als je af en toe eens in het weekend een drankje doet... volgens mij hoor je er dan niemand over. Maar niet standaard dus.
0: Ik weet niet of ik na de wedstrijd van vandaag een glaasje Spa neem. Ik weet het nog niet. Maar goed. Mark Kampers, wij spreken elkaar morgen. Dan weten we hoe beide wedstrijden zowel van Curaçao als van Oranje zijn gegaan. Tot dan.
3: Tot dan, een prettige wedstrijd. Doei.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Kijk, dat is echt zo'n lekkere meeklapplaat. Ik zat hier in de studio letterlijk mee te klappen. You took the words right out of my mouth. Meatloaf.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands elftal op een wereldkampioenschap staat er vanavond een vrouw aan het roer als scheidsrechter. De Mexicaanse Katia Garcia leidt het WK-duel van Oranje. En dat wordt door velen gezien als een belangrijk moment voor de internationale vrouwenarbitrage. Een van de mensen die Garcia goed kent is de Nederlandse scheidsrechter Franca Overtoom. Ze werkte eerder met haar samen tijdens het WK onder 17... en ontmoette haar later opnieuw op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. Overtoom reageerde enthousiast toen ze hoorde dat Garcia de wedstrijd van Nederland zou fluiten. Volgens haar is dit een belangrijke stap voor vrouwelijke scheidsrechters wereldwijd. Het wordt zichtbaar dat je als vrouw dit niveau kunt bereiken in een mannenwereld, want dat is de voetballerij natuurlijk nog steeds wel. Over Garcia zelf is Overtoom duidelijk. Zij omschrijft haar als over het algemeen rustig, maar fel op de momenten waarop dat nodig is. Eigenschappen die volgens haar essentieel zijn op dit hoogste niveau. Toch erkent Overtoom dat vrouwelijke arbiters vaak nog extra obstakels moeten overwinnen. Niet alleen vanwege acceptatie binnen de voetbalwereld, maar ook omdat vrouwen voor mannenwedstrijden aan dezelfde fysieke eisen moeten voldoen als hun mannelijke collega's. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat onhaalbaar is voor vrouwen, zegt Overtoom. Garcia kreeg trouwens eerder al internationale aandacht toen ze recent tijdens een wedstrijd met een flesje zogenoemd krampsap, een soort augurkensap dat schijnt te helpen, het veld opsprintte om collega scheidsrechter Felix Zwaaier te helpen. Over eventuele zorgen dat een fout van Garcia gevolgen zou kunnen hebben voor de reputatie van vrouwelijke scheidsrechters is Overtoom helder. Ik denk dat we daar niet van uit moeten gaan, maar dat ze gewoon een goede wedstrijd neerzet. Voor Katia Garcia wordt het daarmee niet alleen een historische avond, maar ook een kans om opnieuw te bewijzen dat kwaliteit in arbitrage niet wordt bepaald door geslacht, maar door prestaties. Vanavond dus, Katia Garcia gaat oranje fluiten. Ja, welke plaats past daarbij? Nou, Sisters Are Doing It For Themselves. Een puike samenwerking tussen de Eurythmics en Aretha Franklin. Dit nummer viert de onafhankelijkheid van vrouwen en het succes van vrouwen die het glazen plafond aan diggelen slaan.

0: mammoetprinting.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury.

0: nieuws van half 1.
1: Curaçao in de ban van WK-duel tegen Ivoorkust. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het hele eiland is in de ban van het nationale voetbalelftal. Vanmiddag om 4 uur speelt Curaçao de cruciale en beslissende WK-groepswedstrijd tegen Ivoorkust. De inzet in Philadelphia is een plek in de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Om dat te vieren krijgt een groot deel van het eiland vrij. Ambtenaren en docenten mogen om 12 uur 's middags al naar huis en de vereniging Bedrijfsleven Curaçao roept de private sector op om personeel uiterlijk om 3 uur vrij te geven. Bondscoach Dick Advocaat en aanvaller Tahi Chong lieten tijdens de persconferentie weten dat de selectie er helemaal klaar voor is. Na het knappe gelijkspel tegen Ecuador is de motivatie binnen de ploeg enorm. Volgens Advocaat gaat Curaçao vol op de aanval spelen, want er moet gewonnen worden. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. Dat blijkt uit het nieuwste economisch bulletin van de Centrale Bank. De economie van Curaçao groeide in 2025 met maar liefst 5,1%, terwijl Sint Maarten een groei van 3,5% noteerde. In beide landen was het bloeiende toerisme de grote motor achter dit succes. Op Curaçao zorgde de stroom aan verblijfstoeristen en cruisepassagiers voor topdrukte in de horeca, winkels en de financiële sector. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenma's app, haas die compra naar Van den Twil. Hoi man, Changes Group, die beton industriebrieven gaat. IRCB, bo stempel digitaal, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1,500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y tu más premio ganero set de parts de Koyman. 25,000 fan más. Of un voucher de valor de 1,500 florín de Beton Industrie Brieven gaat. Para más información, visita fanmas.com.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit

0: Een drankje mag niet meer van de Gezondheidsraad in Nederland. Red, red wine. Je mag helemaal niks meer drinken. 1 glas per dag is al bijzonder slecht voor je. Krijg je allerlei soorten kanker van. En in Nederland willen ze inmiddels drinken net zo ontmoedigen als roken.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, ik dacht vroeger altijd 1 glaasje rode wijn per dag. Of misschien 2. Dat is goed voor je. Maar dat is een mythe. Die is inmiddels geheel ontzenuwd. En de Nederlandse overheid, de Gezondheidsraad in Nederland, zegt nu tegen de overheid: jullie moeten heel actief het drinken gaan ontmoedigen. Zoals bij sigaretten, van die neutrale verpakkingen. Straks niet meer bij de supermarkt verkopen. Nou, dat zullen de supermarkten niet zo leuk vinden. Dat is een redelijk grote inkomstenbron voor ze. En van die neutrale verpakkingen, weet je wel, net zoals bij sigaretten en sigaren tegenwoordig in Nederland. Dat een soort grijs kartonnen verpakking. En daar zit dan je wijn van, weet ik veel, 20 euro of zo in. Maar goed, wij gaan straks naar het jaar. Welk jaar is dat, computer? Natuurlijk in het tweede uur.
2: 1977.
0: Nou, daar ken ik nog wel hele leuke muziek uit. We hebben de Spotlight, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: In oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa.
3: Dag Pepijn.
0: Wat speelt er op Curaçao? Eigenlijk maar 1 ding. Maar we gaan toch, voordat we de belangrijkste bijzaak in het leven bespreken, gaan we eerst even naar het nieuws. Gisteren, ik heb hem dus niet gevoeld. Er was een aardbeving. Een zware aardbeving bij Venezuela. Was voelbaar op Curaçao en Bonaire. Maar ik reed net rond die tijd hier in de buurt bij Emmastad. En daar heb ik geen last gehad. Ik zat in de auto, ik heb niks gevoeld.
3: Nee, ik denk als je in de auto zit, mijn zoon ook, die zat ergens achter op een motor. Die heeft ook niks gevoeld. Ik wel, iedere keer dat hij dat tegen me zegt.
0: Maar ja, dat kan ik me voorstellen, maar dat geheel terzijde.
3: Maar hier voelde ik dus in de studio wel degelijk wat. Ja, waar jij zit, zeg maar, hè, daar zat ik gisteren. En Bert zat hier op mijn plek en Meindert zat tegenover Bert. Ja. En ik dacht dus serieus dat Meindert heel erg tegen die tafel aan het bonken was. De tafel begon te schudden, die speakers die begonnen te schudden, de ramen begonnen te trillen. Wij zijn echt naar beneden gegaan uit een soort angst. En Bert is gaan tellen, want die wist gelijk, hier is een aardbeving gaande. Dus het was hier wel voelbaar. Maar op verschillende plekken in het eiland ook weer niet. En op andere plekken weer wel. Heel bizar.
0: Ja, het was een zware aardbeving met een voorlopige kracht. Hè. Die metingen die worden altijd nog bijgesteld. Van 7,1 op de schaal van Richter. En dat is behoorlijk heftig. Ik ben ooit in het aardbevingsmuseum, dat bestaat, in San Francisco geweest. En dan kan je natuurlijk, Amerikanen maken fantastische musea met belevenissen. Dan kan je dus voelen hoeveel impact dat heeft en wat er dan gebeurt. Nou, 7,1, dat is echt behoorlijk heftig. De aardbeving heeft enorme effecten gehad in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, maar ook in Valencia, hier redelijk vlakbij. En ik kreeg van een vriendin van mij die in Valencia woont beelden echt door van complete grote scheuren van centimeters in muren, dingen die allemaal waren ingestort. Er zijn waarschijnlijk minstens 200 doden. Nederland stuurt een team, een zo'n rescue team, hè, zo'n identificatie- en rescue team. En de hulp komt wereldwijd op gang. We houden je van de ontwikkelingen rondom deze aardbeving in Venezuela op de hoogte. Er was hier natuurlijk ook een tsunami-waarschuwing. Maar gelukkig is dat nog nooit voorgekomen.
3: Nee, het was maar heel eventjes, hè, dat ze zeiden van oké, just in case, zorg dat je een beetje ver van de kust blijft. En mocht je aan de kust wonen, haal alles naar binnen, bla bla bla. Maar ik denk al binnen 10 minuten kregen we vanuit Meteo door dat die dreiging van de baan was. Dus dat was fijn. Ja, dat wil je toch allemaal niet meemaken. Maar ik denk, als je de beelden van Venezuela ziet, dat is echt wel heel heftig inderdaad. Ja, de plafonds kwamen naar beneden. Vreselijk. Als je al nagaat wat wij hier voelden, dan denk ik, ja, dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Willem-Alexander en Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van ons buurland Venezuela na de zware aardbeving van gistermiddag. Omdat Venezuela via de Caribische Zee direct grenst aan Aruba, Curaçao en Bonaire, spreekt het koningspaar zelfs in een officiële verklaring expliciet over ons buurland. Dat is best aardig van ze, toch?
3: Ja, in dit geval wel.
0: Ja. Het Koninkhuis laat ze weten intens mee te leven met alle getroffenen. En als gezegd, de hulp komt inmiddels op gang. Er wordt een gespecialiseerd reddingsteam naar Venezuela gestuurd. Er komt geld beschikbaar, ook vanuit Frankrijk. En meer landen zullen volgen. Dan goed nieuws voor de benzine- en dieselrijders. Na enkele maanden van stijgende tarieven gaan benzine en vooral diesel met ingang van 30 juni in prijs omlaag. Benzine gaat van 2,75 naar 2,66. Dat is nog steeds niet ongelooflijk. Groot verschil en goedkoper, maar goed, het scheelt wel weer 9 cent. Diesel gaat van 2,48 naar 2,16 en dat scheelt behoorlijk. Stroom wordt ietsje goedkoper en water wordt weer ietsje duurder.
3: Ja, ja, en het feit dat het daalt, hè, dat de prijzen dalen, dat is dus het gevolg van lagere internationale aankoopprijzen en een forse negatieve correctiefactor voor de diesel. Want er zijn sterke prijsschommelingen in de afgelopen maanden geweest en daardoor waren er dus verschillen tussen wat er vooraf berekend is aan inkoopprijzen en de uiteindelijke realisatie. En die worden gecorrigeerd. Daar komt deze daling vandaan. Dus wat betreft de benzine is dat gunstig. Ja, en ja, we gaan natuurlijk weer meer betalen voor het water dat we verbruiken. Dus we blijven uitgeven.
0: Ja, maar dit scheelt denk ik voor veel mensen toch wel net iets. Dus dat is goed nieuws.
3: Voor nu, ja.
0: Nou ja, dan over naar de belangrijkste bijzaak. Ik heb straks een quote van Dick Advocaat. Die werd geïnterviewd. Ik was vanochtend naar school. De kinderen van mijn twee kinderen van 8 en 10 zijn grote voetbalfans. Hè. De oudste ziet sneller dan wie dan ook of iets buitenspel is. Dat is echt heel grappig.
3: Mooi.
0: Dan zit ik een wedstrijd te kijken. Zeg, het is buitenspel. En dan een paar seconden later roept de commentator of de scheidsrechter dat ook. Ik denk, wauw, dat je dat ziet.
3: Fantastisch.
0: Ja, heel erg lachen. Dus wij gaan vanmiddag met z'n drieën naar de wedstrijd kijken. En zij mochten in het blauw naar school. Ze hadden de officiële shirts van het Curaçao-team. Dus, en ik geloof dat echt 90% van alle kinderen was in Curaçao-outfit. Ook ouders. Ik had mijn blauwe shirtje aan. Dus ja, nee, leuk. De sfeer zit erin. Iedereen bereidt zich erop voor. Ik maakte gisteren nog een grap. Ja, laten we morgen dan om 3:30 voor iets zakelijks afspreken. En dat werd eerst... Ja, nee, tot iemand...
3: Dat
0: ik een grap maakte. Supermarkten zijn dicht vanaf 3:00. Dus mocht je. Misschien zijn er bepaalde open hoor. Maar die bij mij in de buurt zijn gewoon. Er hangt vanaf 3:00 zijn we dicht. De meeste bedrijven gaan dicht. De overheid is al dicht. We bereiden ons voor op deze historische wedstrijd. Hè. We hebben 7-1 tegen Duitsland gedaan. 0-0. Historisch gelijkspel tegen Ecuador. En nu is er hoop op die plek in die achtste finales. Overigens, Vanessa. Even onder ons gezegd en gezwegen. Ik hoop echt dat we in de achtste finales komen.
3: Tuurlijk.
0: Maar ik heb niet de illusie dat we die achtste finales overleven. Want op de ene van Nederland heeft een hele makkelijke pool. Maar wij komen dus dan tegen Noorwegen. Hè, ik zeg Haaland. Of Frankrijk, een van de WK-favorieten. Dus of we dat overleven, ik ben een enorme optimist. Ik geloof echt, ik hoop dat... ik geloof gewoon, tegen Senegal, dat wordt 1-0 voor ons. Maar of we daarna nog doorgaan?
3: Nee, Pepijn, laten we het one step at a time nemen. Eerst van
0: zeggen vrouwen altijd tegen mij. Ik weet niet wat het is.
3: Je wilt te hard. Je wilt te hard gaan. Nee hoor, ik snap het wel. Want we denken natuurlijk vooruit. We willen zo ver mogelijk komen. We willen ook realistisch blijven. Maar vanmiddag hebben we in ieder geval de eerstvolgende stap. En dat is Ivoorkust. Ik ben ontzettend benieuwd. En daarna kijken we wel weer verder. Als we winnen, dan gaan we in ieder geval... Eerst is de volgende stap even keihard feesten.
0: Ja. En jij zit hier.
3: Ja.
0: Wat ga je nou precies doen?
3: Ik ben vermoedelijk de enige persoon hier op het eiland die wel gewoon werkt.
0: Ik denk dat die paar operatiekamers die het CMC beschikbaar heeft, dat ze daar ook nog wel doorwerken.
3: Net iets belangrijker dan mijn baan. Nee, ik zit hier gewoon. Joris zit hier ook, wat ik erg sympathiek vind. Ik ga zo meteen eventjes... we hebben sowieso lekker wat wijntjes staan. Ik ga eventjes wat biertjes halen en wat te knabbelen. En ik heb gisteren al gezegd, als iemand het gezellig vindt om aan te schuiven, stuur even een appje, want ik ga wel de deur dicht doen. Het is niet de bedoeling dat iedereen binnenkomt lopen, maar laat het even weten. Het is natuurlijk leuk om hier een kleine watchparty van te maken. Maar ik zit hier. En Pepijn, jij bent thuis, hè?
0: Ik ben thuis. Mijn kinderen willen heel graag thuis kijken. Want dan kunnen ze het goed volgen. En die houden niet van herrie.
3: Ja. Nee.
0: Die willen zich echt concentreren op die wedstrijd. En dat kan ik mee vinden.
3: Ik snap jouw kinderen heel goed. Nou, mocht je vanmiddag niet de kans hebben om het te kijken ergens, maar wel de kans hebben om de radio aan te zetten, blijf gewoon lekker luisteren. Ik hou je op de hoogte. Joris heeft speciaal ook op een van de schuiven een live verbinding met de wedstrijd. Dus die zetten we af en toe even lekker open. Dus ben je... Ja, je bent natuurlijk iedere dag altijd sowieso welkom hier op 103.1 FM. Maar vanmiddag zeker.
0: Wespe, ik wens jou een hele fijne middag en een goede wedstrijd. Ervaring, mezelf trouwens ook. Ja, en iedereen hier op het eiland. En wij spreken elkaar morgen weer. Pak een beet, 20 minuten voor 1.
3: Ik ben benieuwd waar we het dan over hebben.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: On the Beat, de BB en Q-Band. En dat staat niet voor barbecue, maar voor bepaalde wijken in New York. Hé, ja, die wedstrijd, weet je wat we gaan doen? We gaan naar Dick Advocaat luisteren, want die werd door de NOS geïnterviewd. Gaan we winnen? Gaan we, wat gaan we doen, Dick?
1: Je hebt geproefd aan gelijkspelen. Smaakt het naar meer?
2: Nou ja, we moeten gewoon proberen het beste eruit te halen. We spelen weer tegen een uitstekende ploeg. Als je ziet waar ze spelen allemaal, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Maar het betekent niet dat het niet mogelijk is.
1: Nee, dat heb je zondag laten zien.
2: Ja, nou, dus dat moeten we vandaag ook, morgen ook proberen.
1: Ja, en zit er dan wat jou betreft ook wel meer in het vat? Je zei zondag na de wedstrijd, er had zelfs nog meer in gezeten.
2: Ja, zondag kon er twee kanten op. Het kon van hun kant op en onze kant. Maar uiteindelijk vond ik een gelijkspel een goed resultaat. Ja, dat kan je morgen pas eigenlijk voelen hoe het staat. Ik zeg nogmaals, ze hebben twee buitenspelers die van echt uitzonderlijke kwaliteit zijn. Nou, dus die moeten we uitschakelen, dat is al heel belangrijk. En zelf ook wat doen, dus. Maar we gaan op dezelfde manier spelen zoals met van de week.
1: Ja, daar hou je vast.
2: Ja, daar hou ik wel aan vast. Ja.
1: Zondag was natuurlijk een euforische dag, hè? Koning erbij in de kleedkamer, genieten geblazen. Is het lastig voor je geweest om de jongens ook weer even met de pootjes op de grond te krijgen?
2: Nee hoor, dat zijn hele nuchtige jongens. Toen we weer in de bus zaten, werd alles weer normaal. Dan ging de muziek weer keihard aan. En ze kunnen zich wat dat betreft zich goed verplaatsen.
1: Kun je proberen te omschrijven wat het voor jou en voor de jongens en voor het eiland zou betekenen als het zomaar zou lukken morgen?
2: Ja, maar zover we moeten niet. We moeten laten we eerst afwachten. Dan kan ik na afloop zeggen wat ik voel.
1: Maar dromen mag toch?
2: Ja. Realistische dromen kan, maar alles kan in de voetballerij. Dat heeft in het verleden wel bewezen.
0: Ja, en zo is dat. Dat zeg ik tegen mijn kinderen ook altijd. Hè. De bal is rond en hij kan alle kanten uit. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Je hoorde Dick Advocaat over de wedstrijd van vanmiddag 4 uur van Curaçao. En ja, langzaam neemt op het eiland de spanning.

0: Ngudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: Geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gio zijn vandaag uitgezet van Curaçao. Ze mogen de komende 3 maanden niet terugkeren. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, zijn tijdelijk gestraft met 2 dagen sluiting, maar mogen vandaag weer verkopen. De overheid waarschuwt voor strenge maatregelen bij herhaalde overtredingen. De economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar sterk gegroeid. Curaçao noteerde een groei van 5,1%, terwijl Sint Maarten 3,5% groeide. Het bloeiende toerisme was de motor achter dit succes. De inflatie daalde op Curaçao naar 2% en op Sint Maarten naar 0,9%. Dan nog internationaal nieuws. Een federale rechter in Boston heeft bepaald dat president Donald Trump niet verder mag gaan met het invoeren van striktere regels voor stemmen per brief. Ruim 20 door democraten geleide staten hebben de zaak aangespannen. De rechter oordeelde dat staten niet gedwongen mogen worden om lijsten van stemgerechtigden te gebruiken, wat onterecht uitsluiten kan veroorzaken. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela om te helpen na de 2 aardbevingen die het land hebben getroffen. President Delcy Rodriguez bevestigde dat de hulpoperatie wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties. Tom Fletcher, assistent-secretaris-generaal van de VN, zei dat er een massale gezamenlijke inspanning komt om de bevolking te ondersteunen. Nederland en diverse andere landen hebben hulp aangeboden. Door de hoge temperaturen in Europa geldt nu voor 17 van de 27 grootste steden in Italië code rood wegens de hitte. De waarschuwing geldt onder meer voor Rome, Milaan en Turijn. Tientallen miljoenen inwoners ervaren temperaturen boven de 30 graden. 5 overlijdens zijn gelinkt aan de hittegolf, waaronder 2 boeren en een dakloze man. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Een oprecht goeiemiddag. You're So Vain van Carly Simon. Want die is jarig.

0: Jij bent zo vreselijk ijdel. You're so vain, Carly Simon.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Misschien wel historische donderdagmiddag. Het is bijna 9 minuten over 1. Wat gaan we dit tweede uur doen? Nou, we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1977.
0: Nou, dan zeg ik Donna Summer, I Feel Love en Boney M. Ma Baker. Dat waren toen hele grote hits. We gaan natuurlijk ook nog de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Myra's Kitchen. En ik heb heel opmerkelijk feel good nieuws over ledematen die zouden kunnen teruggroeien bij mensen. Jawel, net zoals bijvoorbeeld een hagedisje wat zijn staart verliest. Wij kunnen dat. En ik dacht eerst, dat is onzin. Dit is een fake bericht. En ik heb het gecheckt met 3 verschillende AI's. En dat is echt waar. Maar goed, dat aan het eind van deze uitzending. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Carly Simon dus, hè. Van You're So Vain. Ze werd geboren in 1945 en is dus 81 jaar oud. Sinds de release van dat nummer is er 1 grote vraag over wie gaat dat nummer nou eigenlijk. Wie is er dan zo ijdel? Een van de anekdotes rond de opnames is dat Mick Jagger toevallig de studio binnenwandelde terwijl Carly Simon bezig was. Ze vroeg hem spontaan om mee te zingen op de achtergrond. En als je naar het refrein luistert, hoor je op de achtergrond de Rolling Stones frontman. Hij kreeg trouwens geen officiële vermelding op de plaat. Maar het nummer gaat niet over hem. Dat was een soort verhaal. Het zou dan over hem gaan, maar dat is dus niet zo. In 2003... veilde Carly Simon de identiteit van de man waarover het nummer zou gaan voor een goed doel. De winnaar betaalde $50.000, maar moest beloven die naam nooit bekend te maken. Maar wat blijkt, het gaat niet om 1 man, het gaat om 3 mannen. 2 namen blijven nog steeds geheim. 1 man is duidelijk. In haar autobiografie heeft ze onthuld dat het tweede couplet van You're So Vain daadwerkelijk over acteur Warren

zee gaat. De andere twee mannen zijn nog steeds in nevelen gehuld. Die zijn er nog meerjarig vandaag. Eddie Floyd uit 1937, hij is 89. Het is een soul- en R&B-legende. Bekend van het originele nummer Knock on Wood. Daarna heel vaak gecoverd. En David Page is jarig. 1954 geboren, hij is 72. Hij is toetsenist, songwriter en producer van Toto. We komen in de miljardweergave. We gaan namelijk luisteren naar Afrika zometeen. 2,6 miljard weergaven op Spotify. Dat nummer werd geschreven door David Page en ontstond vanuit zijn fascinatie voor het Afrikaanse continent. Die fascinatie had hij van jongs af aan dankzij de verhalen van missionarissen die terugkeerden uit Afrika. Dat openingsriffje wat je zo hoort, dat ontstond volgens Page letterlijk in een droom. Hij had net een nieuw keyboard gekocht, hij was in slaap gevallen en hij droomde die melodie. Volgens hem was het een geschenk van boven. Midden in de Namib-woestijn staat trouwens een kunstinstallatie op zonne-energie die 24 uur per dag Afrika van Toto afspeelt. Dus midden daar in de natuur klinkt dat nummer. Wel mooi, hè? Trouwens, de andere bandleden van Toto vonden Afrika in het begin helemaal niks. Ze wilden het niet op het album, maar het werd uiteindelijk de grootste hit uit de carrière van Toto en hun enige nummer 1 hit in Amerika. Er zit een beroemde regel in, hè, over de Kilimanjaro, die opreist boven de Serengeti. Prachtig poëtisch, maar geografisch klopt het helemaal niet. Je kan namelijk vanaf de Serengeti de Kilimanjaro helemaal niet zien liggen. David Page, de jarige, reist tegenwoordig vanwege gezondheidsredenen niet meer voltijds mee met Toto. Maar onder fans gaan geruchten dat hij later dit jaar tijdens de Amerikaanse tournee als verrassingsgast op het podium verschijnt. Hij is hier natuurlijk, hè, tijdens Curaçao North Sea Jazz. Tenminste, dat hopen we. In ieder geval is hij jarig vandaag. En je hoort zijn nummer, Afrika.

0: Africa. Van Toto. Natuurlijk ook te horen straks tijdens het Curaçao North Sea Jazz. Hopelijk dan met de vandaagjarige David Page, 72 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Benson Boone ook. Die is uit 2002 een keer een hele jonge artiest in de spotlights. Hij is dus vandaag 24 jaar geworden. Hij heeft mega-hits gehad zoals Slow It Down, Mystical, Magical in the Stars. En het nummer wat je nu gaat horen, Beautiful Things. Ik had het al gezegd, hè, we zitten vandaag in de miljardensfeer. Nou, Beautiful Things heeft meer dan 3 miljard weergaven op Spotify. Die wereldhit van Benson Boone is misschien Beautiful Things is misschien wel zijn meest persoonlijke. Achter dat refrein schuilt namelijk geen gewoon liefdeslied, maar een verhaal over dankbaarheid en over angst. Boone schreef dat nummer in een periode waarin alles goed leek te gaan, maar waarin hij tegelijkertijd bang was om al dat geluk weer kwijt te raken. Een herkenbare emotie voor veel mensen. Zijn doorbraak begon trouwens op een opvallende manier. Hoewel veel mensen hem leren kennen via de social media, was het uiteindelijk Dan Reynolds van Imagine Dragons die zijn talent ontdekte en hem als eerste artiest tekende bij zijn eigen label. Boone zingt niet alleen, hij doet tijdens zijn live optredens ook achterwaartse salto's vanaf zijn piano en hij doet af en toe een handstand op het podium. Hij deed mee aan American Idol. De jury zag hem als een van de grote favorieten voor de eindoverwinning. Maar Boone dacht, weet je wat, ik ga dit niet meer doen. Ik wil eigenlijk niet dat een tv-programma mijn muzikale identiteit bepaalt. Groot gelijk, Benson. Zijn stem trok ook aandacht. Dat explosieve refrein van Beautiful Things, wat je zo gaat horen, is zo intens dat diverse zangcoaches zich afvroegen of hij dat wel avond na avond live zou kunnen volhouden. Op hun advies werkt Boone tegenwoordig met speciale ademhalings- en stemtechnieken om zijn stem gezond te houden.

0: Kafka. Vincent Boone met zijn wereldhit Beautiful Things. 3 miljard weer, meer dan 3 miljard weergave op Spotify. En hij is dus vandaag jarig.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Vincent Boone dus vandaag 24 geworden. En het is 25 juni en op deze dag overleed Michael Jackson in 2009 op 50-jarige leeftijd. Hij overleed aan een acute vergiftiging door het narcosemiddel propofol in combinatie met kalmeringsmiddelen. Zijn arts Conrad Murray, min of meer zijn lijfarts, werd later veroordeeld voor onvrijwillige doodslag wegens grove nalatigheid. En we draaien een van zijn allergrootste successen. Bijna 3 miljard weergave op Spotify. Ik zei al, we zitten in de miljardenclub met Africa van Toto, Benson Boone, Beautiful Things en nu Billie Jean van Michael Jackson. Billie Jean vertelt het verhaal van een vrouw die beweert dat de hoofdpersoon de vader is van haar kind, terwijl hij dat met klem en in alle toonaarden ontkent. Michael Jackson baseerde het verhaal op de obsessieve fans en groupies die hem en zijn broers jarenlang achtervolgden. In de studio werd tot in het extreme aan dat nummer gewerkt. Producer Quincy Jones en de geluidstechnicus Bruce Swedien maakten maar liefst 91 verschillende mixen voordat ze tevreden waren. Het ironische is dat ze uiteindelijk grotendeels teruggrepen trouwens op mix nummer 2. Michael Jackson componeerde het nummer. Hij was zo verdiept in het componeren van de beroemde baslijn dat hij niet merkte dat zijn auto, een Rolls-Royce, tijdens het rijden aan de onderkant in brand stond. Een motorrijder moest hem met gebaren waarschuwen en van de weg halen. Billie Jean van Michael Jackson. Ter ere en ter gedenking van zijn sterfdag.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Curiel Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Overheid zet 2 fruitbarkjes het eiland uit. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gillo zijn uitgezet van Curaçao. De 2 boten hebben een verbod gekregen en mogen de komende 3 maanden niet meer terugkeren naar ons eiland. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, moesten als straf 2 dagen op slot, maar mogen vandaag hun verkoop aan de Jacques Capriles-kade weer hervatten. De overheid waarschuwt dat een volgende overtreding direct tot definitieve uitzetting leidt. De harde maatregelen volgen op een eerdere controle van het multidisciplinair team, bestaande uit de douane, politie en kustwacht. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. Dat blijkt uit het nieuwe economisch bulletin van de Centrale Bank. De economie van Curaçao groeide in 2025 met maar liefst 5,1%, terwijl Sint Maarten een groei van 3,5% noteerde. In beide landen was het bloeiende toerisme de grote motor achter dit succes. Op Curaçao zorgde de stroom aan verblijfstoeristen en cruisepassagiers voor topdrukte in de horeca, winkels en de financiële sector. Tegelijkertijd nam de inflatiedruk op de eilanden flink af. Dit kwam vooral door lagere stroom- en brandstofprijzen die volgden op gedaalde internationale olieprijzen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Score for fun! Download Bovenmaas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, Ibeton Industrie Brievengap. IRCB, Bostempel Digital, Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolini, Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengap. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
1: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit

0: Bolt.
1: Ja, 2:20. Bij mij neemt de spanning langzaam toe. Gelukkig heb ik lekker wat ontspannen muziek nog hier liggen. Hé, weet je wat wij gaan doen? We gaan iets heel anders doen. We gaan met z'n tweeën gezellig uit eten. Tenminste, als je mij meeneemt. Nee, neem iemand anders mee. We geven een heerlijk diner voor twee weg vandaag bij Mayra's Kitchen in de...
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Hey, weet mijn recept. Ik pak de vertrouwde TripAdvisor erbij. En daar zie ik de recensie van Rhonda C. uit Georgia. Uit het plaatje. Ik dacht eerst Dracula, maar dat staat er niet. Er staat Dacula. Dacula lijkt op Dracula, maar ze komt uit Dacula in Georgia. Of in Georgië. Nee, Georgia. Dat is Amerika. Mayra's Kitchen serveert geweldige... Het is natuurlijk vertaald, hè? Serveert geweldige lokale gerechten... met geweldige service en vriendelijke familieservice. We hebben genoten van omeletten en avocado toast met gerookte zalm. God, daar zou ik zin in hebben. Het was absoluut heerlijk. Zeer aan te bevelen. Even kijken, wat zegt Megan C.? Heerlijke sfeer, service was uitstekend en het eten was geweldig. We bestelden salades, tonijn en kip, pita's en frietjes. Allemaal fantastisch. De ijskoffie was ook een tractatie. Nou, wat wil je nog meer? Heerlijk eten daar dus bij Mayra's Kitchen. Als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. 675-1031. En ik zeg van tevoren, hij is niet heel moeilijk.
2: Wat is hier weggepiept?
1: Ja, die is niet moeilijk, toch? Oh, is het, dit is de verkeerde. Dit is die van gisteren. God, mijn excuses. Wat stom. Weet je wat? Ik kijk even of ik dat kan. Die heb ik gisteren gedaan. De muziekquiz. Live je fout herstellen. Moet al kunnen. Is namelijk de 25ste. 2506, daar is hij. En hij is speciaal. Luister.
2: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dus mocht je Dreamer hebben gedaan, dat was de oplossing van gisteren. Mijn fout, ik herstel hem meteen en ik doe hem nog een keer. Dit is de muziekquiz van deze donderdag. Ga nog steeds wel trouwens om een diner voor twee bij Mayra's Kitchen.
2: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, die is niet heel erg moeilijk, hè? Sterker nog, de artiest kwam eigenlijk net nog langs. Van welke plaat is dit het intro? Dreamer was het dus niet, hè? Was het antwoord van gisteren. Dit is 98 Degrees samen met Stevie Wonder. True to your heart. De oplossing van de intro is naar 675-1031.

0: belangrijk advies van The Cure. Mocht het vanmiddag anders lopen, boys, don't cry.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Maar ik ga ervan uit dat we winnen. We moeten ook winnen, willen we door naar de volgende ronde. Het is, wat is het eigenlijk, op 5 seconden na is het 10 minuten voor 2. Het feelgood nieuws van deze donderdag, de 25e juni. Ik heb dit bericht 3 keer gecheckt via 3 verschillende AI-zoekmodellen. En het is echt waar. Het klinkt namelijk als science fiction. Maar onderzoekers hebben een belangrijke stap gezet in een van de meest veelbelovende nieuwe gebieden van de moderne geneeskunde. Het stimuleren van het natuurlijk herstelvermogen van het lichaam. Wetenschappers van de Texas A&M University ontdekten dat zoogdieren mogelijk meer regeneratieve mogelijkheden hebben dan lang werd gedacht. Hun onderzoek verscheen onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De kern van het verhaal draait om een opmerkelijk verschil tussen mensen en dieren, zoals hagedisjes. Wanneer een hagedisje een poot of een staart verliest, kan die het ontbrekende lichaamsdeel grotendeels opnieuw laten aangroeien. Mensen kunnen dat niet. Tenminste, dat dachten we. Volgens de onderzoekers is het probleem mogelijk niet dat mensen dat vermogen tot regeneratie zijn kwijtgeraakt tijdens de evolutie, maar dat ons lichaam na een verwonding vrijwel direct kiest voor een hele andere strategie, namelijk het vormen van littekenweefsel. Dat heeft een belangrijke reden. Hè. Voor onze verre voorouders was snelheid essentieel. Een wond moest zo snel mogelijk sluiten om bloedverlies en infecties te voorkomen. Littekenweefsel is daarvoor een effectieve noodoplossing, maar het herstelt het oorspronkelijke weefsel niet volledig. In dat onderzoek ontdekten wetenschappers dat fibroblasten, dat zijn de cellen die normaal verantwoordelijk zijn voor littekenvorming, mogelijk ook een andere rol kunnen spelen. Met behulp van 2 groeifactoren slaagden onderzoekers erin om deze cellen bij muizen een andere richting op te sturen. En er werd een reactie op gang gebracht die lijkt op het zogenaamde blastema. Dat is een structuur die hagedisjes gebruiken bij het herstellen van verloren lichaamsdelen. Vervolgens werden de cellen gestimuleerd om nieuw weefsel te vormen. En het resultaat was opvallend. Bij muizen werden nieuwe botstructuren, gewrichten en pezen gevormd op plaatsen waar die eerder verloren waren gegaan. Die nieuwe structuren waren nog niet perfect, maar wel georganiseerd en functioneel. Dat houdt niet in dat we nou binnenkort een arm of een been kunnen laten teruggroeien bij onszelf. Zover zijn we nog lang niet. Maar experts zien dit wel als een hele belangrijke doorbraak. Niet omdat we, zoals gezegd, morgen nieuwe ledematen kunnen kweken, maar omdat het laat zien dat cellen die normaal littekens maken mogelijk kunnen worden aangestuurd om actief mee te werken aan herstel. Dat zou betekenen minder littekens na operaties, beter herstel van brandwonden, beschadigde gewrichten en misschien zelfs herstel van beschadigd hart- of spierweefsel. Of zoals de onderzoeker Ken Munueka het samenvatte, deze cellen lijken op een kruispunt te staan. Ze kunnen kiezen voor littekenvorming of dus voor regeneratie. En wetenschappers begrijpen steeds beter hoe ze die keuze kunnen beïnvloeden. Scar tissue, littekenweefsel, is de reden waarom wij dus geen ledematen kunnen laten teruggroeien. Het lichaam gooit de boel zo snel dicht met biologisch beton dat die cellen niet meer met elkaar kunnen praten. De Red Hot Chili Peppers zongen er al over in 1999 over scar tissue, maar dat ging wat meer over de emotionele hoek, maar Allah. De pleisters en de bandages trouwens die de bandleden in de clip dragen waren niet alleen voor de show. Ze hadden kort voor de opnames een zwaar motorongeluk gehad. Hier zijn Anthony Kiedis en vliegen met scar tissue tot slot van dit programma. Ik wens je natuurlijk een fantastische voetbalmiddag. Ik ga gewoon uit van 1-0. Wij gaan winnen. We gaan door naar de volgende ronde. En ik hoop dat ik dat morgen kan herhalen. Hey, veel plezier straks met Marissa. En natuurlijk vanmiddag nog met Marissa eerst en dan Vanessa. Die zit hier live vanmiddag. Ik ben best een beetje nerveus, trouwens. Denk jij ook? Hey, dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Tot morgen.

0: show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: De Pink Elephant in Mahai. Blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gio zijn vandaag uitgezet van Curaçao. Ze mogen de komende 3 maanden niet terugkeren. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, zijn tijdelijk gestraft met 2 dagen sluiting, maar mogen vandaag weer verkopen. De overheid waarschuwt voor strenge maatregelen bij herhaalde overtredingen. De economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar sterk gegroeid. Curaçao noteerde een groei van 5,1%, terwijl Sint Maarten 3,5% groeide. Het bloeiende toerisme was de motor achter dit succes. De inflatie daalde op Curaçao naar 2% en op Sint Maarten naar 0,9%. Dan nog internationaal nieuws. Een federale rechter in Boston heeft bepaald dat president Donald Trump niet verder mag gaan naar het invoeren van striktere regels voor stemmen per brief. Ruim 20 door democraten geleide staten hebben de zaak aangespannen. De rechter oordeelde dat staten niet gedwongen mogen worden om lijsten van stemgerechtigden te gebruiken, wat onterecht uitsluiten kan veroorzaken. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela om te helpen na de 2 aardbevingen die het land hebben getroffen. President Delcy Rodriguez bevestigde dat de hulpoperatie wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties. Tom Fletcher, assistent-secretaris-generaal van de VN, zei dat er een massale gezamenlijke inspanning komt om de bevolking te ondersteunen. Nederland en diverse andere landen hebben hulp aangeboden. Door de hoge temperaturen in Europa geldt nu voor 17 van de 27 grootste steden in Italië code rood wegens de hitte. De waarschuwing geldt onder meer voor Rome, Milaan en Turijn. Tientallen miljoenen inwoners ervaren temperaturen boven de 30 graden. 5 overlijdens zijn gelinkt aan de hittegolf, waaronder 2 boeren en een dakloze man. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
6: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.

horen hier op Paradise FM. Ja, een hele goede donderdagmiddag. Nou, zoals je hoorde, begon ik mijn uuropener in het Papiaments. Ja, ik ben het aan het leren. Ik moet alleen zeggen, met mijn boerse accent gaat het soms een beetje moeilijk. Maar op zich, ik heb hulp erbij gekregen waar ik heel blij mee ben. Ja, en dit klonk op zich redelijk oké. Nou, in ieder geval zit ik vandaag voor je klaar. De rest gaan we gewoon lekker in het Nederlands doen. Ik heb de muziekquiz voor je. Ik heb de beste muziek en natuurlijk Vanessa Werkhoven. Schuif bij me aan. Hier is eerst voor je de script.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: half drie.
1: Overheid zet twee fruitbarkjes het eiland uit. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gillo zijn uitgezet van Curaçao. De twee boten hebben een verbod gekregen en mogen de komende 3 maanden niet meer terugkeren naar ons eiland. Twee andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, moesten als straf 2 dagen op slot, maar mogen vandaag hun verkoop aan de Jacques Capriles-kade weer hervatten. De overheid waarschuwt dat een volgende overtreding direct tot definitieve uitzetting leidt. De harde maatregelen volgen op een eerdere controle van het multidisciplinair team, bestaande uit de douane, politie en kustwacht. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. Dat blijkt uit het nieuwe economisch bulletin van de Centrale Bank. De economie van Curaçao groeide in 2025 met maar liefst 5,1%, terwijl Sint Maarten een groei van 3,5% noteerde. In beide landen was het bloeiende toerisme de grote motor achter dit succes. Op Curaçao zorgde de stroom aan verblijfstoeristen en cruisepassagiers voor topdrukte in de horeca, winkels en de financiële sector. Tegelijkertijd nam de inflatiedruk op de eilanden flink af. Dit kwam vooral door lagere stroom- en brandstofprijzen die volgden op gedaalde internationale olieprijzen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maturin Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Dit is Braza

0: Muziekquiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag mag je weer spelen voor een dinerboel voor twee. En deze keer voor Myra's Kitchen. Ja, die zit natuurlijk in Otrobanda. En ik ben zoals gewoonlijk eventjes de menukaart weer voorbij gegaan. En ze hebben er echt onwijs lekkere dingen. Ja, zoals stoba. Ik ben natuurlijk, heb ik echt al vaker gezegd, gek op stoba. Maar ze hebben er ook heerlijke soorten vlees, pasta's, burgers. Nou ja, en dat op onze kosten. Hoe lekker is dat? Ik zou zeggen, blijf luisteren. Daar komt de vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem al. Hij is zo kort. Ik ga hem nog één keertje laten luisteren. Daar komt hij.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031 en hopelijk win je deze heerlijke dinerboel voor twee voor Myra's Kitchen.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: De lekkerste

naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Wintertuin Curaçao Festival heeft de plannen voor de 8e editie onthuld. Dit jaar staat het festival in het teken van MoveSion, oftewel beweging. Het kinderfestival vindt op zaterdag 12 september plaats in het bos van de padvinderij in Emmastad. De kaartverkoop is gestart met vroege vogelkorting tot en met dinsdag 30 juni. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gio zijn vandaag uitgezet van Curaçao. Ze mogen de komende 3 maanden niet terugkeren. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, zijn tijdelijk gestraft met 2 dagen sluiting, maar mogen vandaag weer verkopen. De overheid waarschuwt voor strenge maatregelen bij herhaalde overtredingen. Dan nog internationaal nieuws. In de Venezolaanse kustprovincie La Guaira zijn plunderingen gemeld na de recente aardbevingen. In Catia La Mar worden zwaar beschadigde winkels geplunderd. Lokale media melden enorme schade en uitval van telefoonverbindingen en elektriciteit. Plunderaars zoeken naar voedsel. Een team van het Franse persbureau AFP zag mensen een supermarkt plunderen en deels in brand steken. Een federale rechter in Boston heeft bepaald dat president Donald Trump niet verder mag gaan met het invoeren van striktere regels voor stemmen per brief. Ruim 20 door democraten geleide staten hebben de zaak aangespannen. De rechter oordeelde dat staten niet gedwongen mogen worden om lijsten van stemgerechtigden te gebruiken, wat onterecht uitsluiten kan veroorzaken. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela om te helpen na de 2 aardbevingen die het land hebben getroffen. President Delcy Rodriguez bevestigde dat de hulpoperatie wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties. Tom Fletcher, assistent-secretaris-generaal van de VN, zei dat er een massale gezamenlijke inspanning komt om de bevolking te ondersteunen. Nederland en diverse andere landen hebben hulp aangeboden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

Van countryzangeres tot wereldster. Taylor Swift groeide uit tot een van de succesvolste artiesten van haar generatie. Met haar persoonlijke teksten en talloze hits weet ze al jarenlang miljoenen fans te raken. Na het enorme succes van haar Eras Tour blijft Taylor Swift records breken en de muziekwereld inspireren. Hier is Taylor Swift met You.

0: paradisefm.cw.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Overheid zet 2 fruitbarkjes het eiland uit. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gillo zijn uitgezet van Curaçao. De 2 boten hebben een verbod gekregen en mogen de komende 3 maanden niet meer terugkeren naar ons eiland. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, moesten als straf 2 dagen op slot, maar mogen vandaag hun verkoop aan de Jacques Capriles-kade weer hervatten. De overheid waarschuwt dat een volgende overtreding direct tot definitieve uitzetting leidt. De harde maatregelen volgen op een eerdere controle van het multidisciplinair team, bestaande uit de douane, politie en kustwacht. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten hebben vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. Dat blijkt uit het nieuwe economisch bulletin van de Centrale Bank. De economie van Curaçao groeide in 2025 met maar liefst 5,1%, terwijl Sint Maarten een groei van 3,5% noteerde. In beide landen was het bloeiende toerisme de grote motor achter dit succes. Op Curaçao zorgde de stroom aan verblijfstoeristen en cruisepassagiers voor topdrukte in de horeca, winkels en de financiële sector. Tegelijkertijd nam de inflatiedruk op de eilanden flink af. Dit kwam vooral door lagere stroom- en brandstofprijzen die volgden op gedaalde internationale olieprijzen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: dames en heren, welkom aan boord van... The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Woehoe!
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Bontardi, ik heb voor je klaarstaan. I had the time of my life.

0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ja, daarvoor is Vanessa Werkhoven weer bij me aangeschoven. Welkom, Vanessa.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe is het?
1: Ja, het is een gekke dag, vind je niet? Het voelt een beetje... Het voelt echt als stilte voor de storm als je op straat bent. Ja. Je ziet hier en daar mensen met een blauw shirtje natuurlijk. En blauw, het is blauw, maar het is nog subtielig.
0: Ja, klopt.
1: Heb ik het gevoel.
0: Iedereen probeert nog, denk ik, eventjes de energie te... bij elkaar te rapen voor de wedstrijd.
1: Mensen zijn nog binnen en die komen straks eruit. En dan zie je al die autootjes, die zie je rijden ergens naar de bestemming waar ze dan gaan kijken. Maar de winkels zijn dicht, alles is dicht. Het is echt een beetje zo...
0: Ja, het is ook echt bijna. Als ik nu kijk, 20 minuten, dan wordt er afgetrapt.
1: Dan gaat het los.
0: Oh,
1: ja, weet je, vanochtend werd ik wakker. En toen zag ik dat ik een berichtje had van de heren van Radio Noordzee. En als er iets Curaçao is, en zeker rondom het WK... dan willen ze altijd even met mij bellen. Ja, vraag mij niet waarom, want ik heb er bepaalde verstand van. Maar goed, ik zit natuurlijk hier en ik kan wel een beetje duiden hoe de
0: jouw de sfeer zijn. Ja,
1: dus die vroegen mij van, zou je vanmiddag even met ons willen bellen? En toen dacht ik, oh ja, dan voel ik wel hoe groot het is. Maar op het moment dat je wakker wordt, als dat het eerste is wat je ziet... dan denk je, ja, vandaag is wel die dag.
0: Ja, want ik heb dus begrepen, maar correct me if I'm wrong... want ik weet het niet zeker, maar ik heb begrepen dat ze moeten winnen... Ja. Of ze moeten gelijk spelen, want dan gaat Curaçao door.
1: Is dat zo?
0: Dat heb ik gisteren van mij in het gehoord. Dus als dat niet klopt, dan...
1: Ik weet dat ze... Ik ga niet zeggen wat ik weet, want dat klopt waarschijnlijk weer geen snars van. We gaan het gewoon zien.
0: We gaan het zien.
1: Volgens mij moeten ze sowieso winnen en dan is het nog maar de vraag.
0: Oké, nou, ik ben echt heel benieuwd. En die keeper is echt een topper nu al, hè? Ja. Dat heb je wel meegekregen.
1: Ja, natuurlijk heb ik dat meegekregen. Maar die heeft gewoon zijn revanche gepakt na die 7-1. Dacht hij, dat kan mij niet meer gebeuren. Ik haal alles tegen.
0: Ja, ik heb zo'n plaatje, zeg ik, op Instagram voorbij komen... dat je allemaal handen zo zat.
1: Ja, dat hij daar zo stond en zo...
0: Fantastisch.
1: Rrrr, nou ja, goed, er wordt nu ook een... er is iemand die is volgens mij handtekeningen aan het verzamelen... om te kijken. Die wil echt een standbeeld van hem hier op Curaçao.
0: Nou, dat heb ik gehoord. Denk je dat het er gaat komen? Hoe groot is die kans?
1: Ja, weet je, kijk, we zitten nu midden in die WK-gekte. Ja. Ik denk op het moment dat dat een beetje overwaait... dan is die heat iets minder en dan wordt daar eens rustig naar gekeken. En het lijkt me... Ja, ik kan daar niet iets heel zinnigs over zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat het waait ook wel weer over, weet je wat?
0: Ja, dat is waar.
1: Momentopnames. Vanavond hebben we weer een heel andere wedstrijd.
0: Ja,
1: en dan is die vorige alweer een beetje vergeten.
0: Nou, ik zou die spanning ook niet... Als ik daar dan over nadenk, van die spanning... Sowieso elke speler, hè? Ik bedoel, een team is natuurlijk met alle spelers zijn belangrijk.
1: Ja.
0: Maar zo'n keeper... Daar hangt wel heel veel van af.
1: Ja.
0: Jeetje, ik zou dat niet kunnen dragen.
1: Nee, ik heb een tijdje geleden was Magali Goré bij mij in de studio samen met Zora. En dat is de vrouw van Eloy. En toen vroeg ik ook aan haar van hoe is dat nou? Want weet je, als hij dan thuis komt of in de hotelkamer terugkomt na zo'n wedstrijd. En hij heeft gewoon, inderdaad, tig ballen. Nou, tig is misschien een beetje overdreven, maar laten we zeggen 7 ballen langs zich heen zien gaan. Dan is hij toch verschrikkelijk gefrustreerd. Dat is een keeper is verantwoordelijk. Verantwoordelijkheid is anders dan voor die spelers op het veld. Maar goed, uiteindelijk doen ze het natuurlijk samen. Maar ja, weet je, zo kom je natuurlijk met 15 ballen tegenhouden. Ook weer
0: helemaal euforisch
1: terug.
0: Het is dit is nog nooit gebeurd op het hele WK. Ja. Binnen, ik moet goed zeggen, 90 minuten dacht ik. Want 150 is wel behaald.
1: Klopt.
0: Maar 90 minuten, nou echt.
1: En ze hebben echt wel een aantal mooie mijlpalen gehaald in dit WK. Nu al, hè? Het feit dat we meedoen als kleinste land ooit. En natuurlijk sowieso dan nu deze.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft hebben we het nu al goed gedaan.
0: Nou zeker. En waar ga jij kijken? Want jij hebt natuurlijk je show. Wat gaat er bij jouw show gebeuren?
1: Ik ben hier. Ik zit in de studio. En Joris die gaat dus regelen dat hij twee televisies... Nou, als het goed is heeft hij dat al geregeld.
0: Ja.
1: We gaan zo beginnen. Dan dat we de wedstrijd... Dus van twee kanten goed kunnen bekijken. En,
0: maar ga je dan als een soort sportcommentator vertellen... en dan hebben we nummer 10 en die rennen de bal.
1: Denk je zelf? Denk je dat ik iets goeds kan zeggen over de wedstrijd? Nee, ik ga de mensen een beetje op de hoogte houden... en vanuitgaande dat iedereen die luistert misschien de wedstrijd dus niet kan zien.
0: Ja.
1: Dus dat ze wel willen weten van oké, hoe staat het?
0: Of onderweg zijn naar een locatie.
1: Precies. En dan zal ik, weet je, ik heb Joris in de studio. Volgens mij, er schuiven wel wat meer mensen aan. Dus ik zal een beetje kletsen... Ik zal leuk. Als er meerdere mannen zijn die verstand hebben van voetbal, zou ik die lekker met elkaar laten
0: kijken. Ja, ja.
1: Dus ja, dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je lekker gezellig meekijkt. En ook de gewone dingen zoals de muziekquiz. En
0: ja. Ja, nou superleuk. We gaan zeker luisteren. Ik zou zeggen, als je nou niet gaat luisteren, heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd. En als je wel luistert, nou ja, we gaan het horen, Vanessa. Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: Sportcommentator Vanessa, dankjewel. Hey.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download de FinMas app, haz y compra na Van den Twil, Coiman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí vos stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llenat te hebben chance para ganar un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Coiman. 25.000 FinMas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Wintertuin Curaçao Festival heeft de plannen voor de 8e editie onthuld. Dit jaar staat het festival in het teken van MoveSion, oftewel beweging. Het kinderfestival vindt op zaterdag 12 september plaats in het bos van de padvinderij in Emmastad. De kaartverkoop is gestart met vroege vogelkorting tot en met dinsdag 30 juni. De Venezolaanse fruitbarkjes Isabella 1 en Mano Gio zijn vandaag uitgezet van Curaçao. Ze mogen de komende 3 maanden niet terugkeren. 2 andere barkjes, de Francisca 1 en de Fixmar, zijn tijdelijk gestraft met 2 dagen sluiting, maar mogen vandaag weer verkopen. De overheid waarschuwt voor strenge maatregelen bij herhaalde overtredingen. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental van de 2 zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 188. Ongeveer 200 mensen zitten nog onder de tuin en er zijn minstens 1520 gewonden. Hulp is aangeboden door verschillende landen, waaronder Nederland. In het zwaarst getroffen noorden worden winkels geplunderd en zijn telefoonverbindingen en elektriciteit uitgevallen. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen in het land een maand om zich over te geven. De 47-jarige rechtsradicale de la Espriella, leider van de partij Verdedigers van het Vaderland, wil gewapende groepen desnoods met geweld uitschakelen. Hij wordt in augustus geïnstalleerd. In de Venezolaanse kustprovincie La Guaira zijn plunderingen gemeld na de recente aardbevingen. In Catia La Mar worden zwaar beschadigde winkels geplunderd. Lokale media melden enorme schade en uitval van telefoonverbindingen en elektriciteit. Plunderaars zoeken naar voedsel. Een team van het Franse persbureau AFP zag mensen een supermarkt plunderen en deels in brand steken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: Nossa logré, tu único paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é pro mí página de nos capítulo más nuevo con el Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: strafschopgebied.
1: Nou, ja, zitten we dan in de studio, midden in de wedstrijd. Nou ja, middenin, we zijn nog maar net begonnen. Maar wat een begin zeg. Potverdorie! Joris, wat vind jij ervan?
2: Nou, dit was niet helemaal de afspraak. Vanmorgen hadden we in de ochtendshow toch wat berichten gekregen. Dat er wat vloeken waren uitgesproken over de spelers van Ivoorkust. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.
1: Nee, dat blijkt niet helemaal te kloppen. Want ze hebben binnen no time al lekker gescoord. 1 punt. Één punt. Je kan er maar 1 tegelijk doen. Gelukkig, maar het is geen goed begin.
2: Nee. We worden nu wel goed aan het werk gezet.

0: Ja. Nou ja, Dick Advocaat had al gezegd, we gaan flink aanvallend spelen. Maar dat geldt voor Ivoren Kust natuurlijk ook. Want het is voor beide ontzettend belangrijk om te winnen deze wedstrijd. Dus goed, wij zitten hier in ieder geval lekker vertegenwoordigd in de Paradise FM studio. Met een aantal fijne luisteraars en wat DJ's, gezelligheid. Ja. Dus we gaan je op de hoogte houden. Voor het geval je niet naar de wedstrijd kunt kijken, om welke reden dan ook, dan weet je dus bij deze, het staat op dit moment 1-0 voor Ivoren Kust. Maar alles kan nog veranderen, toch? Joris, de bal is rond.
1: Jawel, zeker. Ja. Laat het niet het begin zijn van de... Van iets wat we twee wedstrijden geleden hebben gezien.
0: Nee, dat niet. Dat niet. Zeker niet. Oeh, er gaat weer wat gebeuren. Momentje.
1: De Blue Wave gaat er...
2: Bakuna. Ja. Bakuna. 16 in.
0: Nou, huppatee. Man.
1: Ja.
0: Te weinig steun. Goed. We houden je op de hoogte hier vanuit de Paradise FM studio. En natuurlijk maak ik je misschien straks ook nog blij met een lekker etentje. Zometeen meer.
2: Floranus.

0: The start of something good. Nou, laten we dat toch alsjeblieft hopen. Hier vanuit de studio natuurlijk met onze voetbalsupporters aangesloten. Dag Joris. Yay! Wat een gezelligheid. Nou ja, vooral ook spanning. Ik heb het verschrikkelijk heet, joh. Echt, ik weet niet. Die deur mag ook wel even dicht. Want de airco die doet ook niet echt. Ik weet niet. Of zal het gewoon de spanning zijn?
1: En de opvliegers, denk ik.
0: Nee, Joris. Ik heb... God, kan die man uit? Nee, hoor. Hé, Joris? Nee. Gewoon lekker jezelf zijn.
1: Nou, precies. Maar het is wel... Het is een spannende pot nu al.
0: Hè? Ik voel het echt. Spannend. Ja, het is veel te spannend. Ik had gisteren Bert hier. En Bert aangenend. Die kwam kletsen over de film, maar die had het ook niet meer, hoor. Die had echt zoiets van, oh, ik trek het gewoon niet meer. Er zijn echt heel veel mensen op het eiland die dit echt gewoon... bij wie dit voor lichte hartproblemen zorgt.
1: Nou, en terecht ook.
0: Ja.
1: Nee, dat gaat gelukkig goed. Ja, en, maar veel mensen kijken. Het is gekkenhuis.
0: Ik denk dat iedereen
1: op,
0: kijkt.
1: Op de wegen. Hè. Er waren heel veel mensen net onderweg.
0: Ja.
1: Een grote apocalyptische...
0: Situatie.
1: Files op de weg.
0: Ja. Nou ja, goed. Iedereen is inmiddels, als het goed is, aangekomen op de plek van bestemming om deze wedstrijd te kijken. En mocht jij nog in de auto zitten, dan bij deze. Het is op dit moment 1-0 voor Ivoorkust. Helaas pindakaas.
1: 0-1 zeg je dan.
0: 0-1, ja, 0-1 voor ons. God jeetje, zeg ik het niet goed, Joris?
1: Nou, je doet het goed. Ja.
0: Nee, je moet zeggen, je doet je best. Ja,
1: wat? Weet je dat maar.
0: Mensplene situatie is, Joris.
1: Nee,
0: hoeft niet.
1: Ja,
0: nou goed, Ivoorkust staat in ieder geval 1 punt
1: mensen
0: voor.
1: Mensen begrijpen wat je bedoelt.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En het komt uit een goed hart. Hey, ondanks het feit dat wij natuurlijk ontzettend bezig zijn met deze wedstrijd, willen we ook eventjes gewoon doorgaan met de vaste dingetjes. Hè? Want voor het geval jij behoefte had aan een lekker dinertje voor twee, ga ik die natuurlijk alsnog weggeven vandaag.
2: De Paradise FM Muziekquiz.
0: En dat doe ik zoals iedere dag in de Muziekquiz. Je hebt misschien al meegespeeld, maar misschien nog helemaal de kans niet gehad. Nou, bij deze, dit is de opgave van vandaag. Luister even mee.
2: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, dat is een heerlijke intro. Een vrolijk intro van een prachtig, lekker nummer. Weet jij welk nummer? Laat het mij even weten in de app. 675-1031. En dan maak je kans op een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. 675-1031.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
0: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Loods 1, 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.

0: nieuws van 4:30.
1: Brandstofprijzen dalen, nutstarieven stijgen. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De tarieven voor brandstof, elektriciteit en water wijzigen volgende week. Dit heeft toezichthouder RAK bekendgemaakt. De prijzen aan de pomp dalen aanstaande dinsdag 30 juni. Benzine daalt met ruim 9 cent naar 2,66 gulden per liter. Diesel daalt met ruim 32 cent. Aan de pomp gaat een liter diesel 2,16 gulden kosten. De daling is het gevolg van lagere internationale aankoopprijzen en een forse negatieve correctiefactor voor diesel. Door sterke prijsschommelingen in de afgelopen maanden waren er verschillen ontstaan tussen de vooraf bekende inkoopprijzen en de uiteindelijke realisatie. Deze worden nu gecorrigeerd. De tarieven voor elektriciteit en water stijgen per woensdag 1 juli. De gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit zijn gestegen. Ondanks een daling van de correctiefactor voor de maand mei stijgt het stroomtarief met bijna 28 cent per kilowattuur. Het watertarief stijgt eveneens als gevolg van de hogere elektriciteitskosten voor de productie ervan en de verwerkte correctiefactor. Water stijgt met ruim 11 cent per kubieke meter. En de deskundige groep Democratisch Tekort Koninkrijk heeft gisteren een reeks belangrijke ontmoetingen gehad op Curaçao. De commissie bracht onder leiding van voorzitter Albrecht Bakhuis een kennismakings- en werkbezoek aan waarnemend gouverneur Rutsilla Jansen. Er werd onder meer gesproken over voorstellen om het democratisch tekort binnen het Koninkrijk te verkleinen. Daarnaast overlegde de deskundige groep, die bestaat uit leden namens alle vier de landen van het Koninkrijk, met de vaste parlementscommissie voor Koninkrijksrelaties. Het doel van deze ontmoeting was om input en ideeën vanuit de staten te verzamelen. De deskundige groep is ingesteld in opdracht van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO. De geïnventariseerde voorstellen en adviezen worden door de experts geanalyseerd en verwerkt in een eindrapport. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
1: Met zometeen some more hot chocolate naar Cici Peniston.

0: het is, de concentratie is wel echt voelbaar hier in de studio. Iedereen die zit naar het beeldscherm te kijken. En dat is logisch. Ik ben zelf een beetje aan het multitasken. Ik ben niet heel erg aan het opletten. Nadine, ben jij een beetje aan het opletten wat de wedstrijd betreft? Ja, hè? Jij zit er wel in.
1: Ik hoorde dat de andere hot chocolate jou ook veel afleidde. Dus ik kan me voorstellen.
0: Ik dacht, ik zeg het even snel tussendoor. Laten we er alsjeblieft niet de nadruk op leggen, hè? Nee hoor, het is... ze zijn gewoon keihard aan het vechten.
1: Ja, het is mega spannend. En ik zei net ook al, ik hoop nog even één goaltje voor de rust. Dat zou wel lekker zijn voor het gevoel.
0: Ontzettend, ja.
1: Dus,
0: zeker.
1: Ja, het blijft een beetje op en neer gaan. Het is echt geen dominante partij voor Ivoorkust of iets dergelijks. Als je misschien denkt, oh, 1-0 voorstand. Nou ja, er zijn echt wel aanvallen van Curaçao. Meer, denk ik, nog dan in de wedstrijd tegen Ecuador.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt echt wel wat.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat... wat de vergelijking met de wedstrijd tegen Ecuador betreft... dat Rome deze ballen die nu nog gaan komen wel tegenhoudt ook. Toch? Ik bedoel, ik wil niet meteen een soort teleurstelling uitspreken, maar...
1: Nee, zeker, maar dat sowieso. Maar natuurlijk ook dat er een beetje wat voor ons kan komen. Want we hebben natuurlijk een winst nodig.
0: Absoluut.
1: Een gelijkspel gaat niet eens voldoen. Dus er moeten nog 2 punten komen vanuit Curaçao.
0: Ja, nou ja, goed. We kijken verder, want er gebeurt weer wat. Er is weer wat actie op het veld. Er komt een aanval aan.
2: Tjong heeft hem.
0: Tjong!
2: En nu moet er aansluiting komen. En je volk is dan weer met veel spelers terug. En dan weer zo'n onzorgvuldige paas.
0: Nou ja, er ligt er weer eentje op de grond. Goed, ik start even een liedje in. En we houden je op de hoogte. Mocht gescoord worden tussendoor voor het geval je zelf niet kunt kijken... dan onderbreken we natuurlijk ieder liedje. Want dat is waar het vanmiddag om gaat.

0: Fresh Prince of Bel-Air en Jesse Jeff natuurlijk. DJ Jesse Jeff, yo, home to Bel-Air. We zitten lekker spannend naar de wedstrijd te kijken. We zijn even in de rust beland, hè Joris?
1: Ja, de eerste helft die zit erop. Met een 0-1 achterstand gaan wij naar de tweede helft. En ja, dat gaat alles bepalend worden. Hè? Die moeten we met 2 punten afsluiten. Terwijl zij niks gaan scoren. Met andere woorden, we moeten winnen van Ivoorkust om door te kunnen. Ja. Als we gelijk spelen of verliezen, dan is het einde.
0: Einde.
1: Ja, einde oefening.
0: Jeetje, zeg, wat voor gevoel heb jij? Als je kijkt hoe het spel nu gaat, wat zegt jouw gevoel voor de rest van deze wedstrijd?
1: Nou ja, Ivoorkust heeft wel overwegend balbezit. Ze zijn wel wat sterker, maar ik vind onze jongens ook echt niet slecht of zo.
0: Nee.
1: Ze zijn... Ze laten goed zien wat ze kunnen.
0: Ja.
1: Een kat in het nauw maakt rare sprongen wat dat betreft.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ze moeten zo meteen wel. En geen idee wat dat bij die jongens los gaat maken.
0: Ja. Het is wel spannend. 0-1. En meiden op de gang. Dames op de gang. Mag de deur even dicht. Want er zitten hier nog meer mensen in de studio natuurlijk. Die lekker aan het meekijken zijn naar de wedstrijd. Is er iemand die eventjes zijn plasje wil doen over deze wedstrijd? Of denkt iedereen, waar zitten? Hallo, hier. Even opwijzen naar een ander. Ja, dat is makkelijk. Wil jij wat zeggen, Daan? Oké, kom maar zitten, Daan. Dan kun je daar eventjes...
2: Het is een hele vermakelijke wedstrijd.
0: Ja.
2: Jammer van die 7e minuut dat Pep hem erin had. Maar eigenlijk gaat het over en weer... Ik heb me niet verveeld.
0: Nee, oké. Nou, hartstikke mooi.
2: Ja, Ivoorkust is een beetje het Duitsland van Zuid-Afrika.
0: Ja.
2: Dus die kunnen blijven aanvallen.
0: Ja.
2: Je zult het op het laatste moment helemaal dichtzetten als ze voorstaan.
0: Ja. Nou ja, goed, we gaan zo meteen verder kijken. We houden je uiteraard op de hoogte van wat er allemaal wat er gebeurt. Op het moment dat er gescoord wordt, dan ben ik gelijk weer bij je. Maar voor nu is het dus 0-1. Helaas voor Ivoorkust. Zeg ik dat zo goed, Joris?
1: Ja, dat zeg je. Ja, helaas.
0: Helaas goed, ja. Ja, precies. Nou ja, we leggen ons erbij neer. En er kan nog van alles gebeuren, toch? Laten we positief blijven.
1: Ja, we gaan ons niet erbij neerleggen nu, hè?
0: Voor wat het nu is, moeten we ons hierbij neerleggen.
1: Voor wat het nu is wel, hè?
0: Ja. Okay. En dan gaan we voor een beter vervolg van de rest van de wedstrijd.
1: Nou, zo is dat.
0: Oh, spannend. Tussendoor maar even een liedje ter ontspanning. Hier is Nick Kershaw. Zometeen meer.

0: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Bluetrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Bluetrace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De sterke economische groei heeft de staatskassen van Curaçao en Sint Maarten vorig jaar flink gevuld. Curaçao boekte een begrotingsoverschot van ruim 3% van het bruto binnenlands product, terwijl Sint Maarten eindigde met een overschot van 0,7%. De overheidsschuld daalde in Curaçao van 66 naar 61% van het bbp. Aruba is bereid om humanitaire hulp te bieden aan Venezuela, dat gisteren door twee zware aardbevingen is getroffen. Premier Mike Eman benadrukt dat professionele zoek- en reddingsteams prioriteit hebben. Er zijn geen Arubaanse slachtoffers, maar twee medewerkers van de Nederlandse ambassade hebben hun woning verloren. De heropening van luchtverbindingen met Caracas wordt heroverwogen voor humanitaire vluchten. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental van de twee zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 188. Ongeveer 200 mensen zitten nog onder het puin en er zijn minstens 1520 gewonden. Hulp is aangeboden door verschillende landen, waaronder Nederland. In het zwaarst getroffen noorden worden winkels geplunderd en zijn telefoonverbindingen en elektriciteit uitgevallen. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen in het land een maand om zich over te geven. De 47-jarige rechtsradicale de la Espriella, leider van de partij Verdedigers van het Vaderland, wil gewapende groepen desnoods met geweld uitschakelen. Hij wordt in augustus geïnstalleerd. In de Venezolaanse kustprovincie La Guaira zijn plunderingen gemeld na de recente aardbevingen. In Catia la Mar worden zwaar beschadigde winkels geplunderd. Lokale media melden enorme schade en uitval van telefoonverbindingen en elektriciteit. Plunderaars zoeken naar voedsel. Een team van het Franse persbureau AFP zag mensen een supermarkt plunderen en deels in brand steken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exactement.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: En Madonna vraagt je om speciaal voor haar je hart te openen.

0: schot via Comanensi.
1: Je hoorde John Cicada en Just Another Day. En op dit moment hoor je de wedstrijd weer die wij hier aan het kijken zijn in de studio. Joris, wat is jouw ervaring op dit moment? Wat zijn jouw bevindingen?
2: Het is alles behalve Just Another Day. Het is de Rob of de Onderdag. Mijn indruk sinds dat ze terug op het veld zijn na de rust is het niet de allerbeste indruk. Ik heb het idee dat ze een beetje vermoeid zijn, maar dat kan aan mij liggen.
1: Ik denk dat de noodzaak bij beide teams ook ontzettend meespeelt. Dat ze gewoon, ze voelen gewoon dat het inderdaad echt erop of eronder is. Dus het moet gewoon gebeuren. En dat maakt natuurlijk ook wel een beetje de spanning en de stress op het veld voelbaar.
2: Ja, absoluut. Ja. Er moet gewoon wat gaan gebeuren. En nu gaat Ivorcus weer richting het 16 meter gebied. We spelen nu als een gek weer terug.
1: Ja, op dit moment is de stand 0-1.
2: Ja.
1: En goed. Het kan dus nog verschillende kanten op. Maar er moet wel echt wat gaan gebeuren nu.
2: Ja, er worden aardig wat spelers warm gelopen, zag ik net ook. Dus wellicht wat wissels zometeen voor het advocaat.
1: Ja.
2: Curaçao is nu weer aan de bal. Een counteraanval gaat er komen. Maar er zijn heel wat kansen. En Curaçao is ook best veel aan de bal. Alleen het afmaken, dat moet nog gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed. Wij blijven hier kijken en we houden je natuurlijk uiteraard op de hoogte. Verder gebeuren er natuurlijk ook nog andere dingen op de wereld. Hè? Het WK is natuurlijk

0: moment zitten we er middenin. Maar wat gebeurt er nog meer op de wereld? Het is, Joris, jij blijft schreeuwen als er wat gebeurt, hè?
1: Ja, ik hou...
0: Oké, dan leid
1: je wel even af.
0: Dan zoom ik eventjes in op de rest van de wereld. In Nederland, waar op dit moment...
1: Nee!
0: Het is niet te doen, dit, joh. Kunnen jullie even stil zijn? In Nederland is het natuurlijk ontzettend warm. En de scholen gaan dicht. En de mensen moeten niet, hè. Die moeten thuis blijven. De airco aan, als ze dat hebben. En de fan aan, et cetera, et cetera. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die de verkoeling op hebben gezocht de afgelopen dagen op het water. Ja, en daar zijn helaas ook wat heftige ongevallen gebeurd. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag 3 mensen om het leven gekomen bij incidenten op het water. In de Strijk Viertelplas bij Utrecht verdronk een 13-jarige jongen. En in de Spiegelwaal bij Nijmegen werd een 21-jarige man uit het water gehaald nadat hij niet meer boven water kwam na een sprong in het water. En in Limburg overleed een zwemmer na een aanvaring met een boot. Ja, dit zijn allemaal ongelukken die gebeuren op een warme zomerdag, hè, waar veel mensen natuurlijk verkoeling zochten in en rond het water. De hulpdiensten kwamen massaal in actie, maar konden de slachtoffers helaas niet meer redden. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de incidenten en de gebeurtenissen zorgen opnieuw voor aandacht voor risico's van zwemmen en recreëren op drukke waterlocaties. Ja, en verder is het weer in andere delen van de wereld op een andere manier druk aanwezig. Het noodweer bedreigt de WK-wedstrijd van Oranje, lees ik hier. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië dreigt vertraging op te lopen.
1: Die is al vertraagd.
0: Nou ja, goed, die is dus vertraagd. Vanwege het zware noodweer in het Amerikaanse Kansas City. Er worden onweersbuien verwacht, zware regenval, harde wind rond het tijdstip van de aftrap. Volgens de Amerikaanse veiligheidsregels moet een wedstrijd direct worden stilgelegd of uitgesteld wanneer er bliksem wordt waargenomen binnen een straal van ongeveer 13 kilometer van het stadion. Er staat veel op spel natuurlijk voor Oranje, want in de strijd om de groepswinst telt ieder detail. Er zijn een hoop Nederlandse supporters inmiddels in Kansas City aanwezig en hopen dat het weer geen spelbreker wordt. Spannend. Goed, dan gaan we even een liedje draaien. En mocht er tussendoor iets belangrijks gebeuren, dan ben ik gelijk weer bij je terug. We houden een kort lijntje hier.

0: Oi, oi, oi, oi, oi. Hij heeft het gewoon nog een keer gedaan. Oh, sorry Joris, ik zal even aanzetten.
1: Het is niet best 0-2 voor Ivoorkust. Inderdaad, Pep die hem er weer in.
0: Pept.
1: Ja.
0: Oh.
1: Er moet heel veel gaan gebeuren, willen wij onze spelers overmorgen niet terug thuis verwelkomen. We moeten in de... hoe ver zijn we nu? We zijn een kwartiertje onderweg. In een kwartiertijd moeten ze dus minimaal 3 keer scoren. Prachtige bal. Om door te kunnen.
0: Ja.
1: En dan moet Ivorcus zich koest houden.
0: Ach, god. Ja,
1: klink ik negatief?
0: Nou ja, nee, je klinkt realistisch, Joris. Dat is gewoon wat het is, toch?
1: Nou ja, goed. Aan de andere kant, als je hebt gezien wat Duitsland in een kwartiertje tijd heeft kunnen
0: scoren.
1: Het is mogelijk.
0: Het is mogelijk, maar wat je zegt is precies wat het is. Dat moeten ze dus binnen een kwartier gaan doen dan. Ja. Het kan nog steeds. Zolang de game loopt, kan het nog. Maar het is, En je ziet het ook op de gezichten van de jongens, hè. Ik zie net de kleine Baguna. En die, ik noem hem even de kleine. Broertje van. Hij kijkt behoorlijk verslagen, toch? Ja, dat is toch verschrikkelijk, dit? Dit is toch niet wat je wil? Nee. Dit is niet wat we willen.
1: Nee. Dit is alles behalve wat we willen. Potverdorie, zeg.
0: Godsamme, zeg. Nadine, wou je wat zeggen? Je kijkt alsof je wat wil zeggen.
2: Maar we hebben nog een half uur.
0: We moeten...
1: Een half uur?
0: Een kwartier.
2: Ja, maar het gaat altijd...
0: Nu verlengd.
2: Met die water breaks, die hydration breaks.
1: Oh, ja.
2: Gaat er altijd wel 4 minuten extra tijd bovenop, vaak al 6.
0: Ja. Nou, laten we inderdaad positief blijven. Er is nog van alles mogelijk. En ik zeg niet maar, oké? Er is nog van alles mogelijk, punt. Ja. Maar het staat nu wel 0-2. Dat is gewoon wat het is.
2: Het is zo.
0: Ja. Jeetje.
1: Trouwens, je hebt gelijk, een half uur nog,
0: Oh, dus nog 2 keer zoveel als wat jij zei, Joris.
1: Pessimistisch.
0: Als ze in een kwartier gewoon nog 3 keer zouden moeten kunnen scoren, kunnen ze in een half uur nog 6 keer.
1: Dat zou kunnen, ja.
2: Dan is het helemaal compleet.
1: Het is mogelijk.
0: Alles is nog mogelijk, laten we positief blijven. We houden je op de hoogte hier vanuit de studio. Het is Paradise FM. En man, we gaan er heel eventjes uit.
3: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: oceanhousefm.cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Mond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
3: Overheidsschuld daalt en begrotingsoverschotten stijgen door economische bloei. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De sterke economische prestaties hebben vorig jaar de staatskassen van Curaçao en Sint Maarten flink gevuld. Door de hoge economische activiteiten en strengere belastingcontroles stegen de inkomsten voor de overheid aan beide kanten van de monetaire unie. Curaçao zag het overschot op de gewone dienst toenemen naar ruim 3% van het bruto binnenlands product. Sint Maarten sloot het jaar af met een begrotingsoverschot van 0,7%. En Aruba staat klaar om humanitaire hulp te verlenen aan Venezuela, dat gisteren is getroffen door twee zware en verwoestende aardbevingen. Volgens de Arubaanse premier Mike Eman is de inzet van professionele zoek- en reddingsteams nu prioriteit. Aruba heeft hier onder andere na de aardbeving in Haiti veel ervaring mee opgedaan. Het eiland bereidt zich specifiek voor op de ondersteuning van zoek- en reddingsoperaties. En het Wintertuin Curaçao Festival heeft de eerste plannen voor de 8e editie bekendgemaakt. Het literaire platform staat dit jaar volledig in het teken van het thema Movation, oftewel beweging. De organisatie belicht hiermee de dynamiek van creativiteit, meertaligheid en cultuur binnen de regio. Het festival trapt op zaterdag 12 september af met het grootste kinderfestival van de ABC-eilanden. Dit evenement wijkt dit jaar uit naar een gloednieuwe locatie, namelijk het Bos van de Padvinderij aan de Beatrixlaan in Emmastad. Het terrein wordt omgetoverd tot een creatieve vrijplaats met meer dan 20 activiteiten, eigen theaterproducties en optredens van jeugdband Raïs Ritmico. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: Nou, van maybe is niet... er is altijd maybe. Maar heel veel vertrouwen heb ik er persoonlijk niet meer in. Hoe jij, Joris?
1: Nou, er moet echt wel een wondertje gebeuren. Willen wij doorgaan naar de volgende ronde.
0: Ai, ai, ai.
1: Zeg nooit, maar met nog een ruim 10 minuten op de klok.
0: En 2 punten achterstand.
1: 2 punten achterstand. Moet er wel wat gebeuren.
0: Ja, wie het wel goed doet op dit moment... het is niet leuk, maar tenminste, het is voor hun leuk. Het is niet leuk om te zeggen dat wij het niet goed doen. Ik bedoel, we doen ons best. Maar is Ecuador, staan met 2-1 voor op Duitsland.
1: Ja, doen ze hartstikke goed.
0: Ja, precies. En zij hebben nog een paar minuten te gaan ook. Dus dat is spannend voor Ecuador.
1: Absoluut, zeker. Ja, het is wel een BK met verrassingen. Hè? Met een hoop wat de bookmakers niet hebben zien aankomen.
0: Nee.
1: Dat maakt het ook wel hartstikke leuk.
0: Ja, zeker, zeker. Dat maakt het zeker leuk. En het is natuurlijk heel jammer als het voor ons straks betekent... dat dit avontuur hier eindigt. Maar goed, we zijn er nog niet. Wat gebeurt er nu?
1: We mogen een vrije trap.
0: Kijk.
1: Aftikken, maar niet te vroeg gejuicht. Vanaf zo ongeveer de middenstip.
0: Ja. Laten we even kijken wat er gebeurt. Een hoop rumoer vanaf de tribune.
2: Er is iets aan de hand met Castanier.
0: Er is iets aan de hand, oké.
2: Nou, een beetje onduidelijk. Uiteindelijk kan de vrije trap toch komen.
1: Nee.
2: Juninho Bakuna houdt die bal binnen. Fofana bost hem weg. Nog een keer ingebracht.
0: God.
2: Diakité.
1: Ja, en die Forkus gaat hem weer overnemen. In de aanval.
0: Ja, en het gaat weer door.
2: Floranus.
1: Ja, wel tempo. Nu zijn wij weer aan de bal. En weer terug richting de helft van die Forkus. Ja, laten we hopen dat, dat er een wondertje gaat gebeuren. Gaat plaatsvinden daar.
0: Ja. Zeker.
1: In Philadelphia.
0: Absoluut. Goed, wij gaan ondertussen hier op de radio door met lekkere muziek. En we blijven eventjes in het hopen en het dromen met Billy Joel. River of Dreams.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Command the road with all

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De sterke economische groei heeft de staatskassen van Curaçao en Sint Maarten vorig jaar flink gevuld. Curaçao boekte een begrotingsoverschot van ruim 3% van het bruto binnenlands product, terwijl Sint Maarten eindigde met een overschot van 0,7%. De overheidsschuld daalde in Curaçao van 66 naar 61% van het bbp. Aruba is bereid om humanitaire hulp te bieden aan Venezuela, dat gisteren door twee zware aardbevingen is getroffen. Premier Mike Eman benadrukt dat professionele zoek- en reddingsteams prioriteit hebben. Er zijn geen Arubaanse slachtoffers, maar twee medewerkers van de Nederlandse ambassade hebben hun woning verloren. De heropening van luchtverbindingen met Caracas wordt heroverwogen voor humanitaire vluchten. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben $45 miljoen toegezegd aan Venezuela na twee zware aardbevingen. Ongeveer $50 miljoen gaat naar organisaties die al actief zijn in het land en $100 miljoen naar een humanitair VN-fonds. Minstens 188 mensen zijn omgekomen en honderden liggen nog onder het puin. Het dodental van de twee zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 188. Ongeveer 200 mensen zitten nog onder het puin en er zijn minstens 1520 gewonden. Hulp is aangeboden door verschillende landen, waaronder Nederland. In het zwaarst getroffen noorden worden winkels geplunderd en zijn telefoonverbindingen en elektriciteit uitgevallen. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen in het land een maand om zich over te geven. De 47-jarige rechtsradicale de la Espriella, leider van de partij Verdedigers van het Vaderland, wil gewapende groepen desnoods met geweld uitschakelen. Hij wordt in augustus geïnstalleerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Dit is Brava FM.

Ja, gutte, gutte, gut. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, daar begon dit avontuur toch een beetje. Jamaica, Kingston Town hoorde je met van de UB40. En ja, het is verdrietig. Het is verdrietig. Met 0-2 hebben we helaas verloren van Ivoorkust. En moeten we toch gewoon erkennen dat het WK erop zit voor Curaçao. Het is een ontzettende anticlimax. En ik voel hem nog niet helemaal. Je hebt hier zo ontzettend naartoe geleefd. En zo ontzettend naar uitgekeken. En met zoveel trots. En laten we vooral niet vergeten alle mijlpalen die we behaald hebben met het Curaçaose elftal. Want dat zijn er ook nogal wat. Het is gewoon hartstikke mooi dat we dit hebben mogen meemaken. En dat we het op deze manier hebben gedaan. Hier komt het dan toch tot een einde. Helaas, helaas, helaas. Het is jammer. Het is ook 6:10. Dat betekent dat ik nog een uurtje te gaan heb met deze show. En we gaan het eventjes verder niet over het WK hebben. We gaan gewoon even vooruitblikken. We gaan even vooruitblikken op het weekend. Er komen ontzettend leuke events aan. Ik ga ze zo meteen even met je doornemen. En verder kan ik je misschien nog een klein beetje blij maken met een lekker dineetje voor twee. Ja, nou ja, een klein beetje blij maken. Gewoon hartstikke blij maken. Een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Want laten we wel wezen, we hebben het gedaan. We hebben er gestaan. En uiteindelijk gaat het leven ook gewoon weer door, hè? Of ben ik te snel, te positief? Nou ja, ik heb het al gezegd. Hé, we gaan door met lekkere muziek ook nog eens. Ilse de Lange is hier en Next to Me.

Mark Anthony en Jennifer Lopez hoorden je met No Me Ames. Ik zei het al, er komen leuke dingen aan dit weekend. Ik heb een heuse uitkalender eventjes kort voor je samengesteld. Want ja, dit is eigenlijk de donderdag natuurlijk waarop ik iedere week met Marciano eventjes het weekend met je doorneem. Wat is er allemaal te doen? Wat gebeurt er? Maar ja, ik snap dat Marciano vandaag niet is aangeschoven. Want die, ja, die is natuurlijk ergens gewoon heerlijk aan het genieten geweest. Nou ja, goed, van de wedstrijd. En wellicht zometeen Nederland er nog eventjes achteraan. Dus ik doe het alleen. Ja, zeker. De uitagenda voor het aankomende weekend. Nou, laten we beginnen met morgen. Vrijdag 26 juni. Dan is er een heuse artist rendezvous bij Landhuis Bloemhof. Waar je kennis maakt met de kunstenaars achter de tentoonstelling Riding the Blue Wave. Tijdens een inspirerende avond vol met gesprekken, reflectie en kunst. Ontdek je de verhalen achter de mooie Blue Wave werken. En ga je in gesprek over de betekenis van Curaçao's historische kwalificatie voor het WK voetbal. En wat dit betekende voor de identiteit en de toekomst van ons eiland. Toegang voor dit event is gratis, dus hartstikke leuk. Verder ook op dezelfde vrijdag. Ja, als jij een liefhebber bent van lettermuziek, is dit wellicht iets voor jou. Want Son Sisi zorgt voor live muziek op het podium van Keizershof in Otrabanda. Heerlijk genieten van een sfeervolle avond vol Latin ritmes, dansgezelligheid en live entertainment. Een perfecte start van het weekend. En ik neem aan dat je naast het genieten van de muziek ook lekker een beetje een lekker dansje kunt wagen. Verder hebben we op zaterdag 27 juni, voor het geval je behoefte hebt aan wat rust, een stiltewandeling en yin yoga. Komt helemaal tot rust daar tijdens deze wandeling. Gevolgd dus door een ontspannende yin yoga sessie op een prachtige locatie midden in de natuur. Je kunt genieten van de zonsondergang en de bijna volle maan tijdens deze bijzondere ervaring vol met rust en verbinding. En op zondag 28 juni, ja, dit is ook hartstikke leuk. Kokomo Beach bestaat namelijk 15 jaar en die gaan dit vieren met een Flower Power Tribute. Tijdens een kleurrijke Flower Power Tribute, dus het is wel een beetje de bedoeling dat je lekker Flower Power-ish daar aankomt. Dus ik zou zeggen, pak daarin lekker uit, hè. Kleed je lekker Flower Powerig aan, dos je uit. Vanaf 3 uur geniet je daar van live muziek op het strand. Met optredens van onder andere Acoustic Meanings, Brigitte en Henk, Roadhouse en Plain. En er is ook nog eens een happy hour van 5 tot 6. Een spectaculaire vuurwerkshow, jawel. En de entree is gratis. Hartstikke leuk. Dus Flower Power outfit uit de kast en een heerlijke gezellige middag en avond meemaken daar aan zee. Nou, dan hebben we tijdens de full moon ook nog een full moon walk hike op 28. 20 juni, de zondag. Samen met Melissa Josefa ga je op een prachtige wandeling langs de ruïnes Cerro Costa, Pol Padiki en Boca Patrick. Onderweg geniet je van indrukwekkende uitzichten, waarna je de avond afsluit onder de volle maan met een drankje in de natuur. Dit klinkt heerlijk relaxed. Dus of je nou kiest voor kunst, live muziek, ontspanning, een strandfeest of een sportieve uitdaging, dit weekend heeft Curaçao voor iedereen weer iets te bieden. Dus we komen niet tekort. Nee, zeker niet.

0: Marissa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrefin.
2: Exactement.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Chivis Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivis Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivis Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: overheidsschuld daalt en begrotingsoverschotten stijgen door economische bloei. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De sterke economische prestaties hebben vorig jaar de staatskassen van Curaçao en Sint Maarten flink gevuld. Door de hoge economische activiteiten en strengere belastingcontroles stegen de inkomsten voor de overheid aan beide kanten van de monetaire unie. Curaçao zag het overschot op de gewone dienst toenemen naar ruim 3% van het bruto binnenlands product. Sint Maarten sloot het jaar af met een begrotingsoverschot van 0,7%. En Aruba staat klaar om humanitaire hulp te verlenen aan Venezuela, dat gisteren is getroffen door twee zware en verwoestende aardbevingen. Volgens de Arubaanse premier Mike Eman is de inzet van professionele zoek- en reddingsteams nu prioriteit. Aruba heeft hier onder andere na de aardbeving in Haiti veel ervaring mee opgedaan. Het eiland bereidt zich specifiek voor op de ondersteuning van zoek- en reddingsoperaties. En het Wintertuin Curaçao Festival heeft de eerste plannen voor de 8e editie bekendgemaakt. Het literaire platform staat dit jaar volledig in het teken van het thema Mauvaison, oftewel beweging. De organisatie belicht hiermee de dynamiek van creativiteit, meertaligheid en cultuur binnen de regio. Het festival trapt op zaterdag 12 september af met het grootste kinderfestival van de ABC-eilanden. Dit evenement wijkt dit jaar uit naar een gloednieuwe locatie, namelijk het Bos van de Padvinderij aan de Beatrixlaan in Emmastad. Het terrein wordt omgetoverd tot een creatieve vrijplaats met meer dan 20 activiteiten, eigen theaterproducties en optredens van jeugdband Raïs Ritmico. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team.

0: Que você põe de momante? Passa Carrefour e check tu reproduca não com sticker blow. Braça de momante. Barcelo para momento especial. Carrefour extra pizza para compartilhar em grupo e classic tea para relax depois de match. Compra três of mais e botar um ticket com chance para ganhar prêmio turcima. Assim é fácil bota participar. Fans não de banda riba, de banda bow, binjoy e olá blow.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Met zometeen Lost Frequencies naar de 4 Non-Blondes.

0: Last Frequencies en Janique Davy met Reality. Ja, dat is iets wat we af en toe even in de ogen moeten kijken, hè? De realiteit. En soms is die helemaal hartstikke leuk en fijn. En soms wat minder. Ja, zoals, we weten wel waar ik op doel. Ik ga het niet nog een keer benoemen. Maar de positieve realiteit zou kunnen zijn dat jij vanavond, eigenlijk zometeen, alsnog een heerlijk dinertje voor twee wint bij Myra's Kitchen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat kan zomaar eens jouw realiteit worden. Want je hebt nog steeds de kans om mee te spelen met de muziekquiz vandaag. En kans te maken dus op dat heerlijke diner voor twee bij Myra's Kitchen. Luister even mee naar de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, kort maar krachtig. Wat een heerlijk intro is dit. Ja, ik weet dat ik een heleboel dingen altijd heerlijk vind, maar deze vind ik ook zeker heerlijk. En vooral omdat ik de stemmetjes in mijn hoofd hoor die ernaast komen. Dat zijn zulke fijne stemmetjes. En zo ontzettend muzikaal. Ik kan nu al niet wachten om dit nummer te gaan draaien straks. Goed, voordat ik dat ga doen, wil ik eerst eventjes een winnaar uitkiezen. En misschien zit jij er wel tussen. Als je tenminste nu hebt, 675-1031 voor je antwoord. Van welk nummer was dit het intro?

0: ZFM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, ja, ik zei het al. Ik mag nog iemand blij gaan maken met een lekker diner voor twee. Vandaag geven we een heerlijk diner voor twee weg bij Mayra's Kitchen. En ja, ik heb een appje binnengekregen van Theresa. Maar ik heb geloof ik niet Theresa zelf aan de lijn, hè? Met wie spreek ik?
2: Ja, met Michael.
1: Met Michael.
2: Die man van Theresa, ja.
1: Oké, je bent de man van Theresa. En ik denk dat er waren misschien niet zo heel veel mensen die in de middag hebben meegeluisterd naar mijn uitzending. Wat ik snap, want de meeste mensen zaten natuurlijk naar de wedstrijd te kijken. Waar hebben jullie gekeken? Hebben jullie gekeken?
2: Ja, dus ik heb thuis gekeken op mijn mobiel.
1: Ja.
2: En ook geluisterd naar de radio.
1: Dus alle twee tegelijk?
2: De radio. Ja, beide, ja.
1: Nou, wat leuk.
2: Want het internet is ook een beetje slecht.
1: Ja.
2: En dan, dus dan voor de zekerheid heb ik de radio ook aan. Dus
1: ja.
2: Hoor ik dan af en toe dan jullie op de radio.
1: Oké, dus we hebben je toch nog een beetje als het nodig was op de hoogte gehouden. En misschien heeft het ook wel een beetje geholpen, het gekletsen op de achtergrond. En af en toe wat lekkere muziek om je een beetje uit de spanning te trekken.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Jeetje. Ja, het is, hoe voel jij je bij dit resultaat van vandaag?
2: Ik heb gezegd teleurgesteld.
1: Ja,
2: want ik had ook verwachtingen, ja.
1: Ja.
2: Want ja. Het was leuk, maar kort. Het is leuk, maar te kort.
1: Ja,
2: ik had verwacht dat ze verder zouden gaan.
1: Ja, en dat was ook wel hartstikke leuk geweest, toch? Ik bedoel, hoe verder je komt, hoe beter. En natuurlijk is het zo dat we, nou ja, goed, uiteindelijk... Ja, heel blij zijn dat we überhaupt mee mochten doen. En toch echt wel wat mijlpalen behaald hebben. Hè. Ik bedoel, we hebben het Guinness Book of Records gehaald. We hebben daarnaast ook nog eens... voor het eerst in de geschiedenis tijdens een WK... in de eerste 90 minuten 15 doelpunten tegengehouden. Het zijn toch allemaal wel hele mooie mijlpalen.
2: Ja, klopt. Maar het mooie ervan is wat ik vind... Het brengt iedereen van het eiland bijeen. Dus,
1: ja.
2: Dus het maakt niet uit of je echt een Curaçaonaar bent of dingen, maar als je... In Curaçao, dat brengt iedereen gewoon in. Dus die Blue Wave.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik het leuke ervan.
1: Ja, ja, laten we dat nu gewoon inderdaad mooi ervaren hebben. Geleerd hebben.
2: Ja.
1: En dat wisten we natuurlijk al. Maar het is heel mooi om daar eventjes een extra spotlight nog op te schijnen. Dus dat is zeker waar wat je zegt. Ja, hartstikke mooi. Hey, je hebt de wedstrijd gekeken. Ondertussen hebben jullie ook naar de radio geluisterd. En dus ook meegespeeld met de muziekquiz. Zullen we eens even kijken of dat jullie nog wat oplevert vanavond?
2: Ja.
1: Oké, dan komt de opgave van vandaag nog één keer aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat is een lekker positieve intro.
2: Ja.
1: Van welk nummer?
2: Het is van Blame It on the Boogie van de Jacksons.
1: Even checken. Kent. Goed en muzikaal waren die gasten, hè? Echt, als kids gewoon. Ongelooflijk, toch?
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Oh.
1: Ja, nou ja, het levert jullie gelijk ook een heerlijk dinertje op. Voor twee bij Mayra's Kitchen. Dus ik ga je naam hier noteren. Tenminste, ik schrijf Theresa op. En dan kunnen jullie kijken wie het komt ophalen, de bon. Maar ik neem aan dat jullie met z'n tweeën lekker gaan eten daar.
2: Jazeker, dankjewel.
1: Oké, hartstikke mooi. Hey, dankjewel voor je positieve woorden. En we zien jullie binnenkort verschijnen hier.
2: Is goed.
1: Oké,
2: fijne dag verder.
1: Fijne avond, doei doei.

Ontzettend fijne nummer van de Jacksons. Blame it on the boogie. Ga ik je verlaten voor vanavond. Ik ga lekker naar huis. Ik wens je een heerlijke avond toe. Geniet ervan en wees niet al te verdrietig vanwege de uitkomst van de wedstrijd van vanavond. Want het leven gaat door. En zoals Cher ooit zei, we zijn strong enough to live without de overwinning, bijvoorbeeld. Hè? We gaan gewoon door en we maken de overwinning op het leven bij deze. Ik wens je een heerlijke avond toe en we spreken elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4 en ik laat je achter met die mooie van Cher. Tot morgen.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Bonita Beach Club is dé plek voor een heerlijk dagje strand. Kom genieten van een heerlijk ontbijt, lunch of een gezellig diner in ons sfeervolle restaurant, terwijl de zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven, terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Want